0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengen-verdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV achterkans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
8: Ja,

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL. Ja.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
5: Hit it!

0: speelbewust 18 plus.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
2: Radio NL.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Is de muziek van Radio NL.
8: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
9: Ja,

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die baby

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
2: Zo dan, goedemorgen. Een paar minuten over zes op de woensdagochtend. 19 augustus is het vandaag. We gaan weer beginnen met een nieuw ochtendprogramma. Met deze dag uiteraard ook weer kans op 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat later deze morgen. Op dit moment in elk geval geen verkeersinformatie. Het is rustig onderweg. Het is ook nog vroeg en vakantie voor regio Midden en Zuid. Betekent dat wij kunnen beginnen met het ochtendprogramma van vandaag.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ja, en zometeen als allereerste na zessen muziek van Marco Schuitmaker. Deze nacht gaan we voor je draaien.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
3: Radio NL.
5: Ja,

0: Mike Pietersen. Oh yeah, dat doe jij.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Daarvoor nog Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Daar begonnen we deze woensdagmorgen mee. Hele goedemorgen. 19 augustus vandaag alweer. Het is 13 minuten over 6 en we beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Zometeen muziek van de New 4. Die hebben we voor je klaarstaan. Eerst even een blik op het nieuws van deze woensdag, de 19e. Het gaat over onze oosterburen en de grenscontroles. Want de Duitse grenscontroles die worden met 6 maanden verlengd. Tot in ieder geval half maart 2027. Ja. Toen ben ik ook even begonnen met tellen. 6 maanden en maart. Maar goed, dat is eventjes terzijde. Stap is daarentegen trouwens niet verrassend. Want na die onrust in Ceuta, hè, dat van, wat is het, 2 weken geleden, drie weken geleden zoiets, dat er heel veel Marokkaanse mannen daar de grens over gingen, was toen al aangekondigd dat Duitsland van plan was om de controles te verlengen. Hè, dus nu hadden ze nog even iets om extra mee te gaan slaan, zeg maar. Die files, daar zijn we dus nog niet vanaf. Andere zaken. Het gaat over het plaatsje Blerik. Een vrouw uit Blerik is gisteravond namelijk opgeschrikt door een slang in haar woning. En dan hebben we het niet over de Gardena. Het gaat daadwerkelijk over het dier dat ze zag kruipen tussen haar kleren in de slaapkamer. Nou goed, ze heeft de politie gebeld. Ze heeft aan de bel getrokken. Bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het ging om een jongen en, ja, ongevaarlijke python. Hey, ongevaarlijk, tussen aanhalingstekens dan, denk ik. Een volwassen exemplaar kan 4 tot 6 meter lang worden. Dus ze mag blij zijn dat het nog om een klein beestje ging. Ik vind het verschrikkelijk, hè, slangen. Ik krijg er alleen al de rillingen van als ik er een foto van bekijk. Echt, ja. De buurvrouw heeft uiteindelijk de slang zelf wel weer opgehaald. Hey, dus, dat is dan wel weer lief. Ik denk dat de buurvrouw ook heel anders had gekeken als de slang van de buurman in de kast had gestaan.

0: Fabeltjeskrant is namelijk terug van weg geweest. Want alle afleveringen komen op YouTube. Alles is binnenkort terug te zien. Dus het is nog heel eventjes wachten. En dan is het dag lieve kijkbuiskinderen. Zal niet lang meer duren.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: En dan zit je daar als ouder zijnde met de kinderen op de bank. Kijk, de Fabeltjeskrant. Dan vol enthousiasme te vertellen wat het dan is. En de kinderen kijken je aan. Ja, leuk pap, leuk man. Vindt er geen reet aan. Dat zal waarschijnlijk de reactie daarvan zijn.

0: Goedemorgen Lars. Goedemorgen Clubke.
1: Here we go.
0: Het is vandaag weer woensdag.
1: And this roller coaster life.
0: En de spreuk van vandaag die luidt.
2: Een gevoelig liedje.
0: Jouw liefde voor jezelf is de belangrijkste relatie die je zult hebben. Koester deze liefde voor jezelf en wees altijd je eigen metgezel. Ik wens jullie allemaal een hele prettige woensdag en welterusten.
2: En welterusten, Ad. Inderdaad, prettige woensdag. Mooie dag vandaag. Hoorde je dat gekraak van de kruk ook op de achtergrond trouwens?

0: Goedemorgen. Tekst of audio appjes die binnenkomen via de app van Radio NL. We gaan er even doorheen en je mag die van jou er ook aan toevoegen natuurlijk. Wat wil je Nederland meegeven op deze woensdagmorgen? Sjauke de Eerbeek is erbij. Goedemorgen, op naar een mooie dag. Lars, ben je er alweer aan gewend om zo vroeg op te staan? Ja, dat ik had verwacht dat ik er wat meer moeite mee zou hebben inderdaad. Ik ben, wat was het? De donderdag, zeg maar, voordat we dan mochten beginnen. Vorige week donderdag was dat dan. Ben ik alweer begonnen met in het ritme komen, zeg maar. Tenminste, heb ik een poging gedaan om weer in het ritme te komen, laat ik het zo zeggen. Dat lag toch even een klein beetje anders tijdens de vakantieperiode. Maar ja, goed, hè, daarvoor ben je er ook op uit natuurlijk. Maar, lekker. Ik ben uitgerust, zo zeg maar. De wallen onder mijn ogen zijn verdwenen. Tenminste, dat vind ik zelf dan. De anderen zeggen van niet.
1: Goedemorgen, laat hier Koenus in de teel zitten. Op weg naar Weersep, naar het zwembad. Dus lekker buiten aan het werk, onder een tentje. Dus mooi, het traditionele setwerk. Dus ik mag er heel graag heen gaan. Maar het is maar voor een paar dagen en ik heb weer klaar. Ik ga alweer veel te hard. Dus we doen even lekker rustig aan, lekker van genieten. Ik zeg mensen, op naar de koffiepot en tot morgen!
0: En tot morgen, Kudo! Hey, laat je niet gek maken natuurlijk, hè? Niet te hard werken. Hou eens even, man. Zo door het werk heen, hè? Vrijdagmorgen nog 5 minuten en dan is het jongens, fijne dag, hè? Doei!
2: Doei!
0: Dat dacht ik. Bericht van Brenda, goedemorgen allemaal. Hele mooie dag. En of wij een Wesley Bronkhorstje willen draaien vandaag. Nou ja, goed, dat zal vast wel eventjes tussendoor kunnen, denk ik.
3: Goedemorgen. Ja, dat doe ik weer wakker. Joepie, de vloeibare poepie. Ja, maar het is nou bagger weer. Maar ja, het is niet anders. Zeg je, Henk, wij gaan woensdag. Ja, zeg je, zonder boer geen voer. Hè? Steun de boeren. Ze zeggen, ja, zonder stront, ik heb niks uit de grond. Dus, ja. Goed wel. Houden we,
0: Arjan. Nou ja, goed over dat weer gesproken inderdaad. Het is een beetje een herhaling van zetten deze dagen. Want gisteren en eergisteren begonnen we de morgen ook al nat. Nou, op dit moment ook op veel plaatsen in het land een bui. En vanmiddag ook her en der nog wat buitjes. Dus we houden het alles behalve droog vandaag natuurlijk.
4: Lars, hoe wordt het weer morgen?
0: Nou ja, dat, om, niet om in herhaling te vallen, maar exact hetzelfde. Lang niet overal droog. De zon laat zich niet meer zien tegenwoordig, hè.

het regent pijpen stelen, maar laten we dat houden op een tropische bui dan. Heb je dat alsnog een klein beetje ingedekt natuurlijk. Hoe en wat precies, dat hoor je binnenkort, maar het zal zeker niet lang meer duren. En ja, zal dit hem zijn dan van dit jaar?

0: dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. dandyxl.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Heb je trek? Heb!

0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Zespri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden... en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop... met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt. Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
12: Radio NL.
11: Weerbericht.
13: Vanochtend is er veel bewolking en periode met regen. Of er vallen wat enkele buien. Daar zit verschil tussen, zeker. Vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt. En ook dan nog steeds een kans op een druppie. Het wordt het meest droog rond het oosten. In het oosten, daar breekt de zon af en toe ook even door. Temperatuur ligt zo rond de 20 graden vandaag. En komende dagen, ja, het is allemaal hetzelfde. Ik heb ook een beetje het gevoel alsof ik het weer van gisteren of eergisteren aan het voorlezen ben. En dat gevoel zal nog wel even zo blijven, want er verandert weinig komende dagen. Goed, wij gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In ons land worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat mag niet en criminelen verdienen er miljoenen aan, meldt 1Vandaag. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval te voorkomen. De Drentse politie waarschuwt boeren die vandaag gaan demonstreren... niet over de snelweg te rijden of kentekens af te plakken. Er wordt meteen beboet, meldt de regionale omroep. De boeren hadden al gezegd van de snelwegen weg te blijven. En kamperen wordt steeds populairder, ook buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen... dan in dezelfde periode vorig jaar, weet het AD.
13: Ja, ik ben er natuurlijk nu één van, met de tent op pad. En dat is soms eventjes een weekendje ergens heen. Nou goed, ik zeg nu alsof ik een ervaren kampeerder ben... maar ik heb natuurlijk met de hulp van jou als luisteraar toen alles uitgezocht. Ik ben tot op heden 1 keertje weg geweest. Maar er komt binnenkort nog wel een keer verandering in... mocht het zover komen, dan hoor je het. Dat zijn de plannen in elk geval. Eerst even andere zaken. Erik Evengroen in Den Haag bij de ANWB. Goedemorgen.
15: Aylars, goedemorgen. Ja, jij vraagt om files, denk ik.
13: Nou ja, toch wel een klein beetje. Als ik jou spreek, dan verwacht ik dat, hè?
15: Zeker, maar die zijn er niet. Nee, nog niet. Het is toch nog in een groot deel van het land vakantie. En dat is ook nog merkbaar op de weg. Hoewel we gistermiddag toch weer ruim 400 kilometer file hadden bij de avondspits. Dus daar kunnen we wel zeggen dat die langzaam maar zeker weer op gang gaat komen. Maar in de ochtenden valt het nog reuze mee, zoals nu ook. Geen vertragingen nog, maar wel een 2-tal snelheidscontroles. De A12 om te beginnen, Utrecht richting Arnhem. Daar staat een mobiele flits. spitsen bij 83,2. En op de A28 Assen-Zwolle bij 160,6.
13: Hoe kan het dan eigenlijk dat de avondspits al wel weer zo goed als op de rit is, maar dat het 's ochtends nog zo rustig blijft?
15: Ja, dat is denk ik vooral een combinatie toch ook van mensen die ook privé op pad zijn. En die doen dat natuurlijk niet om 's ochtends om 6:30. Maar in de middag heb je ook nog wel wat recreatieverkeer. Mensen die op bezoek gaan, een stad bezoeken. En dan inderdaad de combinatie met woon-werkverkeer maakt het dat het dan toch wel drukker op de weg is dan in de ochtenden.
13: Ja, en de helft van Nederland natuurlijk nog in een vakantiestemming. Dus dat is daarom, tranquilo.
15: En die gaat nog naar een museum wellicht. Of een andere stad bezoeken. En die combinatie maakt het wat drukker dan in de ochtend.
13: Ja, dan rijden ze bijna achteruit naar huis.

onze Timmy van de receptie zometeen weer voor ons klaarstaat. Die zal weer een liedje gaan lallen. Aan jou de vraag om dan de titel van de plaat door te sturen. Even de oren goed te spitsen. Even kijken wat we zometeen van haar mogen gaan horen. Eerst muziek van John de Bever.

0: zit in mijn hoofd van de 3J's. Daarvoor proost op het leven zonder bever.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: En Tini van de receptie. Ja, dat is toch even een eervolle vermelding daarvoor. Want die horen we zo meteen natuurlijk weer vanuit haar douchecabine. Even kijken wat voor liedjes ze voor ons klaar heeft staan. Tip van Tini is vandaag tijd. Dat is de tip van Tini. Tijd. Daar zal het iets mee te maken hebben, dat liedje. Maar ja, goed, hè. Dus, nou kan dan natuurlijk nog steeds alles zijn. Gaan we nog even gauw naar onze appbox voor deze woensdagmorgen. Daar is het gezellig. Zeker weten. Berichtje van Leonie bijvoorbeeld. Die gaat alvast voor de vier kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat gaan we later deze morgen doen. Hoor je de oproep, dan mag je Oldenbroek insturen. Dat is de plaats waar 4 september een grote tent zal staan. En waar we uiteraard ook gewoon alles verslaan op de radio en televisie. Hè? Mogen dat ook even duidelijk zijn. 7:15 deze morgen gaan we die kaarten weggeven. En dan doen we het morgenochtend tussen 6 en 7. Dat hebben we eerder deze week eventjes beloofd. Marcel uit Lelystad, dan gaan we naartoe. Goedemorgen.
3: Morgen Lars. En natuurlijk goedemorgen iedereen die wakker is. Ja, ik ben er ook gewoon bij op deze mooie Wijngaard woensdag. Ik ga ook mijn rondjes weer doen. Ja, nou ja, helaas is het in Lelystad weer een beetje vochtig. Dus ook daar moet ik het maar mee
0: niet
3: doen.
0: Niet alleen in Lelystad hoor, Marcel.
3: Dus ik zou zeggen, mensen, doen we allemaal rustig aan en maken we van op links en door en we gaan ervoor.
0: Precies.
3: Later.
0: Later en een mooie dag. Jeroen is van de partij. Goedemorgen allemaal. Prachtige woensdag. Draai even een liedje van Henk. Ja, dat zal nog wel komen in het keuzemoment van vandaag natuurlijk. Andreas die meldt zich ook. Goedemorgen.
4: Hey Laske. Goedemorgen. Clubje op goedemorgen. Nou, het is alweer woensdag, hè? Ja, de auto piep ook alweer. Dus, maar het is woensdag, dus lekker beuken door de pent hier dan.
0: Tuurlijk.
4: Nou, Laske, ik heb even een keer een oudje, uit opa's oude kassen. Heb ik eentje tevoorschijn gehad. Wat dacht je van Jan en Zwaan met ons dorpscafé?
0: Dorpscafé, ja.
4: Nou, ik zeg iedere werkje. Ciao de bako, Rieti en tot morgen.
0: Tot morgen.
5: Ja, goedemorgen Lasje en al luisteraars en jullie, goedemorgen. Ja, er is nu weer de Break the Week Day. Het is weer Wijngaard woensdag. Dus het wordt weer nat dagje vandaag. Dus het wordt weer nat. En ik heb de vriend van Henkie. Het is oké, om te stappen met een tikkie. Denk eens na, anders heb je zo'n fikkie. Tikkeltje lol, een tikkeltje te dol. Tikkeltje te veel, slaat je tikkeltje op hol. Nou, klik hem erop, Lasje. Jojo, een beterschap van Henkie. Jojo, even vanavond. Welkom door de panty.
0: Natuurlijk.
6: Welkom door de panty.
0: Zo dan, nee. Is het tijd geworden voor onze Tini van de receptie? Die staat natuurlijk alweer te popelen om haar galal aan je te laten horen. Afgelopen dagen waren het lastige opgaves. Hè, daar mogen we toch best wel eerlijk over zijn. Daar heb ik ook wat van gezegd, hoor. Ja, Tini, het mag misschien wel een klein beetje makkelijker. Dat was haar reactie. Goed. Schoon nog net niet in verweer. Nee, gekkigheid natuurlijk, maar afgelopen dagen hebben we de groetjes uit Rio hebben we gehad, bijvoorbeeld. En gisteren zaten we dan op 7 oceanen. Maar ja, goed, die klonk wel allebei. Nou ja, 1-1, wil ik bijna zeggen. Eens even kijken wat ze er vandaag van zal gaan bakken. Er zit een liedje in. Welk liedje? Waar zijn we naar op zoek? De titel mag je doorsturen via onze app. Douchegordijn dat sluit en de kraan gaat stromen natuurlijk.

Ja! Er zit wat in, inderdaad, maar kom er maar even op. Tippy Fantini is tijd. Het liedje zal daar iets mee te maken hebben. De titel mag je doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we er zo meteen eventjes naar luisteren. Eerst André Hazes.

0: Pascal Rediger, lieve Mathilde, daarvoor André Hazes. Ja, dat ben jij. Onze Tini van de receptie heeft weer haar liedje voor ons gelald vanuit de douche. Aan jou de vraag, welke is dat ook alweer? We zoeken de titel van de plaat. En ik had het er net over, we hebben Tini gevraagd om het misschien even een klein beetje makkelijker te maken. Hè? Want de afgelopen dagen ging het niet allebei van een leien dakkie. Zeg maar, als ik het zo even mag omschrijven. Ja, het is wel goed gekomen, daar niet van. Ja, alsof de wereld in de brand staat. Maar ik zei, het mag misschien wel een tikkie makkelijker. Nou is er een bericht van Koen, die zegt, goedemorgen. Meestal heb ik wel een idee, maar vandaag juist niet. Dus ik weet niet of het een makkelijke grap is geworden. Maar goed. De vraag is, welke is dit? Oh, ja. Er zit wat in natuurlijk. Vraag van deze woensdagmorgen. Was nog aan het praten. Welk liedje zingt Tini van de receptie? Tip van Tini deze morgen was Tijd. Dus het liedje, dat moet daar iets mee te maken hebben natuurlijk. Eens even horen hoe wie wat waar. En ja, of het daadwerkelijk nou wel of niet makkelijker is geworden natuurlijk.
1: Ja,
0: Robin. Goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Goedemorgen. Robin, speel je vaker mee met ons het gelal van Tini? Dat je denkt van, oh, er zit wel wat in. Ik denk dat ik het hoor.
1: Ja, als ik op tijd in de auto zit, dan doen we altijd wel mee, ja.
0: Ja, en vandaag zit jij op tijd in de auto natuurlijk. Waarom?
1: Ik ben weer onderweg naar het werk. De vakantie zit er weer op sinds maandag, dus.
0: Nou ja, en is het alweer een beetje back to business of is het nog steeds wennen?
1: Nou ja, ik ben over niet, dus we hebben wel een beetje water nodig in Nederland. Maar om de hele dag zeik weer te hebben, dat wordt wel een beetje simpel. Want,
0: ja, dat kan ik me voorstellen dan. Maar ja, het is wel goed voor de tuin, toch? Nu.
1: Ja, het is 100%, het is wel nodig. Het is allemaal wel kurkdroog.
0: Nou, ik stond vorige week nog op het punt inderdaad net na de vakantie. Dat ik dacht van, ja, moet ik misschien even stiekem, even stiekem met de tuinslangen doorheen. Maar toen zag ik het weerbericht van deze week. Ik dacht, nou ja, laat maar zitten. Hou nog wel even een paar dagen vol natuurlijk, maar... Ja, hoe zit het nou met sproeien? Dat mag niet, hè, sproeien, nu.
1: Volgens het waterschap mag je niks meer, niet heel veel meer gaan sproeien. En vroeger deden ze puntstukken in de grond maken, maar dat mag tegenwoordig ook al volgens mij niet meer.
0: Mag ook al niet meer.
1: Er zijn allemaal regels bijgekomen.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is een ding. En snoeien, vanaf wanneer mag dat weer dan?
1: Die in ieder geval niet met 30 graden.
0: Nee, oké. Maar ja, goed, in de regen is ook niet handig natuurlijk.
1: Nee, dan word je ook zeikenat. Maar ja, dat is af en toe niet anders. Had ik maar een vak moeten leren, Les.
0: Nou ja, ik wou het niet zeggen natuurlijk. Hey, ja. Robin, we hebben natuurlijk onze Tini van de receptie gehoord zo net. La la la la la la la la la. En tippie van Tini is Tijd. En toen dacht jij, ik weet het.
1: Het was een puur gokje, maar toen zag ik dat je in één keer belde. Ik dacht, nou, dat zal het wel goed weten.
0: Ja, maar vertel.
1: Er zit een 5 in de klok.
0: Dat is niet goed. Wacht even. Nee, ja, shit. Robin, wat stom. Dit is mijn fout. Ik heb jou... wat ik nu ga zeggen klinkt nog stommer. Ik had je helemaal niet moeten bellen. Ik had eigenlijk iemand anders moeten bellen. Het is geen 5 in de klok.
1: Michel.
0: Ja. Helemaal goed. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt, het antwoord, Robin.
1: Ja, deuntje.
0: Nou ja zeg, het is er makkelijker op geworden vandaag. Hè? We draaien het, dankjewel Robin en een mooie woensdag.
1: Werk vandaag.
0: Dankjewel, succes in de tuin.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Daan, het is warm, hè?
2: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
1: Oh ja?
2: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
1: Goeie, Daan.
2: Doe mij maar een raket.
3: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
5: Radio NL. Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
2: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. roodhitblauw.nl.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En de Fabeltjeskrant is weer te zien. Op YouTube deze keer. Alle originele afleveringen van de serie over meneer de Uil en het grote dierenbos worden digitaal opgepimpt, maar de serie blijft verder origineel. De eerste 10 van de ruim 1600 gemaakte afleveringen staan nu online en daar komt dagelijks eentje bij. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag aan de kust ook opklaringen. Voor de graad of 19. Morgen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
9: Oké.
10: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
13: Hele goedemorgen, iets over 7 op deze woensdagmorgen. Erik bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ja, nog geen vertragingen en files op dit moment. Maar een tweetal snelheidscontroles gezien. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat de mobiele flitser bij hectometerpaal 236,1. En die snelheid wordt ook gecontroleerd op de A35 Enschede-Almelo bij 69,3.
13: Hey Erik, gesprek van deze dag is dat in Drenthe de boeren de weg opgaan, maar niet de snelweg opgaan. Is het nou nog wel iets wat jullie extra in de gaten houden, zeg maar, zo'n dag als vandaag dan?
14: Nou ja, kijk, vorige week was natuurlijk ook een aangekondigde actie. En natuurlijk houden we dan in de snelwegen in de gaten waar het ophoudt. En dat geldt voor de N-wegen ook. Maar dat doen we natuurlijk sowieso. Kijk, er kan ook een ongeluk gebeuren niet op de A12 bij wijze van spreken. Dan ontstaat er ook een file. En datzelfde geldt als er op een N-weg nu langzaam gereden wordt door de tractor. Dus we houden dat zeker in de gaten. Maar en we zullen dat ook melden als daar vertragingen ontstaan.
13: Oké, dan dank u Erik. Tot zo weer.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Laat van Dijk! Met zometeen het officiële keuzemoment van deze Wijngaard Woensdag. En Frans Bauer is onderweg, weet dat het zonnetje schijnt.
15: Ja, goed.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
17: Ja,

Bouwertje weet dat het zonnetje schijnt op de woensdagochtend. Met zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Omdat het Wijngaard woensdag is. Uiteraard twee liedjes van Henk tegenover elkaar. En we zien wat dat zometeen mag worden. Welke van de twee er als winnaar uit de bus komt of uit de vrachtwagen. Laten we het zo even zeggen. Eerst het nieuws van deze woensdag, de 19e van augustus. In Nijmegen speelt NEC om 9 uur vanavond de eerste wedstrijd in de playoffs voor Champions League voetbal. Tegenstander is het Noorse Bodø. Bodø. Zo is het volgens mij. Bodø. De wedstrijd is uiteraard gewoon te zien, zo goed als overal. En want dat ga je namelijk op social media enorm veel zien. NEC dat dan afgelopen week, wat was het, maandag geloof ik? Maandag die foto deelde van dat ze dus het stadion ook in de kleuren van de Champions League hadden. Met die spandoeken zo bovenin. Ja, ik vind het toch mooi om te zien. Het is een gegund, zeg maar. Andere zaken van vandaag dan. Ongeveer 350 schoonmakers op Schiphol leggen vandaag het werk even neer. De actie duurt van 11:45 tot 14:45. Volgens vakbond FNV is de verlaging van het ziektegeld namelijk onacceptabel. En daarom worden er 2 uur lang bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd. En nou snap ik ergens natuurlijk een vorm van staking. Hè? Of ja, snap, ja goed. Je kunt hier vraagtekens bij zetten natuurlijk, maar volgens mij snijden ze alleen maar zichzelf hiermee in de vingers. Want als je 2 uur lang niet schoonmaakt, dan moet je daarna juist extra hard doorbikkelen. Tenminste, dat was de allereerste gedachte dat ik er dan weer bij kreeg. Maar nou moeten ze daarna extra hard hun werk weer uitvoeren om de schade in te halen, zeg maar. Maar goed, vanavond is het 11:45 en 14:45 geen schoonmaak op Schiphol dus. Ja, en het AD meldt nieuws over de huisarts. Ze zien namelijk steeds meer leugens en aangedikte klachten om snel terecht te kunnen. Zo schrijft het AD deze morgen. Huisartsen en doktersassistenten zien dat sommige informatie wordt verzwegen. Of wanneer we ergens last van hebben, dat de klachten juist worden aangedikt. En dit alles omdat er lange wachtrijen zijn. Heb je ergens last van, dan kan je misschien over een week hier ongeveer terecht met een beetje geluk. Hè? Dus dan denk je, weet ik wat, laat ik het maar een klein beetje erger maken. Kom ik 2 keer per jaar bij de huisarts. Dat is zo goed als stevast. Ik moet namelijk echt om het half jaar heen om mijn oren uit te laten spuiten. Ik hoor anders gewoon helemaal niks. Alsof je je vingers in je oren stopt. Ja, is dat ook al, ja, de grap wordt elke keer gemaakt. Nou, dan weet ik ook waarom je niet luistert. Maar heb ik, ja, dat is het enige waarvoor ik er kom eigenlijk. Verder, ja, ik zou echt niet weten. Dan heb je het over 10 jaar geleden dat ik daar was. Ja, misschien met een gebroken. Oh, ik heb een keer mijn knie kapot gehad natuurlijk. Dat was het. Goed, andere zaken. Even dingen die er wel toe doen. Henk Wijngaard met zijn liedjes. Keuze A of B mag je doorsturen via onze app. Ik moet nog wat jaren mee. Dacht, dat is wel even een toepasselijke voor Henk. Die zetten we op keuze A vandaag.

0: het keuzemoment, die zetten we tegenover Tieners Tussengas.
1: Ken je het verhaal van Tieners Tussengas? Ze zeiden allemaal dat hij de beste was.
0: A of B mag je doorsturen via een tekst of een audio-appie. Of in een tekst of een audio-appie. Gaan we daar zometeen in een rap tempo doorheen. Kijken welke van de twee het mag gaan worden in het Weygaard Woensdag keuzemoment.

nog wat jaren mee hebben we deze ochtend op keuze A staan. En Tines Tussengas is een B. Welke van de twee wil je het liefst horen? Stuur het door via de app van Radio NL. Gaan we daar zometeen alle stemmen op een grote beeld gooien. En kijken wat het wordt op deze toch wel regenachtige woensdagmorgen. We leven vandaag een beetje van bui tot bui. Zo kan je het wat zien. Hè? Veel plaatsen, gewoon kans op een druppie regen. Temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. Hetzelfde geldt voor de rest van de week.

0: terug bij je af. Marco Kanters daarvoor ook nog.
1: En we zitten tijdens die rit.
0: Het leven is een kermis natuurlijk. Wij mogen ons nu even bezighouden met het keuzemoment van vandaag. Jouw stem is welkom, mocht je nog niks achter hebben gelaten in onze app. De letter A of de letter B is hetgene dat je door mag sturen. Keuze A gaat voor het liedje Ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. Ik dacht, die is wel even goed om erbij te pakken. En keuze B voor Tieners Tussengas. Uiteraard ook van Henkie. Welke wil je het liefste horen? Een A'tje of een B'tje is dus welkom. En we gaan zometeen alle stemmen bij elkaar optellen. Niet voordat we je ze nog één keer hebben laten horen. Keuze A is voor deze.
2: Oeh, ik moet nog wat jaren mee. Tot aan mijn AOW.
0: Gelaten in onze app. De letter A of de letter B is hetgene dat je door mag sturen. Keuze A gaat voor het liedje Ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. Ik dacht, die is wel even goed om erbij te pakken. En keuze B voor Tieners Tussengas. Uiteraard ook van Henkie. Welke wil je het liefste horen? Een A'tje of een B'tje is dus welkom. En we gaan zometeen alle stemmen bij elkaar optellen. Niet voor

0: plaatje of een beetje. Wij gaan door de stemmen heen en gaan we zien welke van de twee als winnaar uit de vrachtwagen komt. Keuze A deze morgen voor André van de Tolkamer. Een beetje voor Tieske van het Gent. Een B voor Johan uit Uithuizermede. Keuze B voor Jannek uit Diedam. Dilano uit Groningen. Goedemorgen. Doe toch Martinez tussengas. Keuze B alsjeblieft. En A daarentegen voor Lianne vanuit Steenwijkerwold. Een A voor Jeroen uit Stadskanaal. William uit Hardenberg. Goedemorgen. Keuze B voor mij. Grat, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Doe maar keuze A, A, A.
0: Vanuit Kaatsheuvel. Gerrit-Jan uit Klarenbeek. Die gaat voor keuze A. Mark hier uit Wieringenwerf. Een A'tje voor mij. B voor Annie. Dan is het een B voor Jan Jelle vanuit Zuid-Laren. Trucker Timmy. Goedemorgen.
2: B! Lassie, doe maar een B, B. B, B, B.
0: Staat genoteerd. Dan is het een B voor Greppie vanuit Varsseveld. Jolanda uit Andelst. Die gaat voor een A'tje. En die uit Wamel die gaat voor keuze A. Dan is het een audio-appie vanuit Almere. Jos, goedemorgen.
3: Lassie, goedemorgen. Doe maar nummertje B. B, B, B. De B van winnaar. Ja, ja, B.
0: A voor Remco en Nienke. Een B van Tim, zegt Jannik uit Haarlem. Dus, of van Tim en mij, moet ik zeggen. Dus zou er eigenlijk twee moeten zijn. Henk, goedemorgen ook.
4: Goedemorgen, Las. Voor mij 100% een beetje. Ahoy.
0: Tieners tussengas, zegt ook Nico van het Roosendaal. Matthijs het Etteleur.
5: Goedemorgen, voor mij maar keuze B. Werk ze, houdoe.
0: Ja, dat is volgens mij ook wel een duidelijke overwinning vandaag in het keuzemoment. Henkie Wijngaard woensdag natuurlijk.
6: Een aantje Laas, na 10 jaar.
0: Na 10 jaar, ja Winnie, helaas. We zullen ook daar nog even op moeten wachten. Het is een B voor Tieners tussengas.

0: Hard in het keuzemoment van vandaag. Het is een duidelijke overwinning geworden. Geen keuze A voor. Ik moet nog wat jaren mee. Daar zullen we nog eventjes op moeten gaan wachten. Maar misschien morgen of overmorgen eventjes. Verzoekie vrijdag zit er ook weer aan te komen natuurlijk. Dus die ga je vast nog wel een keertje horen. Dat komt vast wel goed. Bij de 7:30. Nieuws weer verkeer zometeen. We hebben Jeroen voor het nieuws. En Erik bij de ANWB. Hollandse nieuwe van deze week gaan we ook draaien. Dat is Joey Nicolai. Even wat anders dan van mijn biertje blijf je af, zeg maar. Tinto de Verano.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf

0: Radio NL. Weerbericht.
1: Vandaag een bewolkte dag. Een periode met regen of enkele buien. In de middag in het noordwesten wat opklaringen. Temperatuur vandaag zo rond een graadje of 20. Morgen ook buien, soms met een klapje onweer. En de temperatuur blijft hetzelfde. Het blijft zo rond de 20 graden hangen ongeveer. Goed, gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1 Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. En steeds meer kampeerders mijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen.
1: Nou, oké, dankjewel. Dan Erik bij de ANWB deze ochtend. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen. Ja, van een ochtendspits is nog geen sprake, maar inmiddels wel 2 files. Om te beginnen de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht tussen Apeldoorn en afrit Loenen. Er staat inmiddels 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. En we hebben een snelheidscontrole gezien op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 83,2.
1: Dankjewel, Erik.
0: Radio NL. Dit is deze week de Hollandse Nieuwe.

0: Koos Albert. Daarvoor Joey Nicolai met de Hollandse Nieuwe van deze week. Tinto de Verano.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, dat kan je ook zo Spaans uitspreken als dat je zelf wil. Of gewoon lekker Nederlands, hè. Tinto de Verano, zo kan het ook. Dobbelspel van vandaag. We gaan eens even kijken welke categorie we zometeen mogen gaan misbruiken om een liedje mee te verzinnen. Dobbelen wij zometeen nummer 1, dan zoeken wij in het dobbelspel een liedje dat gaat over een familielid. 2 is een beroepenliedje, misschien eentje die gaat over een beroep dat je zelf uitvoert. Dat kan. 3 is categorie kus / zoen. 4 is een liedje dat gaat over iets dat niet buiten moet blijven staan tijdens een regenbui. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter A vooraan in het alfabet. En daar zijn er aardig wat van gemaakt. Eerst even kijken of dat dan ook daadwerkelijk de categorie van vandaag zal gaan worden. Komt-ie! Het is nummer 3 geworden vandaag. Het is weer tijd.

nummer 3 betekent dat wij op zoek zijn naar een liedje in de categorie kus schuine streep zoen. Nou, hey. Om even de romanticus in jezelf naar boven te halen. Welke kunnen we zo meteen voor je draaien in een...

De Marlets. Mademoiselle Ninette. En daarvoor Emma Heesters, hartebreker. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes in de categorie kus, schuine streep, zoen. Er zijn er aardig wat van gemaakt. Maar het lijkt wel een klein beetje alsof we dan gauw in de oude muziek terechtkomen. En daar is zeker niks mis mee. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Alleen dat er de laatste tijd minder over wordt gezongen. Over het kusje. Vroeger was het natuurlijk gewoon stoer dat je dit meezong.

0: kusje. Daar kwam Jolanda vanuit Veenhuizen deze morgen mee. Moet je dus hoor. Ja. Fantastisch dit. Dan is het Tom vanuit Wolvega. Goedemorgen. Voor het dobbelspel van vandaag. Lara Milla met Had ik je maar nooit gezoend.
1: Had ik je maar nooit gezoend. Nee, nooit gezoend. Ineens draait heel mijn wereld om
0: je. Willy naar het zuiden van ons land gaat voor een kus van jou. Van onze Guus. Guusje natuurlijk. Tom het Enschede dan. Die gaat voor Yves Berendsen met Lust. Dus inderdaad ook een goeie. Mooi gevonden. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Ja, dit is de Nederlandstalige versie van Save Your Kisses For Me. Hè, van toen is het Eurovisie Songfestival. Hoe heette die groep ook alweer uit Engeland? Volgens mij hebben ze ermee gewonnen, toch? Kisses For Me. Brotherhood of Men. Dat is het, ja. Hitster is leuk met mij, hoor. Dat is het.

0: zit hier dus hier natuurlijk. Dit is de Nederlandstalige versie daarvan. Bewaar je kussen voor mij. Dat is van Carly en John, die hebben het uitgebracht zo. Kussen voor mij.
1: Bewaar je kussen voor mij.
0: Meer suggesties die binnenkwamen via de app van Radio NL. Erik, goedemorgen. Voor mij het liedje van Jan Smit, Want een kus.

gisteren in het dobbelspel hadden we de letter F. En daarmee kwam favoriete kroeg van Gino Graus naar boven drijven. En met de categorie van vandaag kus, schuine, streep, zoen, weet Hans wel raak. Die gaat voor Gino Graus. Ik wil je kussen. Is niet de enige trouwens, want ook Gerrit vroeg om exact hetzelfde liedje. Zometeen nog eentje in het dobbelspel van vandaag. Heb je een leuke suggestie met deze categorie? Stuur hem even door in onze app.

In het dobbelspel van vandaag. Wederom Gino Graus, maar dan met Ik Wil Je Kussen in zijn 2.0 uitvoering. Liedje had hij eerder al een keer uitgebracht, maar dacht, ja, dat liedje dat verdient meer succes, dus dat doe ik gewoon nog een keer. Het is slim gedaan. Wij zoeken in ons dobbelspel nog steeds liedjes in de categorie zoenen, schuine streep, kussen. Die zijn nog steeds welkom via onze app. Dacht je bijvoorbeeld van deze van Jordi van de Boer? Ik heb hem niet zelf bedacht, maar René uit Zwartsluis kwam ermee.

uitgevonden. Dan zitten we een klein beetje op een grijs gebied. Maar ja, het is wel creatief natuurlijk. Het is een beetje als een bank waar je op kan zitten en een bank dat je geld bewaart. Maar Hapi en Hapi in de categorie kussen zou die in principe wel kunnen natuurlijk. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Dank daarvoor, Vincent. Eén kus.

0: Die doen ook nog mee. Die worden aangevraagd via ons, hè, met Gadver Bielekes. Daar is lang over nagedacht, denk ik. Even gauw bellen met Lucas. Lucas heeft ook een suggestie doorgestuurd. En dan kom je inderdaad in de oude muziek terecht. Je kunt bijna zeggen uit opa's kast, maar... Eens even horen of Lucas in de buurt is van zijn mobiele telefoon. En... Oh, dag even, hij nam al op dat hij had opgenomen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hey Lucas, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, we zoeken liedjes in de categorie kussen en zoenen. Daar kun je alle kanten op gaan, maar dan kom je toch wel gauw bij zo'n oude plaat als dit terecht, hè?
1: Jazeker, een mooi plaatje.
0: Mooi plaatje, wat mag het zijn?
1: Jesse, met een kus.
0: Met een kus, ja.
1: En dan wat in, Jesse.
0: Hé, mooie woensdag, hè, dankjewel.
1: Ja, hetzelfde, hè. Jojo.

0: gedaan. Het is warm, hè?
1: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
0: Oh ja?
1: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
0: Goeie, Daan.
1: Doe mij maar een raket.
2: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor Goed Boeren.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
11: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruisen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1 Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En kamperen in ons land buiten het hoogseizoen wordt steeds populairder. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kamperovernachtingen met bijna een kwart, meldt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder en zelfs winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
15: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
20: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
21: Kruidvat.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
6: Hele goedemorgen, iets over 8 bij de ANWB deze ochtend. Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen. Ja, een paar opvallende files op dit moment. We beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde zojuist een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. Er staat inmiddels 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. De A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht tussen Beekberg en Waterberg. 8 kilometer file is het gevolg met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A76, Belgische grens richting Aken. Bij Nut ook een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A6. Lelystad richting Muiden bij 62,2.
6: Dankjewel, Erik.
7: Dat was de afspraak namelijk.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Naast Van Dijk.
6: Met zometeen jouw kans op 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. En muziek is onderweg van Guus en Gers.
8: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
8: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. En

0: vind het altijd mooi hoe Guus het dan toch nog een beetje romantisch kan brengen, weet je wel. En dat Gers Pardoel, de rapper, dan in één keer zegt... Oh, door jou wordt de lucht weer blauw. Toch een beetje op een stoere manier dat probeert over te brengen. Maar ja, goed. Hoorden ze juist. Guus Meeuwis en Gers Pardoel. Zometeen jouw kans op 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. 4 september, dan staat onze megatent in Oldebroek. En dat is ook hetgene wat je zometeen mag gaan appen. Geen onderbroek, hè, die hebben we vaak genoeg voorbij zien komen inmiddels. Ja, het appie dan, laat ik het zo zeggen. Eerst even naar het nieuws van deze woensdag, de 19e van augustus. Boeren hebben aangekondigd te demonstreren bij gemeentehuizen in Drenthe. Ze zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. De bedoeling is dat ze uiteindelijk verzamelen bij het provinciehuis in Assen. Er is nog een paar keer meegegeven dat ze niet met de trekkers over de snelwegen moeten gaan. En dat ze er beter op kunnen liggen. Nee, dat is gekkigheid natuurlijk, hebben ze niet gezegd. Maar dat is toch een knipoogje erachter. Ander nieuws, ongeveer 350 schoonmakers op Schiphol leggen vandaag het werk neer. De actie duurt van 11:45 tot 14:45. Volgens vakbond FNV is de verlaging van het ziektegeld onacceptabel. En daarom komen ze in actie. Worden bijvoorbeeld 2 uur lang de prullenbakken niet geleegd, de wc's niet schoongemaakt. En dat hadden we eerder deze ochtend ook eventjes kort besproken. Het kan zijn dat je het gemist hebt natuurlijk, maar lijkt me juist een beetje tegenstrijdig, want... Ja, dan moet je dus extra hard werken om de schade weer even in te halen. Maar ja, goed, er zal vast over nagedacht zijn natuurlijk. Meer nieuws voor deze woensdag, de 19e. Het gaat over kamperen. Dat doen we namelijk al lang niet meer alleen in de zomer. Sterker nog, buiten het hoogseizoen wordt er steeds meer gekampeerd. AD schrijft daar deze morgen over. Nederlandse campings verwelkomen van januari tot en met mei van dit jaar... bijna 1,7 miljoen campinggasten. En dat zijn best wel veel. Waarvan een dikke miljoen van hen Nederlanders waren. De rest kwam dus uit het buitenland. Samen waren ze goed voor bijna 6,6 miljoen overnachtingen. Om toch eventjes met cijfers te strooien, zeg maar. Is dat dus een stijging van 22,5% ten opzichte van vorig jaar. De camping is weer populair. Alles ook te maken met prijzen natuurlijk. Ander nieuws dan. Ja, er is nog meer te doen. Je kan namelijk de Fabeltjeskrant terugkijken op YouTube. Want ze worden namelijk weer officieel geüpload.
1: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe?
0: De Fabeltjeskrant wordt nu dus officieel op YouTube gezet. Iets dat eigenlijk alleen maar via illegale wegen daarop te vinden was. Het gaat om in totaal 1600 afleveringen. Ze waren zo'n 20 jaar bezig om alles te digitaliseren. Er zit één mits en maar aan. De intro zit er niet voor. Dat heeft dan weer te maken met auteursrechten en zo. Maar goed. Die kan je ook zelf gewoon nog eventjes zingen natuurlijk. Ik denk dat je de tekst van voor naar achter nog wel kent.

0: voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Als je erbij wil zijn, die kaarten wil scoren, dan mag je Oldenbroek insturen via de app van Radio NL. Dat is de enige manier, want het complete feest is namelijk helemaal uitverkocht. Dus de laatste kaarten win je daadwerkelijk hier. Oldenbroek is wat je in mag sturen.
1: Een

beetje lager. En stiekem gedanst voor Robert Pater. En dat was alleen vannacht. We zijn nog steeds bezig met die kaarten. 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Waar jij kans op maakt als jij een appje stuurt met daarin Oldebroek. Dat is de plaats waar 4 september het feest losbarst. Een uitverkocht tent. Dus het is ook niet dat je denkt van weet je wat, ik score over een weekje zelf nog wel even een paar kaarten. Ga ik dan wel mijn maten heen. Het is alleen hier bij Radio NL nog te verkrijgen. Dat is iets, daar moet je gewoon een keer bij zijn geweest. Ik zei het eerder deze week ook al. We hebben het vaak geprobeerd uit te leggen. Maar het is een gevoel dat moet je gewoon een keer hebben meegemaakt. Zeg maar. Je kan dat bijna niet uitleggen. Omdat dat daadwerkelijk van 8 tot 80 mee zit te zingen. Is ook trouwens, ja, dat is nog eventjes een klein insider verhaaltje hoor. Dat is, het is gewoon, ik durf bijna te zeggen de enige. Maar laten we zeggen zo goed als de enige feest waar gewoon nog een tribune bij is. En die tribune is er speciaal voor bijvoorbeeld de oudere mensen. Om inderdaad de 80-jarigen mee te kunnen laten zingen. Vind ik toch mooi. Vind ik fantastisch. Geweldig. Mogen wel duidelijk zijn dat wij trouwens staankaarten weggeven. Staankaarten. Gewoon op het veld holsen springen en dansen. Als je een appje stuurt en daarin Oldebroek. Zometeen gaan we daar iemand mee verblijden. Eerst muziek van Mike Versteeg. Ik

0: mogen gaan bellen met iemand die Oldenbroek in heeft gestuurd via de app van Radio NL voor 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Wordt ook volop gedaan. En nou, hoop ik dat we nu wel bij de eerste raken. De afgelopen dagen moesten we 2 keer bellen, omdat de eerste niet opnam.
1: Dat lijkt me goedendag, met Gerard Janssen.
0: Gerard, goedendag. Met Lars van Radio NL. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Wat neem je netjes op, Gerard? Verwacht je een telefoontje van iemand toevallig of zo?
1: Nee. Ik hoorde dat jullie gingen bellen.
0: Ja, en jij dacht, hé, mijn telefoon gaat over. 113. Hey.
1: Ja.
0: Gerard, waar kom je vandaan?
1: Uit Teuge.
0: Van het vliegveld, Teuge.
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik. Daar zit een airportje. Dat is toch alleen maar voor hobbyvliegtuigen? Of heb ik het mis?
1: Ja, voor hobbyvliegtuigen. Parachute springen en zo.
0: Ja. Heb je dat ooit een keer gedaan, parachute springen?
1: Nee, ik heb dat niet gedaan. Nee.
0: Is het wel iets wat op de bucketlist staat? Of van je denkt, nee, dat moet ik nog een keer hebben gedaan?
1: Nee, dat vind ik veel te eng om dat te doen.
0: Ja? Hoezo?
1: Ja, dat vind ik veel te eng, ja. Nee, ik hou niet van hoogtes.
0: Ja, dan moet ik zeggen, ik heb geen hoogtevrees of zo, maar... Ja, parachute springen, ik denk ook dat ik oversla als ik het aangeboden krijg.
1: Ja, dat geloof ik best.
0: Dan blijf ik liever een broodje eten op het vliegveld van Teuge, zeg maar.
1: Ja, dat is ook gezellig, ja.
0: Gerard, eventjes andere zaken, want 4 september zijn we niet in Teuge, maar in Oldenbroek te vinden. Nou, moet je mij even helpen? Ik weet dat Teuge een vliegveld heeft, maar waar het ongeveer bij ligt?
1: Apeldoorn in de buurt. Vlakbij Apeldoorn in Twello, ja.
0: Dat is nog wel te doen. Weet je waar Oldenbroek ligt?
1: Ja, dat weet ik. Want we gaan de Koningsdag ook altijd naar Oldenbroek toe.
0: Hoezo is dat speciaal? Ik ken Oldenbroek alleen maar van ons feest namelijk. Ik weet niet dat Koningsdag daar een mooie dag is.
1: Ja, Koningsdag is het ook altijd hartstikke leuk. Ook altijd met Nederlandstalige artiesten en zo. Ja. Hebben ze de laatste paar jaren. Ja.
0: Beetje slenteren over de markt, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar daar kan toch ook wel in Teuge, een beetje slenteren over de Koningsmarkt?
1: Ja, maar Teuge is niet zoveel te beleven met Koningsdag. Ja, zo wat te beleven, maar niet echt heel veel. Niet zo druk.
0: Je mag ook zeggen, daar is niet zoveel te beleven, punt. Dat is ook goed hoor. Maar, ja. Hey Gerard, als gekkigheid natuurlijk. Oldenbroek is de place to be, daar mag je naartoe. Gefeliciteerd.
1: Yo, mooi. Geweldig.
0: 4 kaarten sturen we op. Jij bent erbij, 4 september. Even een mooie woensdag en veel plezier daar, hè?
1: Ja, dank je.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is Radio NL.
3: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
4: Radio NL. Altijd aan. BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum. En van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend is er veel bewolking en uiteraard ook veel regen. In zo goed als heel Nederland regent het op dit moment. Heb je het droog, dan heb je een gelukje, zeg maar. Ook vanmiddag leven we nog steeds van bui tot bui. Maar in de loop van de middag wordt het wel hier en daar wat droger. Met in het noorden van het land zelfs kansen op een klein beetje zonneschijn. Temperatuur ligt zo rond een graad of 20 vandaag. Morgen zo goed als hetzelfde, maar dan inclusief onweer. Goed. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Er gaan nog steeds veel kippen dood op transport naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000. En wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd, zegt Animal Rights. Dat vindt dat de politiek er iets aan moet doen. En in het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van asielopvang intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regioomroep. Het dorp waar het al maanden onrustig is, kwam in het nieuws door beklaringen bij voorstanders.
2: Oké, dankjewel. Dan bij de ANWB Erik Evengroen. Goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen. Ja, nog altijd geen ochtendspits hoor. In totaal 55 kilometer file. En een drietal opvallende. Om te beginnen de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht tussen Apeldoorn en Hoenderlo. Er staat 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan is een ongeluk gebeurd op de A76 Belgische grens richting Aken. Dat gebeurde net voor een nut. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging ruim een half uur. En de N44 is druk. Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En een snel controle gezien op de A12, Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 51,0.
2: Erik, dankjewel voor vandaag. Tot de volgende keer weer, hè?
4: Tot de volgende keer, Lars. Hoi.

0: hele boel op stels. Stef Ekko ook nog op de radio. Señorita, meisje van de nacht. Het is 9:50 op de woensdagmorgen. Goedemorgen. Dag nummer 3 van de werkweek alweer. Misschien dag nummer 3 dat je weer aan het werk bent na de vakantie. En die kans is aanwezig natuurlijk. Wij gaan even naar de vraag van vandaag. Want het valt op dat er afgelopen tijd steeds meer dingen verdwijnen. En een van de bijkomende redenen daarvoor, is natuurlijk de portemonnee. Dus laten we daar even eerlijk over zijn natuurlijk. En dan onze eigen portemonnee, maar ook van die van bedrijven, want die kunnen sommige dingen niet meer waarborgen. Denk aan het gratis broodje kaas, dat KLM daadwerkelijk uit de vliegtuigen heeft gehaald. Daar krijg je hem niet meer, wat voorheen dan nog wel zo was. De prijzen daarvan zijn trouwens ook bekend geworden. Vanaf oktober moet je voor dat broodje kaas €6 betalen. Ja, dus wil je geld besparen, dan moet je voor die tijd nog even in zo'n blauwe kist. Maar ja, €6 voor een broodje kaas. Nu wordt er nog gratis uitgedeeld. Daarentegen zegt de Telegraaf dat koffie, thee, water en een stroopwafel nog wel bij de prijs in zitten. Nou, chapeau mensen, dat hebben ze goed gedaan hoor. Ja, en nou kwam gisteren ook, misschien een beetje rauw op het dakkie, dat de blanke vla uit de schappen verdwijnt. En dat ook de Melkunie stopt met het produceren daarvan. Eigen merk blanke vla was er al een lange tijd niet meer te verkrijgen, omdat de vraag daarnaar steeds minder wordt. En wij steeds liever een vla met een smaakje hebben in plaats van de blanke vla. Ja, het is niet als water of zo. Ik bedoel, blanke vla, daar zat natuurlijk ook gewoon een smaak aan, dacht ik dan. Maar er is toch een verschilletje. Dus ik denk, dat kan wel voor de vraag van vandaag. Wat is een product dat tegenwoordig niet meer in de winkel te verkrijgen is, maar je stiekem nog best wel mist? Hey, dat is een lekkere korte vraag, hè? Welk product mis jij in de supermarkt, wat vroeger nog wel te verkrijgen was, maar nu niet meer te vinden is? Laat het weten via onze app.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Nou, jij wil vrij zijn van de Rambo's.

0: Welk product mis jij in de supermarkt?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: En dat kan natuurlijk gewoon wat zijn wat je tijdens je jeugd heel veel hebt gegeten of gedronken. Wat echt van vroeger is. Of is er toevallig iets dat, weet ik veel, begin dit jaar uit de schappen is gegaan. Na het nieuws van gisteren dat de blanke vla verdwijnt. Berichten die er binnenkomen via onze app. Bericht van Ton uit Nistelrode bijvoorbeeld. Goedemorgen, vroeger had je echte cola waterijsjes. Nu alleen nog Calippo troep, dat is niet hetzelfde. Dat smaakt anders. Ja, ik kan het me ergens voorstellen natuurlijk. Ik bedoel, een ander product is een andere smaak, daar niet van. Maar Manon zegt, wat mis ik in de supermarkt? De Campino roomsnoepjes. Die vond ik zo lekker. En de meer mensen die... Campino's. Ik denk dat mensen daarmee hetzelfde bedoelen. Die zijn al jaren uit de schappen. Richard uit Spijkenissen zegt dat namelijk ook. Die waren super lekker. Andere berichten als Sido die zegt, die ouderwetse schuimblokken, dat mis ik. Bloempap, zegt Willy vanuit Deventer. Delano, trekdrop. Nou moet dat er nog wel zijn volgens mij, toch? Gewoon ouderwetse stukje trekdrop. Nou, moet ik zeggen, wij doen zelf altijd onze boodschappen bij een van die twee Duitse supermarkten. En die hebben zo'n wisselend assortiment, weet je wel. Dat is wat je dan nu kan verkrijgen. De kans is aanwezig dat het over een week niet meer daar ligt. Ja, niet met de aardappelen en zo. Dat soort dingen die blijven natuurlijk nog wel, maar... Dat is toch een dingetje, hè? Gaan we even gauw kijken of we contact kunnen leggen met Rotterdam, als ik het goed heb. Daar woont Monique. En die mist ook een specifiek iets wat recentelijk uit de schap is gegaan, trouwens. Was het niet de enige die exact dat product mist. Monique, daar gaat de telefoon.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Monique vanuit Rotterdam, hè?
2: Ja.
0: Ja, met Lars van Radio NL trouwens. Ook wel even zo netjes. Monique.
2: Hallo,
0: jij miste iets. Erik en Yvette die sturen allebei exact hetzelfde product uit de supermarkt in. Maar wat mis jij?
2: De chocoladeboter.
0: De chocolade. En dat is heel recentelijk uit de schappen gegaan, hè?
2: Nee, niet.
0: Oh, nou ja, goed. Yvette, even kijken, Erik schrijft het ook. Chocoboter, Shoba, zo heet het. Shoba.
2: Ja, klopt.
0: Ja, nou precies. Hey Monique, dankjewel hè.
2: En
0: wie? Doei. Meer berichten die binnenkomen via onze Punica. Zeggen een paar mensen. Sappie was dat. De Nibbit chips, de ringetjes. Dan zegt Leonie van het Oudoren bijvoorbeeld. Ja, hey, ik denk dat we een eigen supermarkt moeten opzetten met producten die we missen. Dat is een gat in de markt, hè. Maar goed, dan heb je ook bijna alleen maar chocoladeboter in de schappen, denk ik.
1: Dit is de vraag van

0: meer plezier en wat ik voel. De vraag van vandaag was, wat mis jij nou in de supermarkt? Daarvoor aan de telefoon ook nog Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars.
0: Ik zag jouw berichtje binnenkomen Pieter en ik denk, het eerste wat ik dacht is, die heeft het heel ergens anders over. Die heeft een andere vraag gehoord of zo.
1: Nee hoor, echt niet.
0: Hey. Ja, wat mis jij in de supermarkt?
1: Ik mis die lekkere snoepjes, de smultietjes.
0: Nou, even voor de duidelijkheid, het eerste wat jij instuurde was smultietjes. Hè? Dus de snoepjes, dat appje kwam later pas.
1: Ja, klopt. Nee, ik had het laatst nog over met vrienden van mij. Ik denk, daar was een prachtige reclame bij. Met, twee.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat er een prachtige reclame bij zat natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik denk, dat kan tegenwoordig niet meer. En het verbaast me ook niet dat die snoepjes uit de winkel zijn gehaald. Maar ik mis ze wel ontzettend.
0: Ja, nou, is er niet iets vergelijkbaars of zo? Iets wat erop lijkt?
1: Nee, ze hebben het later nog geprobeerd met die meelflatsen.
0: Hoe?
1: Maar die smultietjes, dat waren ze toch wel.
0: Wat hebben ze nog? Meelflatsen?
1: Meeuwenflatsen. Meeuwenpoep. Ja, zoek het maar eens op. Waanzinnige reclames en lekkere snoepjes.
0: Ik heb zo meteen nog 5 minuten vrij. Dan ga ik even de smultietjes opzoeken. Dankjewel, Pieter.
1: Top, hey, mooie uitzending. Hoi, hoi.
0: Ja, dankjewel. Hè. Nou ja, goed, er komt wel een einde aan deze woensdagmorgen. In elk geval het ochtendprogramma van vandaag. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons weer. En dan geven we tussen 6 en 7 kaarten weg voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. De eerstvolgende ronde is bij Tekenmerk en Uitvoering. Heb een mooie woensdag.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
6: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Met Buut maakt je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan hoor.
10: Huh? Oké. Okay.
9: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
10: Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brandweer hulp van twee Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. En schrikken voor een vrouw in het Limburgse Blerik. Er kroop ineens een slang door haar slaapkamer. Nadat ze alarm had geslagen, bleek die in haar kledingkast te zitten. De slang, een ongevaarlijke netpython, was van de buurvrouw. Die heeft hem uit de kast gehaald en teruggezet in zijn terrarium. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
17: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. roodhitblauw.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
25: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
26: Het is 4:09 op deze woensdagochtend. Hartelijk goedemorgen, dit is Werk in Uitvoering. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag en daar zit deze ochtend Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Teken. Ja, een paar opvallende files op dit moment. Want van een echte ochtendspits is nog geen sprake geweest. Maar zoals gezegd, een paar files vallen op. Zoals de A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat een vrachtwagen met pech net voorbij Emmeloord. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook nog altijd dicht bij Hoenderlo. Vertraging bijna een kwartier. En tenslotte valt op de N242 middenbeek richting Alkmaar. Voor industriegebied Boekelemeer, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En we hebben een snelheidscontrole gezien op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij 58,1.
26: Dankjewel voor dit moment, Erik. En dan spreken we elkaar straks nog een keer.
27: Zeker, ik ga ervan uit.
26: Jo, tot zo.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Deze woensdagochtend gaan we in Werk en Uitvoering voor start met Ferry de Lits en Jacques. En dit is Baco in Monaco.
28: Dit is de muziek van Radio NL.
29: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
28: Radio NL.
30: Ja,

Dat is de single van Danny Hayden en ik ben liever bij jou. Nou, dat is natuurlijk ook een wetenschap zoals we dat hier in de studio's vaak bespreken. We zijn liever bij jou. Gewoon zorgen dat overal en altijd de muziek van Radio NL te horen is. Altijd aan. Goed zo. Gaat vandaag ook gebeuren op deze woensdag, de 19e augustus. Werken uitvoering tot aan 12 uur vanochtend. We gaan er een feestje van maken. En we hebben wel het nodige te doen. Straks natuurlijk nog de kaarten weg te geven voor ons feest in Oldebroek. We gaan het Radio Hotel, gaan we zo meteen het muziekhotel weer in. En we hebben straks ook nog visite. Tussen 11 en 12 is Spang bij ons, hier in de studio. Hou allemaal.

Ze hebben natuurlijk zoveel liedjes al gemaakt en nog steeds prachtig mooie nummers. Maar dit is wel een van de favorietjes. En ook in de aanvragen blijkt wel dat deze het heel vaak naar voren komt. Suzanne Vreek en je hoorde ze met Blauwe Dag hier op Radio NL. Zo 9 minuten voor 9:30. Een nieuwe kop koffie en veel muziek in werk en uitvoering. En het is Wijngaard Woensdag. Hier is Henk. En die prachtige single en die heet...

0: Te groot bestaat niet.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Terug in de tijd met Silvertop. En toen ik jou zag, nog steeds een enorm populair nummer. Ondanks dat het al flink wat jaartjes oud is. Het stamt uit begin jaren 80. Maar onder de jeugd is dit echt waanzinnig. Met drive-in shows merken we dat. Maar ook met verzoekjes hier in de studio. En als we dan het land ingaan en we komen Silvertop af en toe nog een keer tegen. Dan is het echt meezingen geblazen. Erg leuk, toen ik jou zag. Ja, misschien mogen we het helemaal niet zeggen. Maar ik doe het dan toch stiekem voor de B&B vol liefde kijkers. Dit liedje zou je vanavond zomaar eens kunnen ontdekken in de uitzending. Vanavond. Meer zeg ik niet. Mag ook niet.
1: Nee, Radio NL Muziekhotel.
0: B&B vol liefde. Silvertop toen ik jou zag. Goed, 10 minuutjes over 9:30. Ik hoop dat dit goed komt. Denk het wel. We hebben het hotel voor je, het Radio NL Muziekhotel. 10 kamers. En op die kamers zitten allemaal bekende artiesten. En 2 ervan ga je binnen nu in een paar minuutjes voorbij horen komen. Dat gaat gepaard met een selectie door onze computer. Die tovert zo meteen 2 cijfers naar voren. En die cijfers corresponderen dan weer met de kamernummers. Zodat wij weten welke 2 liedjes we mogen draaien. En wanneer dan zometeen de kamer leeg is, mag jij hem weer proberen te vullen. En daarvoor mag je een appje sturen met daarin de naam van de artiest en het bijbehorende liedje wat je graag in het hotel wil hebben. Even een snelle ronde. Kamer nummer 1 is voor Ronnie Ruisdaal. Kamer nummer 2 is voor Milan Milano. Kamer nummer 3, Danny de Munk. Kamer nummer 4, Hartentien. Kamer nummer 5, Corrie Konings. Kamer nummer 6 is voor Likkepep. Dan kamer nummer 7, Danny Cardone. Kamer nummer 8 is voor de meiden van Sus. Manuel, die zit in kamer nummer 9. En kamer nummer 10 is voor Peter Blanker. Dat zijn de kamernummers met de bijbehorende artiesten. En wie gaan we nu draaien? Dat gaan we vragen. En daarvoor zetten wij onze klokje aan. Daar worden de cijfers door elkaar gehusteld. En na enige tijd verschijnt het eerste cijfer en vervolgens ook het tweede cijfer in het beeldscherm. Zodat wij weten welke kamer geopend mag gaan worden. En de eerste die wij zien is kamer nummer 3. Kamer nummer 3 gaan wij zo meteen openen. En dan is het even wachten op het tweede cijfer. Dat correspondeert dan met de tweede kamer die geopend gaat worden van ons 10-kamerige hotel. Het laatste cijfer, dames en heren. 1, 2, 3, 4, komt u maar. Nummer 5, dat zijn ze. 3
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we snel kijken welke kamers dat zijn. Want ja, ik dreun ze wel 1, 2, 3 heel snel even op. Maar dan moet je wel weten wie wat zit. Kamer nummer 3, Melanie uit Zaanstad heeft deze suggestie ingestuurd. En dat is het liedje van Danny de Munk, Vrienden voor het Leven. Gaan we er nu bij zoeken. En kamer nummer 5, dat is Bernard uit Drachten geweest. Hij stuurde vervolgens in dat Corrie Konings met Mooi was die tijd wel een plekje zou verdienen in het Radio NL Muziekhotel. Dat zijn de beide liedjes die we achter elkaar gaan draaien. Kamer nummer 3 en kamer nummer 5. En terwijl ik dat zeg, toets ik de naam van de eerste artiest in. En dat is die van kamer nummer 3. Danny de Munk, Vrienden voor het Leven. Die staat inmiddels klaar. We gaan de 2 achter elkaar draaien. Danny de Munk en Corrie Konings. En aan jou de eer om een appje te sturen voor de invulling van kamer nummer 3 en nummer 5.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Twee liedjes uit het Radio NL Muziekhotel. De allereerste was van Danny de Munk, Vrienden voor het Leven, gevolgd door Corrie Konings. En mooi was die tijd.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En daarvoor in de plaats mochten wij twee nieuwkomers verwelkomen. Dat hebben we deze ook gedaan. Kamer nummer 3 en kamer nummer 5 waren leeg, zijn inmiddels weer gevuld. René uit Didam. Die komt met een suggestie voor het Muziekhotel. Graag nieuw voor met Ursula. Vinden we leuk, staat genoteerd. En nieuw voor is daarmee de betreder van kamer nummer 3. Dan is kamer nummer 5 van de beurt en dat is Johannes uit Oosterwolde. En die gaat voor de suggestie van BZN en Santo Domingo. Ook die hebben we een plekje gegeven en daarmee officieel ingecheckt. Zodat alle kamers weer bezet zijn, kunnen we morgen een nieuwe ronde spelen. En dan weten we welke twee kamers er dan geopend mogen worden op de donderdag. Nieuwe muziek op Radio NL. Kort geleden heeft hij hierover verteld in de studio. Het is de nieuwe van Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
8: Boeie.
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Vanaf 3 startplekken in Drenthe zijn een paar honderd boeren begonnen aan een stikstofmars door de provincie. Ze doen alle 12 gemeentehuizen aan. Eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Daar worden zo'n 1000 mensen verwacht. De boeren hebben gezegd dat ze niet met hun trekkers over de snelweg gaan. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp, melden meerdere media. In de wijk broeit het tussen een gezin en een groep jongeren. En dat zorgt al een tijd voor onrust. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en werden 8 jongeren aangehouden. Veel buurtbewoners zijn bang dat de boel een keer escaleert. De 2 Nederlandse helikopters die de afgelopen dagen meehielpen blussen bij de grote natuurbrand in België blijven vandaag aan de grond. Volgens de VRT vanwege een technische controle. Er is de hele nacht gewerkt aan het graven van greppels om de brand helemaal in te dammen. Daardoor kan het vuur zich niet meer uitbreiden. En België krijgt er een nieuwe prins bij. Prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend, schrijft de Belgische krant Le Soir. Laurent had al toegegeven dat hij een kind heeft met Iris van den Kerkhoven, beter bekend als zangeres Wendy van Wanten. Koning Philippe moet nog wel instemmen met de titel prins. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en verspreid komen buien voor, lokaal met onweer. Vanmiddag zijn er naast buien ook opklaringen en het wordt niet warmer dan een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden.
0: Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
14: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
2: Bijna 5:10, deel 2 van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen. Met zometeen veel muziek. We gaan de 3:30 doen en we gaan nog kaarten weggeven voor ons feest in Oldebroek. Daar zometeen veel meer over. Eerst willen we weten hoe het staat met de situatie op de Nederlandse wegen. En daarvoor gaan we naar Den Haag. Bij de ANWB zit deze ochtend Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen teken. Nou ja, op de meeste plekken is het prima doorrijden inmiddels. Maar wel twee opvallende files. Om te beginnen de A9, die met richting Alkmaar. Daar gebeurde zojuist een ongeluk ter hoogte van Aalsmeer. Er zijn daar twee rijstoken dicht en de vertraging is een kwartier. En in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En de snelheidscontrole gezien op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 58,1.
2: Dankjewel Erik voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
3: Jazeker, tot straks.
2: Zo.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Kort geleden hadden ze de Hollandse nieuwe te pakken en dat was een feestelijke week. Dat feestje gaan we nu dunnetjes overdoen met de Gebroeders Co. en Proud to be Fout.
4: Is de muziek van Radio NL.
5: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
4: Radio NL.
6: Ja,

0: Want dan is het zijn maand. Staat hij weer 2 avonden lang in Ahoy in Rotterdam. Jannes, je hoorde hem met Naar de Zevende Hemel. Wij gaan ook aftellen, maar dat is op korte termijn een minuutje of 18. Dan zullen wij starten met de 3:30. En de eerste suggesties die hebben zich al aangediend in de app van Radio NL. Maar ik wil natuurlijk iedereen een kans geven. Dus bij deze de officiële oproep voor deze woensdagochtend. Mocht je een liedje willen horen op verzoek, we hebben er straks ruimte om er 3 te kunnen doen in de 3:30. Laat het maar weten. Via de app spreek het in of stuur een tekstberichtje. En vergeet dan niet de naam van de artiest en het bijbehorende liedje te vermelden.
1: Ga aan de slag met Teken Woura. Met muziek uit eigen land. Een goede sfeer en leuke mensen. Ja, dat schept toch ook een band.
0: Zo is het.

nieuwe single van Hart en Tien is getiteld Viltje. Ja, dit is wel deels ook nostalgie. Want tegenwoordig inderdaad wordt er altijd even telefoonnummer snel uitwisselen. Of even dit of even dat. Maar in de tijd dat er de telefoon niet bij de hand is. In dit geval als hij nog thuis aan de lade ligt waarover gezongen wordt. Maar ja, net zoals vroeger ook. En je had iemand, dan was het van, goh, doe even je adres. Of schrijf het even op. En een kladblokje is niet altijd voorradig. Maar wanneer je dan met een drankje ergens staat, is er altijd een bierviltje. En er ligt altijd wel een pen. Fantastisch mooi. Mooi verwerkt in een heel mooi liedje. Hart en Tien en Viltje. Wij gaan de 3:30 zometeen voor je draaien. We hebben gekozen en heel veel reacties binnengekregen. Daar is een keuze uitgemaakt. En die ga je dan zometeen horen. Wij gaan nu terug in de tijd. 3 jaartjes. Het klinkt heel ver, is het niet. Samantha Steenwijk. En het leuke daarvan is, Samantha komt binnenkort met een nieuwe single. En wij hebben al een voorproefje, een klein demootje mogen horen. Kort geleden bij de Zomertour in Rode hebben we een klein fragmentje mogen horen. En dat ligt er niet om. Wij zijn razend enthousiast, dus die ga je zeker dan horen bij Radio NL. 4 september is de datum dat die officieel gaat verschijnen. Daar later meer over. Nu eerst die andere single. Het kan maar zo, Samantha Steenwijk.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden.

0: nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na half 11.
3: Het is weer tijd voor om er 3 op verzoek te mogen draaien. En dat zei ik al, het is fantastisch wat er allemaal weer binnenkomt. Dan is het soms een lastige keuze maken. Sommigen zullen teleurgesteld zijn en de ander zal weer helemaal happy zijn. Want ja, mijn liedje wordt gedraaid. Ja, dat kan natuurlijk. Laten we beginnen met een jarige in ons midden. Pieter uit Oudekerk aan Amstel, die schrijft... Kan je zandloopster draaien? Speciaal voor mijn zus, die vandaag jarig is en komt langs met taart op het werk. Kijk, dat is een goede vooruitzichten. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En op het verzoek van Pieter voor zijn zus, nu... De plaat van Robert van Heemert. Dit is Zandloopster.
2: De 3 na half 11. Nummer 1.

0: Er wordt wel vaker gesproken over juweeltjes in de Nederlandstalige muziek. En ik denk dat deze zeker in die categorie geschaard mag worden. Niemand minder dan Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.
1: 3:30.
0: De grote doorbraak natuurlijk op Nederlandstalig. Want daarvoor zat hij in Italiaanse sfeer. En toen kwam in 1994 deze joekel van een hit. 52 weken lang gewoon in de hitlijsten. Hallo, 52. Ja, dat is inderdaad een compleet jaar dat je met dit liedje in de lijsten stond. Dan mag je toch met recht spreken van een joekel van een hit. Hij werd aangevraagd door Miranda uit Heerhugowaard voor de 3:30. Heel graag Marco Borsato en Dromen zijn bedrog bij deze gedaan. Het laatste liedje wat we gaan draaien in de 3:30 is Tropisch. En het is aangevraagd door Melissa uit Nijmegen. En ja, dit is een erg leuk liedje. En onder de jeugd is dit waanzinnig populair. En ook TikTok en al dat soort social media kanalen gaat die helemaal los. Ik heb het over de nieuwe single van René Leblanc. Tropical Nights gaan we als laatste draaien in de 3:30 op verzoek van Melissa uit Nijmegen. De

prachtig mooi liedje blijft het van niemand minder dan Willem Duin. En wat maakt het nou uit? Er is 15:15 geweest, de hoogste tijd om een snelle ronde in te zetten. En die snelle ronde die gaat nu van start. Sommigen die hebben het al ontdekt, want ik zie in één keer de app ontploffen. De naam Oldebroek mag je vanaf dit moment insturen om kaarten te winnen voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Vrijdagavond 4 september, dan zijn we in Oldebroek te gast. Daar staat de grote tent al daar om een feestje te vieren met heel veel bekende artiesten. Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten, Thomas Bergen, de mannen van Mooi Wark, Danny Chris, Christian, Rutger van Barneveld, Justin de Wild, Ancora, de Dutch Boys, John en Kees de Bever, Hart en Tien en vele, vele, vele anderen zullen erbij zijn. En ook deze man is erbij, Jan Smit. Deze ga je zeker live horen. Vanaf nu Oldebroek insturen en vlak voor 11 maken we de winnaar of winnares bekend.

0: wij energie van krijgt. En dat kunnen we goed gebruiken natuurlijk zo halverwege de werkweek. De woensdagochtend, en dat betekent dat wij straks in het volgende uur sowieso nog eentje van Wijngaard moeten gaan doen in het kader van Wijngaard Woensdag. Dat gaat zeker ook gebeuren. En we krijgen visite. Spang is zometeen bij ons het komende uur. We gaan een liedje of vier van hem draaien met de beide verhalen. En ik denk dat Spang wel het nodige te vertellen heeft. Ik zit daar niet over in. We maken er een gezellig uurtje van zometeen tussen 11 en 12. Wij gaan iemand feliciteren. En die iemand, dat is Corien Schoonhoven uit Wezep. Van harte gefeliciteerd. Jij mag 4 september in je agenda zetten als het gaat om het feestje van Radio NL. Je bent erbij, het uitverkochte Mega Piratenfestijn van Radio NL. Maar de laatste kaarten zijn hier te winnen. En Corien wint er 4. En die kan een aantal personen meenemen. We nemen zometeen even contact met je op, Corien. Zodat we de gegevens kunnen noteren. En ervoor zorgen dat in de loop van volgende week de kaarten bij je thuis zijn. Wij gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. En gaan op weg met Dries Roelfink.
1: Je foto naast mij op de

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
15: Ja, weer eens.
16: Nou, proef jij even.
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In 3 groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en Ja 21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en Ja 21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En de natuurbrand in het oosten van België heeft gevolgen voor een wielertocht. Het gaat om de jaarlijkse fietstoertocht van Diekirch naar Valkenswaard. Die zou zaterdag dwars door natuurgebied Hogevenen gaan. Op de website zegt de organisatie dat de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
21: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations.
22: Vitenolie, steek in beweging.
21: Alle locaties. locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
23: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
24: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Ja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
27: Kwestie van opletten. Ja, die tijd die gaat zo ongelooflijk snel. Dus even met die te praten, dan ondertussen de dingetjes voor het derde uur klaarzetten. En dan in één keer pingeling, dan kunnen we weer. Nou, welkom de derde deel van Werk en Uitvoering met zometeen visite bij ons in de studio. Spang is onze gast. En we gaan een 3 tot 4 liedjes van hem draaien met alle bijbehorende verhalen. Hoor je ze meteen. Eerst willen we graag de update van de ANWB. En die wordt gegeven door Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
28: Hi, teken, goedemorgen. Er is niet zo heel veel meer aan de hand op de weg. Op de meeste plekken prima doorrijden. Op de A2 wel 2 vrachtwagens met pech. Om te beginnen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor Zaltbommel 8 kilometer door die gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 10 minuten. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Sint-Joos 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook door een kapotte vrachtwagen. En dan is het ook alweer druk op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole tenslotte op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 22,4.
27: Erik, dankjewel voor vandaag en heel graag tot de volgende ronde.
28: Zeker, tot de volgende keer. Jo. Fijne dag.
27: Hoi, hoi.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: We gaan een liedje draaien waar we bij Radio NL erg vrolijk voor worden. En we hopen dat jij die vrolijkheid ook deelt, want het is de nieuwe van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.
29: Dit is de muziek van Radio NL.
30: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
29: Radio NL.
31: Ja,

0: Het is de Wijngaard woensdag op Radio NL. En daar hoort extra muziek bij van Henk. En dat deden we in de vorm van Asfaltrocker. Nou, het is ook woensdag welkomdag. En die welkom die gaan we groot geven aan Spang. Want die is inmiddels aangeschoven bij ons in de studio. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat heel goed. Het is lang geleden dat ik hier was.
0: Wij waren net even een beetje aan het rekenen wanneer wij elkaar voor het laatst gesproken hebben. Nou weet ik wel, in het land kom je elkaar altijd wel eens tegen. Maar dat is toch wel weer een dik... Ja, ik denk een jaar en een paar maandjes geleden.
1: Ja, zoiets zou het zijn.
0: Veel te lang. Maar ja, het mooie is, en ik vertel het je net al even, toen hadden we een gesprekje over muziek. En natuurlijk, iedereen die hoopt op die ene hit. En af en toe dan denk je van ja, de agenda is goed, maar ik breng wel liedjes uit. En die worden er wel gedraaid. Maar, en dan houdt het ook op. En toen hadden we het nog over, ja, het is een soort van muzikaal visitekaartje wat je afgeeft.
1: Ja, ja.
0: Maar als wij dan toch even 2026, 2025 en het laatste stukje 2024 meenemen, dan is er wel wat met je gebeurd.
1: Ja, nee, zeker. Ja. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ja, nee,
0: is de glimlach weer terug?
1: Ja, de glimlach is er altijd wel geweest. Soms is het natuurlijk een stukje frustratie. Maar de wereld verandert ook heel erg. Zie je, een heel goed voorbeeld ervan is dat er eerder één zomerhit was, waar er nu soms wel twee of drie zijn.
0: Er zijn er heel veel momenteel, ja.
1: Precies,
0: ja.
1: Dat is een beetje wat er allemaal verandert. Uiteindelijk ben ik wel, ja, een heel bevoorrecht mens dat ik gewoon een lekkere agenda heb, wat je net al benoemd.
0: Ja, maar die had je al, hè?
1: Dus dat is fijn. Maar als je dan uiteindelijk een beetje waardering krijgt voor hetgeen wat je doet en de muziek maken, wat we met heel ons hart doen, bij wijze van spreken, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dus het valt allemaal een klein beetje zijn plek.
0: Ja, mooi. Maar dat is mooi, want ik zie echt de twinkeling in je ogen en de glimlach. En nou, ik mag zeggen, ik ken je al een aantal jaartjes en die glimlach heb je altijd wel gehad. Maar de sprankeling is er nu en dat is dat stukje extra van gelukkig. Ja,
1: je doet je best en dat doet iedereen natuurlijk. Ja. Hè? Laten we dat voorop stellen. Alleen soms moet je een beetje geluk hebben en het werkt gewoon op dit moment gewoon. Ja, dat is heel fijn.
0: Ik had afgelopen maandag Carlo Aleo van Helemaal Hollands hier op visite.
1: Ja.
0: En die vertelde ook van, joh, we gingen even ver terug in de tijd. Want die mannen die zitten natuurlijk al flink wat in het jaar in het vak.
1: Ja.
0: En die zeiden ook, als je dan kijkt hoeveel artiesten erbij gekomen zijn en iedereen verlangt naar dat ene succesnummer waar je eigenlijk de komende 10, 20 jaar op vooruit kan met dat liedje.
1: Ja.
0: Al die artiesten die verlangen daarna. En het is dringen bij de poort. Want je hebt ontzettend veel collega's in het land.
1: Ja, wat ik wel geleerd heb de afgelopen jaren, teken, is dat kleine dingen moet je ook waarderen. Hè? Grote stappen. Eerder waren de stappen misschien wat groter, waar het nu wat kleiner is.
0: Ja.
1: En waardeer ook dat. En ga ook daar positief naar kijken. En omarm dat een beetje of zo. En laat het niet allemaal maar gaan, maar wees blij met een playlist. Hè, waar het eerder normaal was dat je op de playlist kwam, is dat misschien nu minder normaal. Ja, dat is niet omdat je, plat gezegd, kutmuziek maakt. Want het is meer omdat de markt gewoon overvol is.
0: De markt is overvol, ja.
1: En er komt alleen maar meer bij.
0: Ja.
1: Er komt als paddenstoel, als onkruid komt het de grond uit. maar zo is het gewoon.
0: Ja.
1: En laten we eerlijk zijn, de kwaliteit van de muziek op dit moment is ook dusdanig hoog.
0: Ja.
1: Het eerste liedje van sommige artiesten, dan denk je,
0: wauw, wat
1: is dit?
0: Ja.
1: Waar komt dit weg?
0: Ja.
1: Weet je wel, eerder begon je zelf in de studio en dan uiteindelijk bouwde je dat op. Maar iedereen weet het een beetje te vinden.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook het social media verhaal natuurlijk. Dus,
0: maar het mooie is, want ik heb het lijstje erbij hoor. We gaan straks volle bak aandacht voor de nieuwe single. Maar er staan er een paar klaar om gedraaid worden. Van Fataal bijvoorbeeld.
1: Ja, heeft het ook ontzettend lekker gedaan.
0: Ja.
1: Het zijn gewoon allemaal hele lekkere liedjes denk ik. En waar ik zelf 100% achter sta, dat is heel fijn. En als het dan een beetje omarmd wordt door heel Nederland,
0: dan ben jij dik tevreden.
1: Ben ik dik tevreden.
0: Hier zit een tevreden iemand naast me, dames en heren.
1: Zeker,
0: nu al.
1: Zeker.

0: Femke Hengeveld zingt er al over. Feestje, dat is het zeker hier in de studio. Want stiltes vallen er niet. En dat is een teken dat het een goed studiobezoek is. Zat ik daar ook niet over in. Want ik heb het al aangekondigd dat het wel een hele gezellige afsluiter van de woensdagochtend gaat worden. Tot nu toe geen klachten hoor, Spang.
1: Nee. Laat het praten maar aan ons over. Hè?
0: Ja, dat zit wel goed, ja. Hey, we hadden het net over het succes van Van Fataal. Fantastisch goed gedaan, hè, deze single.
1: Ja, eigenlijk wel. Toch wel een voor mij weer een uitstapje. Zo voelt het dan altijd een beetje. Hè? Stom is dat. Maar het voelt als een uitstapje omdat je toch iets anders doet wat je hebt gedaan. Ja, ik denk dat het ook moet zijn. Als je 10 keer hetzelfde doet, werkt ook niet of zo.
0: Maar vond je het spannend toen de tijd?
1: Ik vind elke single spannend.
0: Oké.
1: Ja, ben ik heel eerlijk over. Toch als je hem weer lanceert of zo, heb je zelf al maanden gebroed op dat liedje.
0: Ja.
1: Ja, en dan breng je het de wereld in. En dan hoop je dat de mensen het leuk vinden, dat de radio's leuk vinden. En je hebt zoveel factoren wat dan meewerkt en wat belangrijk is natuurlijk.
0: En als dat dan één keer gaat lopen, dan ben je niet te stoppen.
1: Dan kan het hard gaan.
0: Meer.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Ja, het volgende liedje wat we van je gaan draaien, ik denk, geen idee qua cijfers. Maar qua radio denk ik dat dit jouw meest gedraaide liedje is hier op Radio NL.
1: Ja, ik heb aan dit liedje heel veel te danken. Ik denk dat het... Ja, mijn beste liedje is, denk ik. Limoncello, qua cijfers doet hij nog iets minder als Limoncello.
0: Limoncello is echt...
1: daar heb ik denk ik ook... Dat was echt de start van mijn, goede carrière, om het zo te zeggen. Wat ik de laatste 4 jaar heb. En Pater en Verlief kwam vorig jaar uit. En werd enorm goed gedraaid bij Radio NL.
0: Ja, inderdaad. Maar nog steeds. Hè, want de platen, wat je zegt vorig jaar, dus die is van de playlist. Dan sta je in de recurrent en kom je eens in de zoveel tijd.
1: Ja.
0: Maar ook als het gaat om verzoekjes of vrije keuzes van ons als de collega's hier bij Radio NL... Die pakken heel vaak dit liedje, omdat het gewoon een heerlijk...
1: Feel good liedje is.
0: Dat is het. Hier maak je gewoon iedereen blij mee.
1: Nou ja, en dat was een beetje het doel ook van het liedje. Ik heb dit uitgebracht en ik was hier enorm blij mee. Ja, en als het dan allemaal op zijn plekje valt, dan is dat, mooi. Ja.
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja, en 2 miljoen streams inmiddels. Dus dat is niet, niet kinderachtig.
0: Nee, maar dat is toch prachtig?
1: Ja, daar doen we het voor.
0: Ik bedoel, je zit al zo lang in het vak en werkt er hard genoeg voor. En wat we net zeiden, een goed gevulde agenda. En of jij nou op een verjaardag staat met 10 mensen... of je staat voor een zaal met 10.000 mensen... dat maakt jou niet zo gek veel uit. Maar als dan nu de waardering daar is dat de liedjes zich ook vertalen... dat jij gewoon met gemak een mooi setlijstje kan maken.
1: Ja, dat is het. En dat komt naarmate van tijd komt het nu steeds meer. Hè? De agenda is vol, dus we zijn elk weekend gewoon lekker op pad. En je ziet toch steeds meer in het land ook dat mensen dit soort liedjes gewoon gelijk gaan herkennen.
0: En terecht.
1: En dan heb je er ook gewoon zin in om het te zingen natuurlijk.
0: En soms meerdere keren in één set of is dat...
1: Nee, daar heb ik eigenlijk weer te veel liedjes voor. Dat je denkt van je wil elk liedje... Kijk, als ik ze zelf niet zing, en anders zingt ze niet voor mij, hè? Dus ik moet toch mezelf op de kaart zetten met liedjes. En ook de liedjes wie... minder bekend zijn. Ja, ik probeer er toch altijd een beetje kennis aan te geven. Je ziet toch, ik noem maar een goed voorbeeld, Robert van Hemert komt met Zoet, Zout, Zuur. Dan had hij een heel goed liedje met God. Ja, noem maar op. Maakt niet uit, Als een Raket bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Deed het best leuk. Maar als je dan ziet dat Zoet, Zout, Zuur enorm hard gaat, dan gaan die liedjes gaan mee.
0: Ja.
1: En dat is toch een beetje hoe het dan gaat gebeuren. En als hij het dan gaat zingen, dan pas maakt het grotendeel van Nederland maakt pas mee dat zo'n liedje er is.
0: Echt heel groot is.
1: Ja, precies.
0: Nou, deze is wat ons betreft heel groot. We gaan hem nog een keer doen met heel veel plezier.
1: Ja, top.
0: Part-time verliefd. Dit is Spang op Radio NL.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Radio NL.
3: Radio NL. Hier moet je zijn voor...
2: Altijd aan.
3: Radio NL.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes!
10: Hamster!
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
14: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan hoor.
15: Oké.
14: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
18: Ik zei het gisteren ook al, het is toch wel iets anders een weerberichtje met je te mogen delen dan voorgaande weken, kunnen we toch wel zeggen. Want toen was het zomers, iedereen blij, parasolletje, laat in de avond barbecuen. Nou, dat is even voorbij. Vanochtend hebben we eerst al te maken met geruime tijd regen.

Vanmiddag is het op een enkele bui na droog en vooral in het noorden komt af en toe de zon tevoorschijn. Zuidwestenwind is matig, kracht 3 tot 4 bij maxima van 19 tot slechts 21 graden. Vanavond is het even droger, zijn er toch opklaringen. Vanavond en vannacht later dan zullen in de kustgebieden de eerste buien weer opzetten. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Dan de donderdag, morgen wisselen zon en stapelwolken en pittige regen en onweers bij elkaar af. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en morgen ook temperaturen van net geen 21 graden. Ik wil het woord herfst nog niet noemen hoor, in augustus. Ik bedoel, ik ga niet iedereen depressief maken. Gaan we niet doen. Dat zonnetje komt op den duur wel weer terug. Het zonnetje schijnt wel bij Radio NL. Laat dat je grote troost zijn. Met nu mooie muziek uit 2008. Bouke en Karin.

0: prachtig mooi liedje. 12 jaar geleden dat hij hem uitbracht overal. En niemand minder dan Leslie Williams. En we zaten hier in de studio. Hoe lang is het geleden dat hij ons ontvallen is? We hebben het vlug even opgezocht. Spanger, het was 2019.
1: Ja, de tijd die vliegt.
0: Ja, dat is 7 jaar geleden alweer. Ja. Mooi is, de fans die blijven de liedjes altijd aanvragen als het om Leslie gaat. En ook de Radio NL draait zijn liedjes met volle trots nog altijd. Want we hebben prachtig mooie periodes met hem meegemaakt. Op de zomertouren, de Megapiratenfestijn. En niet te vergeten onze uitstapjes naar het buitenland met de muziekreizen. Waar hij ook ieder jaar bij was. Dus dan is het prachtig om die herinneringen muzikaal nog een keer op te halen. In de vorm van overal. Dan ga je van het verleden terug naar het heden en dan komen we uit bij jouw nieuwe single.
1: Ja, zo snel gaat dat, hè?
0: Ja.
1: Fout, ja. Ook weer ontzettend blij mee. Ja, stom is dat, hè? Elke keer ben je weer blij met liedjes dat je denkt... En dan denk je van, kan het dan beter? Of kan het dan... Nou, en elke keer als je het weer brengt, dan denk je van... Ja, dit is hem weer. Ik ben weer helemaal blij. En je kunt dat niet voorstellen voor de tijd. Maar ja, en als het dan weer... lekker meegepakt wordt door alles en iedereen. Ja. En vandaar de studiobezoek hier zo. Zijn we enorm blij mee.
0: Maar het leuke, jij gaf dat net al aan. Van je bent al maanden met het proces bezig. Nou, de single is kort geleden uitgekomen. Maar over wat voor tijdlijn hebben we het dan? Wanneer zat jij al helemaal in deze single? In welke maand?
1: Nou, hij is volgens mij uitgekomen uit mijn hoofd 17 juli. Nou, dan zit je in... volgens mij hebben we dit in... Dit hebben we in december al geschreven.
0: December al?
1: Ja. Ja.
0: Ja, maar dat is het. Hè. Jij zit al heel lang in dat traject. Want ik vroeg je net, vind je het dan nog spannend? Ja, iedere keer weer.
1: Ja.
0: Maar dat is ook logisch. Maar jij bent dan gewoon januari, februari, maart, april, mei, juni. Zit je al helemaal van, ik weet wat er gaat komen.
1: Ja, nou ja, weet je, zo'n liedje schrijf je. En dat blijft dus eerst liggen als een demo. En dan ga je nadenken. En dan heb je nog een sessie en nog een sessie. En dan ga je een beetje kijken van, hé, wat willen we graag? Hè? Ja. We hebben liedjes in waar we eerder bijvoorbeeld de studio induikten om... Om één liedje te maken kwam dat vaak ook uit. Ja, de afgelopen tijd hebben we meer de luxe dat we meer liedjes hebben. En dat we meer demo's hebben. Dus we hebben ook meer keus.
0: Ja.
1: En,
0: Maar dan zijn er bijvoorbeeld... Je gaat de studio in, je neemt 4, 5 liedjes op.
1: Ja.
0: De zogeheten demo's, zoals jij ze noemt. En dan? Dan ga je met meerdere mensen luisteren.
1: Ja. Ik heb natuurlijk... Nou, mijn vader, hij is vandaag ook bij me. Is een hele belangrijke schakel voor mij.
0: Al jaren.
1: Sinds day one. En weet je... Je wilt toch van iedereen wat horen. Dus ik kan het jou laten horen. Je bent een radio-dj. Ja, dat is belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk dat iemand wie op de bank zit naar Radio NL te luisteren.
0: Wat vindt hij ervan?
1: Weet je, dat vind ik ook belangrijk. En dat, mijn vader heeft misschien wel een beetje een spang zonder bril op, bij wijze van spreken. maar alle eerlijkheid. Dus je vraagt het ook gewoon aan mensen random, dat je soms de telefoon pakt van, hey, wat vind je hiervan? Uiteindelijk vind ik toch het belangrijkste mijn eigen gevoel.
0: Dat moet doorslaggevend.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Ik heb ook wel eens gehad dat mijn vader of mijn moeder, of maar niet uit wie, dan zei, ik zou het niet doen, hoor. Ja, soms heb ik het ook wel eens wel gedaan. Dus, maar uiteindelijk, ja, weet je, het is toch belangrijk om die mening mee te nemen of zo in het hele proces. Dus wat dan doorslaggevend is, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat gewoon, moet gewoon goed voelen.
0: Ja. Ja, maar als het bij de artiest goed voelt en de achterban, het grootste deel van de achterban heeft ook zit, dat is een goed liedje, dan weet je verder.
1: Ja, label natuurlijk. Ja. Hè, Energy, die hoort er ook achter te staan. We gaan niet voor niks een samenwerking aan, dus ik vind het wel heel fijn als we de neusjes allemaal dezelfde kant op hebben.
0: Dat is wel belangrijk inderdaad.
1: Precies. Dus weet je, uiteindelijk kies je samen een liedje en denken we van, dit zou opvallen in de markt. Hè. Dit was een liedje waarvan wij zeiden van, weet je, heel veel, je hoort toch wel heel veel voorbeelden van. Is bijvoorbeeld, ik kan niet met ta, ook ta, zonder je. Menno Abe gebruikt dat en die gebruikt dat en die gebruikt. Dus je ziet toch dat heel veel dan mee switcht met hoe de markt in elkaar zit.
0: Ja.
1: En,
0: trendgevoelig in dit geval.
1: Ja, een beetje trendgevoelig. En met fout gingen we eigenlijk een beetje voor... Nou, wat anders.
0: Ja.
1: Gewoon wat anders. Ik denk dat dit opvalt in de markt. Helemaal in de drukke jungle. Nou ja, goed. En dat heeft het gedaan.
0: Een mooi liedje.
1: En doet het nog steeds.
0: En een mooie clip erbij. En we gaan kijken en luisteren. Spang met fout.

0: dag van je droom is de succesvolle single van Susanne Veldmeijer. En die hoorde je hier in werk en uitvoering op Radio NL voor de woensdagochtend. Die overigens weer voorbij gevlogen is, die jingle. Ja, ik moet hem wat vaker draaien. De ochtend vliegt voorbij. Maar ja, eigenlijk hoef je hem ook niet te draaien. Want het is gewoon een feit. Het is bijna alweer 12 uur. Zo snel gaat het, Spang.
1: Ja, het is niet te doen, hè. De tijd die vliegt. Ja,
0: maar toch waanzinnig leuk hoe wij babbelen over muziek. Over gezelligheid, dingen die je tegenkomt in het land. Clipopnames, liedjes opnemen.
1: Ja, we kunnen zo nog wel 3 uur vullen teken. Hè? Het is voorbij, maar...
0: Kom dan snel nog een keer terug, joh.
1: Dat doen we het graag.
0: Een half uurtje geleden, toen hadden wij het over liedjes. En toen tussen neus en lippen door liet jij vallen. 10 jaar. Volgend jaar.
1: Ja, 10 jaar in het vak.
0: Ja. En meestal als we dan 10 jaar, dan wordt daar toch... een huwelijk is 12,5, 25 jaar, dat soort dingen. Maar in de muziekindustrie is het vaak wel zo, dingen moet je vieren. 10 jaar, ga je iets speciaals doen, denk je?
1: Ik ga zeker iets speciaals doen. Ja, dat weet ik nu al zeker.
0: Okay.
1: Hoe we dat precies in gaan vullen, daar zijn we druk mee bezig. Wat ik wel kan zeggen, elk jaar doe ik Spankstation. Is een evenement wat ik vanaf 2018 doe. Heb ik een tijdje niet gedaan door... Gewoon door mijn carrière, door een paar klappen die ik op mijn neus kreeg. Ja. Noem het allemaal maar op.
0: En natuurlijk dat we in die periode van corona opgesloten zijn.
1: Noem het allemaal maar op. Maar ik heb dat 2 jaar geleden weer opgepakt. En dat is eigenlijk heel leuk. En dat vinden mensen leuk. Toch van mij uit een beetje van een bedankje aan mensen. Ja. Van ja, jullie boeken mij. Jullie gunnen me deze carrière. Waar ik jullie ontzettend dankbaar voor ben. En daar doe ik graag 1 keer in het jaar iets voor terug.
0: Ja, dat is een speciaal feestje. Want ook met dresscode.
1: Ja. Vorig jaar was dat wit. Afgelopen jaar was dat rood. Ja, en volgend jaar 10 jaar. Dus ik wil toch... Ik heb altijd wel gedroomd om live met band een keer te gaan. Dat zijn wel ideeën. Dus we willen het grootste uitpakken.
0: Wow. Ja.
1: Ja, en we zijn bezig met een heel, heel, heel bijzondere locatie. Nou ja, als dat lukt, ja, dan hebben we echt iets. Dan hebben we echt iets apart.
0: Maar hoe bijzonder moet ik dat voorstellen?
1: Ja, ik denk dat als jij bij een concert nadenkt of bij een show nadenkt... ja, dan ga je toch naar zalen toe, naar een theater toe.
0: Openluchttheater.
1: Ja, daar denk je dan toch naar. En dit is toch wel een plek. Ik denk dat dit nog nooit gebeurd is in Nederland.
0: Okay. Ja, dit is er eentje. Meestal vragen mensen, waarom vraag je daar niet door? Ja, ik weet wel, dat antwoord komt er nu toch niet.
1: Nee, maar ik kan ook geen concrete dingen zeggen.
0: Nee, dat blijkt. Maar gezien jouw houding, denk ik dat wat jij zegt heel bijzonder gaat worden.
1: Ja, nee, ja, weet je, je kent me ook wel een beetje. Ja. Ik wil van A tot Z dat het klopt. Ik heb me gelukkig omringd met hele mooie mensen die dit wel zouden kunnen waarmaken.
0: Wow.
1: En de partij in kwestie waar ik het over heb... is zelf ook reet enthousiast. Alleen ja, er zitten natuurlijk meerdere mensen op dat schip.
0: Ja, die daarover daar iets van vinden.
1: Precies.
0: Ja.
1: Okay. Dus, maar goed, het is wel, het zou een emmer zijn. Dat is 1 ding wat ik kan zeggen. En voor de rest...
0: Ik vind dit heel bijzonder. Dus,
1: laat je verrassen. Ja. Je bent in ieder geval welkom.
0: Goed zo. Nou. Ze hebben daar een voetbalstadion, toch?
1: Ja. Ook nog, ja. Ook nog. Ja.
0: En er is... Ja. Dit gaat heel mooi worden. Volgend jaar dus.
1: Ja,
0: 2027.
1: Ja.
0: Oh, leuke dingen om naar uit te kijken.
1: 10 jaar in het vak.
0: Maar in die tussentijd gaat er muzikaal ongetwijfeld nog het nodige gebeuren. Dus...
1: ik ga niet stilzitten.
0: Nee.
1: We zijn pas net begonnen.
0: En voordat alle plannen daadwerkelijk naar buiten komen... dan kom je hier gewoon nog een keer koffie drinken... en dan zeg je wat het daadwerkelijk gaat worden.
1: Dat is een deal.
0: Ja, ik hou me aanbevolen. Dat vind ik leuk, want er gaat hier iets. Er speelt hier iets. Ik
1: voel het.
0: Hey, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier vandaag bij ons was.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Op naar veel meer mooie dingen. En blijf zo, ja, dat vind ik vooral belangrijk. Blijf vooral genieten van hetgeen wat je allemaal doet. Want ik zie echt in, wat ik net al zei bij de intro... De twinkeling in je ogen straalt plezier uit.
1: Nou ja, dat is fijn om te horen. Ik doe het ook met heel veel plezier. En ontzettend bedankt voor alle aandacht vandaag weer.
0: Graag gedaan en blijf mooie liedjes maken.
1: Gaan we zeker doen.
0: Hij was bij ons, Spang. En dat betekent dat wij af gaan sluiten in werk en uitvoering. Zometeen zit Rory Jonkergouw hier voor 3 uur lang op volle kracht met heel veel verzoekjes. Maak er een mooie woensdag van. En sluiten wij af met deze prachtige single. Ook van 2025, zie ik nu.
1: Ja, spannend.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik party op een dinsdag.
1: Ik party op een dinsdag.
0: Het is toch raar dat ik hem dan ook mijn woensdag moet gaan doen. Toch?
1: Op een woensdag is ook goed.
0: Wij party altijd, toch?
1: Zo is het, super. Zo is het.
0: Dankjewel.
1: Ja, jullie bedankt. Ik party.

0: muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.

Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.

0: Glaszomer.nl/business.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsters.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar zeker 5 burgemeesters willen de brief daarover niet tekenen. De tour eindigt vanmiddag in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En de stoffelijke resten die vorige maand werden gevonden op een gletsjer in Zwitserland zijn inderdaad van 2 vermiste Belgen. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Ze verdwenen 34 jaar geleden tijdens een bergtocht in slecht weer. Door het smelten van de gletsjer kwamen hun lichamen tevoorschijn. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
10: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders ga je mis.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
20: Hey, goedemiddag. Dit is Radio Warel. 18 files zijn er gemeld door de ANWB. Dit zijn de grootste vertragingen. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 22 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens, 16 minuten door de controles. A50 Zwolle-Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat een defecte vrachtwagen, 19 minuten extra. En de A67 Eindhoven-Venlo bij Velden. Daar is een ongeluk gebeurd en daar heb je 21 minuten vertraging. Dan zijn dit de snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. De A1 Deventer Hengelo 108.7, de A2 Maastricht echt bij 236.3, A4 Delft Schiedam 58.1, de A12 Gouda Utrecht 51.0, A13 Rotterdam Rijswijk 12.5, A27 Hilversum Utrecht 85.0, A28 dan Hogeveen Meppel 118.1, dat is de hoogte van Rogat, en ook op de A28 Hogeveen Assen bij Spier 153.6. Laatste voor dit moment op de A50 Apeldoorn Zwolle bij 213.1.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Rory Jonker, ga!
20: Ja, goedemiddag. En René Kars en Stef Ekkel, je gaat ze allebei horen achter elkaar. We starten met René.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
22: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
7: Radio NL.

0: Jeff Ekkel en de klok die tikt maar door, hoor je bij Radio Wadeel. En daarvoor jij zijn maatje, René Karst, die super gave tijd. Allemaal bij Radio Wadeel. Zo, goedemiddag. Het is 11 over 12. Woensdag 19 augustus. Roren hier met op volle kracht. Nou, het is toch een uurtje of 24 geleden dat wij elkaar gesproken hebben. En ik moet zeggen, ik ben sindsdien echt een ervaring rijker. Ja, ik heb echt gisteravond iets heel leuks gedaan. Dat wil ik toch even met je delen. Ik heb namelijk op een rondvaartboot gezeten. Normaal gesproken een rondvaartboot op de Waddenzee. Om te gaan kijken bij een oefening van de KNRM. Je weet wel, de Nederlandse reddingsmaatschappij. Als er ergens een drenkeling is, dan komen zij daar aan te passen om die mensen te helpen. Nou, dat was zo gaaf om dan van die hele snelle boten hadden ze bij zich. Daar mochten we dan ook al heel eventjes op. En in zo'n vlot, weet je wel, dat je wel eens ziet als je op een groter schip ooit bent geweest. Of als je dat op tv hebt gezien. Echt zo'n reddingssloep, zeg maar. Daar mochten we in met 8 man. Konden er 12 in, was eigenlijk het verhaal. Maar dat, we zaten er met 8 al krap in, zou ik maar zeggen. En dat kwam niet alleen omdat ik, zeg maar, een klein helmpje onder het shirt heb zitten. Dat was gewoon een krap bootje. Maar goed, wel heel mooi om gezien te hebben. Echt heel gaaf om een keer bij te zijn geweest. Dat kon ook gewoon zo. We zagen daar een poster voor hangen in de stad. Dus het was helemaal geen radio, DJ, privilege of zo. Ben je gek? Nee. Je kon daar gewoon naartoe. En dan kon je meteen ook de KNRM steunen. Want het zijn allemaal vrijwilligers. Ik dacht nog van ja, als de radio ooit stopt, dan ga ik dat doen. Dan word ik ga ik mensen redden op zee. Maar dat zijn allemaal vrijwilligers. Eigenlijk heel gek ergens. Net als bijvoorbeeld de brandweer. En er zijn ook vrijwillige politieagenten en zo. Maar dat is dus allemaal vrijwillig. En mooie avond beleefd in ieder geval daar. Wilde ik toch even met je delen. Tot zover het stukje persoonlijke beleving. Kunnen wij gewoon los met op volle kracht? Ja, ik dacht, ik ben toch een ervaring rijker. Dat wil ik even met je delen. En nu is het vooral tijd voor de verzoekjes. Die zijn weer welkom tot 3 uur vanmiddag. Al hebben wij tussen 2 en 3 hier een gast in de studio. Het is jong talent Denise Driana. Die komt langs. We draaien haar liedje al een tijdje hier op Radio Wadeel. En zij komt vertellen over dat liedje en haar toekomstplannen. Dus dat wordt een gezellige middag. Zometeen tussen 2 en 3. En tot die tijd mogen we het samen bepalen met de verzoekjes. Dus wat zou je willen horen vanmiddag om die woensdag eens even lekker, die woensdagmiddag eens even lekker aan te jagen. We gaan langzaam maar zeker richting het weekend. Hè. Als dit de eerste week is dat je weer bent begonnen met werken of met school, dan is het wel lekker dat er al 2 dagen op zitten. Zo is het ook weer natuurlijk. Wat wil je horen? Laat dat weten in de app van Radio Wadeel. Dan ga ik het voor je draaien. En zo was er al meteen een hele mooie van Rob uit Delden. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rory. Nou, buien vandaag, buien.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Dus ik zou graag een toepasselijk plaatje aan willen vragen voor vandaag. Dat is André Hazes met Mocht de zon verdwijnen. Ik zeg alvast bedankt. Adios.
0: Ja, adios Rob in Spaanse groet. Ja, dit is wel een hele mooie. Deze hoor je ook zelden op Radio Wadeel. Nou ja, met dit liedje laten we wel de zon weer een beetje schijnen in regenachtige dagen. Dus ik vind het wel mooi om deze even te draaien dan. Eerste verzoekje in op volle kracht vandaag is André Hazes.

gevoel van binnen van dit liedje en van het nieuws dat rondom dit liedje is. Dit is natuurlijk al heel oud, uit de jaren 70. Of nou ja, wat je oud noemt natuurlijk. Maar in ieder geval wel al wat jaren geleden. En dat was natuurlijk in een tijd dat er helemaal geen Spotify was of andere streamingsdiensten. Toen moest je het echt nog van de LP's en later de CD's hebben. Maar ja, nu hebben ze alsnog met dit liedje 10.000, of sorry, nog meer zelfs, 10 miljoen streams bereikt een tijdje geleden. Dus eigenlijk alsnog een mijlpaal. En dat geeft maar weer aan hoe populair dit liedje ook nu weer is. Daar ging het laatst al over toen ze hier te gast was bij Radio WDL. En ze is deze zomer ook weer lekker overal aan het optreden. Ja, echt niet stuk te krijgen, deze Corrie Konings. Ook zeker niet bij de Radio WDL Zomertour. Waar dan ook gewoon weer heel veel jonge mensen losgaan op de liedjes van Corrie Konings. Op de nieuwe dingen, maar ook zeker de oude dingen. Dus het gaat goed met haar. Laten we dat zeker hopen. Maar dat, ja, daar gaan we eigenlijk wel vanuit als we dit dan zo horen. Corrie Konings en een heel apart gevoel van binnen hoorde je bij Radio WDL. Ondertussen even een kleine greep uit de verzoekjes. Er komt hier, eens even kijken wat hier allemaal binnenkomt. Henk Wijngaard is aangevraagd hier. Ja, het is natuurlijk Wijngaard woensdag. Met de vlammen in de pijp zie ik al voorbij komen van Matteo uit Zutphen. Nou, ik zal zo eens even kijken welke Henk Wijngaard we kunnen gaan draaien. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen waar we keuze uit kunnen maken. En ja, met de vlam in de pijp is zeker een goeie. Dus ik schrijf hem even op. Ik ga er zo even naar kijken, zou ik zeggen. En dan is er ook nog een berichtje van Stefan uit Papendrecht. Daarvandaan zit hij te luisteren. Die zegt een hele goedemiddag. Ik heb een verzoekje. Kunnen jullie Twijfelaar van Monique Smit draaien? Ja, inmiddels ook al jarenlang bij ons dat liedje. Dus daar hoeven we ook niet over te twijfelen. Geen twijfel mogelijk. We draaien hem gewoon.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels.

0: Kees Schuurmans op Radio NL en al win ik 10 miljoen. Het is op volle kracht. Jouw verzoekjes zijn van harte welkom. Het wordt ook gezellig druk al in de Radio NL app. Laat dat lekker doorkomen. De Radio NL app die staat de hele middag voor je open. In ieder geval tot 3 uur gaan we heel veel verzoekjes draaien. Dus laat van je horen. Dat deed ook Roelof, de containerman uit Nijverdal. Roelof, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rory. Zou jij... Oh, we gaan naar Zandvoort al aan de zee willen draaien. Deze jongen gaat van het weekend, komend weekend naar de Formule 1.
0: Oh, leuk!
1: En zou je gelijk Jan even willen vragen wat voor weer het wordt?
0: Oh ja, ja.
1: Groetjes, Roelof, tot een man.
0: Dat zal ik dan wel even doen, Roelof, want het is natuurlijk een beetje een regenachtig weetje. En de laatste Formule 1, dus daar hoop je natuurlijk wel een beetje mooi weer bij te hebben. Hè? De laatste Formule 1 in Zandvoort, althans, laat ik het zo zeggen. Ja, dat Zandvoort aan de zee, daar waren verschillende versies van. Ik heb er even eentje bij gepakt, daar gaan we wel heel ver terug in de tijd. Maar is wel leuk natuurlijk.

0: Het is de nieuwe Frank van Kooijen. Hij heeft gewoon weer een leuk nieuw liedje uit. Geweest is geweest, heet hij. En je hoorde hem uiteraard op Radio Marel. Met daarvoor dat Zandvoort aan de Zee liedje. Even heel ver terug in de tijd, maar wel leuk voor iedereen die eventjes richting Zandvoort gaat dit weekend of die het gaat volgen. Ja, waarschijnlijk met iets andere snelheden, hè? Met Max en consorten daar. Maar wordt een mooi weekend voor de racefans. Dat kan niet anders. Ondertussen ook een berichtje van Dimitri in de Radio Marel.
1: Daar heb je Dimitri.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Dimitri uit Den Dungen. Die zegt, hey Rory, kun je voor mij Jeroen van Zeels draaien met Griekse Nacht? En dan krijgen we de groetjes van Dimitri de glazenwasser. Ga ik doen. Ja, is een leuk liedje. Dus ga ik zo meteen voor je draaien. En dan zijn er ook verzoekjes met een verhaal erbij. Soms mooie verhalen, soms leuke verhalen. En soms ook minder vrolijke verhalen. Zo is er het berichtje van John Poppeliers uit Hapert. Die wil heel graag een liedje horen speciaal voor zijn dochter. Omdat zij hem ontzettend helpt momenteel in een rotperiode, lees ik hier. Ik lees iets over twee tumoren in de voet. Die zijn gelukkig wel verwijderd, maar daar is zenuwbeschadiging bij gekomen. Dus John heeft het niet makkelijk. Gelukkig is daar zijn dochter bij die hem helpt. Dus sowieso grote klasse en succes daar, John, zou ik zeggen. Speciaal voor jullie, omdat dat het liedje is dat jullie hebben aangevraagd. Wesley Bronkhorst, trots op jou. En ik moest er nog bij zeggen van John voor zijn dochter. Bedankt schat, hou van jou, pap. Nou, mooi, de groeten zijn bij deze overgebracht. En het bedankt in dit geval. En Wesley Bronkhorst, ik ga hem draaien.

0: Met een, wat droevige verhaal, maar wel met een mooie boodschap erin. Die was van John uit Hapert. En nu zochten we dan weer de vrolijkheid op met Jeroen van Zels. Die was aangevraagd door Dimitri, de glazenwasser uit Dendungen. En zo gaan we nog lekker een uurtje verder, zometeen met de verzoekjes na 1 uur. Wat wil je horen? Laat maar weten in de app van Radio WNL. Frank van Etten en Lange Frans zijn hier.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat bij mij, het ligt een keertje uit.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal. De bouwverslimmers.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez 2 blikken van 25 centiliter ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En de Grand Prix van Zandvoort krijgt zondag een speciaal tintje. Vlak voor de start doet de luchtmacht een flyby met militaire toestellen. Een Chinook-helikopter, een Hercules-transportvliegtuig en F-35-straaljagers vliegen dan laag over het circuit. Het is voorlopig de laatste Formule 1-race in Nederland. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
23: Goedemiddag, dit is Radio WNL. 14 files gemeld in Nederland. Maar gelukkig is er maar eentje die langer dan 10 minuten vertraging oplevert. Dat is op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. Heb je 11 minuten vanwege de grenscontroles. Dan zijn dit de snelheidscontroles. Gemeld op Flitsmeister A1 Deventer-Hengelo 108.7. De A4 Delft-Schiedam bij 58.1. De A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. De A7 Drachten-Groningen 168.3. A12 dan Gouda-Utrecht 51.0, de A13 Rotterdam-Rijswijk 12.6, A28 Utrecht-Amersfoort 21.1 en de A50 Apeldoorn-Zwolle 212.9.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Zometeen misschien wel jouw verzoekje op de radio. Stuur hem door in de Radio WNL app. En nu die monsterhit van Rutger van Bonneveld.
12: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
12: Radio NL.
25: Ja,

0: een leuk liedje, hè? Van vorige zomer was dit Boer Benny en ik heb mijn buik laten staan bij Radio Maril. En over zomer gesproken, daarvoor een van de zomerhits van dit jaar natuurlijk. Al weken nummer 1 in de Radio Maril Top 30. Laat elke feesttent schudden en zorgt overal voor een feestje. Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten wordt ook regelmatig aangevraagd hier. Onder andere door Paul vandaag. Dankjewel Paul voor het aanvragen daarvan. Ja, over aanvragen gesproken, dat kan tot 3 uur vanmiddag in op volle kracht. Wat wil jij horen? Laat dat weten. Dan ga ik misschien wel jouw liedje draaien zometeen op de radio. Nou ja, die kans is althans zeer groot. En zo is er Anja uit Apeldoorn. Die heeft ook een verzoekje. Anja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Belinda Kinnar met Het is mijn leven graag. Fijne uitzending nog. Joehoe.
0: Wel leuk om te horen dat Anja die heeft er helemaal zin in vandaag. Het klinkt alsof Anja een vrolijke woensdag heeft. Nou, ben ik blij om dat te horen. Zullen we de woensdag nog even wat vrolijker maken dan? Nou, laten we dat doen. Hier is de nieuwe Belinda Kinnar.

nog even een lekkere zomerhit van Joey Nicolai. Hij heeft deze week de Hollandse nieuwe te pakken met Tinto de Verano. En daarvoor hoorde je nog Wiltura. Hier ben ik, DJ. Icoon uit België, die Wiltura. Maar hij stoorde zich eraan dat al zijn liedjes die in België zo goed gingen, dat die in Nederland niet gedraaid werden op de radio. Dus dit was een soort boodschap aan de Nederlandse radio, de grote radio in Hilversum. Zo van, ik wil dat mijn liedjes ook gedraaid worden. Want ik zing ook in het Nederlands. En zeker onder de rivieren in Nederland was hij dan ook nog wel bekend in Brabant en Limburg. Maar in Holland en zo was dat allemaal anders, ja. Maar grappig dat nu een beetje de omgekeerde beweging bezig is. Dat zag ik vandaag in het nieuws. Dat je hebt in België heb je een verkiezing van de zomerhit van het jaar. En dat is dan een verkiezing van de zomerhit. Maar dat zijn dan heel veel Vlaamse artiesten die daaraan meedoen. Maar de laatste jaren komen daar ook steeds meer Nederlandse artiesten bij. Dus er is bijvoorbeeld ook zo'n Justin de Wild met Cheerio is ook overgewaaid naar België. Dat vinden ze daar ook leuk. Dus die mag dan ook meedoen aan de zomerhitverkiezing. En nu is er dus discussie in België van allez, schop die Hollanders buiten. Zo van het is een Vlaamse verkiezing van het beste Vlaamse liedje en dan ga je daar allemaal Nederlanders in zetten. Ja, nee, dat is nog wel inderdaad een discussie daar. En ze zeggen ook van wel leuk allemaal die Nederlanders in België, maar andersom hoor je dan eigenlijk ook weer heel weinig Belgen in Nederland op de radio en zie je ze weinig op televisie. Nou, misschien moeten ze dan gewoon een keer Radio Areel proberen, zou ik zeggen, want hier komen dan her en der ook wel weer wat Belgische grootheden voorbij. Daarover gesproken, hoe toevallig is het dat we dan net nu een berichtje krijgen van Gunter Vriends in de Radio Areel app. Hij woont in Merksplas in België en hij wil heel graag een liedje aanvragen van Jan Smit. Hij is dan weer fan van Nederlandse artiesten. Heel graag voor Lovely, gewoon omdat ze daar ontzettend fan van is van Jan Smit. En het liedje dat mogen we dan zelf kiezen. Dacht ik, doen we even samen. Vind ik dan wel gezellig.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl. Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baas.

0: voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
12: Radio NL.
0: Weerbericht.
13: En daarvoor schakelen we over naar Purmerend. Daar zit onze vaste weerman, de man die het allemaal weet. En dat is Jan Visser. Goedemiddag.
14: Dag Rory, goedemiddag.
13: Ja, ik zeg de man die het allemaal weet. Je had gisteren een hoop regen voorspeld voor vandaag. Dat is denk ik wel redelijk aan het uitkomen, hè?
14: Ja, het is wel zo dat het... er zijn altijd regio's waar het wat minder is, hè. Dat zie je wel vaker met dit soort buiensituaties.
13: Ja.
14: Afgelopen nacht en vanochtend was het onder meer behoorlijk regenachtig in delen van Flevoland en ook in het westen van het land. De meeste regen viel met name in Zuid-Holland. Katwijk aan Zee had vanochtend vroeg 30 mm in korte tijd. Dus daar klapte het echt naar beneden. Ik kreeg ook nog een melding van 22 mm in Ermelo. Maar bijvoorbeeld in het zuiden van Limburg en ook in het noordoosten van het land, specifiek Groningen, daar is op veel plaatsen weinig neerslag gevallen. Dus dat blijft een beetje het beeld. Sommige regio's behoorlijk wat, andere regio's minder. En dat verschilt ook weer van dag tot dag. Nou, op dit moment zijn er in het noorden van het land nog een paar buien actief. Elders is het op veel plaatsen droog. Maar in het zuidwesten is het alweer aan het regenen. Heeft te maken met een front waar langs storingen lopen. En die regen die trekt naar het noordoosten en breidt zich vooral over het zuiden en oosten van het land in de loop van de middag uit. Terwijl het dan later vanmiddag in het noorden en noordwesten van het land overwegend droog is, met af en toe ook wat zon. Temperaturen blijven wat aan de lage kant. Het is inherent aan deze situatie met ook een heel andere luchtsoort. Het is nu op de meeste plaatsen zo tussen de 17 en 19 graden in het zuidoosten 20 tot 21. En het wordt overal nog wel ietsje hoger hoor, de temperatuur. Maar echt ruim boven de 20 is vandaag niet aan de orde. Verder een matige zuidwestenwind, aan de kust af en toe een vrij krachtige wind. Nou, de komende dagen wordt de bovenlucht kouder. En dat betekent dat de kans op buien, fellere buien, gaat toenemen. Niet dat het constant buiig is, maar zoals bijvoorbeeld morgen, verspreid over de dag toch wel wat regen- en onweersbuien. Meest actieve waarschijnlijk in de nacht en ochtend in de kustgebieden. Daar vallen ook de grootste hoeveelheden neerslag. Verder ook in de middag af en toe zon, 20 tot 21 graden, zuidwestenwind. Nou, vrijdag nog steeds buienkansen, zaterdag ook nog een paar buien. En dan zonnige maandag is het overwegend meest droog weer, af en toe zon. En qua temperatuur verandert er niet zoveel.
13: Nee, oké. Nou kregen wij van een luisteraar, van Roelof, die is dit weekend in Zandvoort voor de Formule 1. En die zei nog, moet je even aan Jan vragen wat voor weer het dan wordt?
14: Nou ja, ik heb het net al een beetje geantwoord. Zaterdag is er nog een buienkans, maar...

0: zonder ja. met de Grand Prix, dan moet het overwegend droog zijn.
1: Oké, dus dat is op zich goed nieuws dan?
0: Ja, ja.
1: Mooi. Nou, dat is, daar zal hij blij mee zijn, Roelof, denk ik. En iedereen die daar naartoe gaat. Mooi feestje. Hey, dan zijn we ook benieuwd naar de weerspreuk van vandaag, Jan.
0: Kruipt de kip vroeg op haar leerke, morgen is het schoon weerke.
1: Nou, laten we hopen dat het inderdaad weer een keer schoon weerke gaat worden dan, Jan.
0: Ja, we gaan het zien.
1: Dankjewel, Jan, en tot morgen weer.
0: Tot morgen.
1: Nou, en hoe toepasselijk, ome Jan. Wel een andere ome Jan dan, maar goed. Willeke Alberti is hier.

van mij. Dat is inderdaad de titel van het liedje en dat hoorde je uiteraard bij Radio NL. 4 september, ik weet niet of je dan al wat te doen hebt, maar ik zou zorgen dat je dan in Oldenbroek bent. Daar zetten we een hele grote tent neer, er zijn een hele hoop artiesten bij. Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Mooi Wark, Thomas Bergen, Stef Ekkel, Henk Wijngaard, Jannes, Jeffrey Parmentier, Boer Benny, Damien van Os, Wimmy Bauma, Ancora, Justin de Wild, Belinda Kinnaar en nog vele andere. Het wordt echt een avond om nooit te vergeten daar. Kaarten kun je kopen, maar wij hebben deze week ook kaarten hier liggen en die gaan we weggeven. Want het is namelijk het Radio NL Mega Piratenfest. En toch een beetje ons eigen feestje. Daar moet je dan natuurlijk wel ook een beetje op trakteren. Dat is wel zo leuk natuurlijk. Daarom in de aanbieding hier 4 kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfest. Het grootste amazingfeest dat eigenlijk door heel Nederland trekt. We beginnen in Oldenbroek. En wil je die winnen, dan stuur je nu het woord Oldenbroek in de app van Radio NL. Bel ik je misschien zometeen wel terug en dan heb je 4 kaarten te pakken. Oldenbroek dus even sturen, dan komt dat helemaal in orde. Muziek onderweg van Edwin Roelvink en nu de nieuwste van de Havenzangers.

0: Edwin Roelvink en Meisjes van der Acht. Oké, als je 4 kaarten wil winnen voor het Radio Barel Mega Piratenfestijn 4 september in Oldebroek, dan stuur je de naam van die plaats, dus Oldebroek, in de app van Radio Barel. En dan kan het zomaar zijn dat je het geluk hebt dat ik jou nu aan de lijn heb hangen. Jasmijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het, Jasmijn?
1: Goed.
0: Mooi. Jij bent iets heel belangrijks aan het doen, heb ik mij laten vertellen.
1: Ja.
0: Jij bent namelijk een nieuwe bar aan het maken voor The Kate.
1: Ja.
0: Maar dat spreekt een beetje tot de verbeelding, Jasmijn. Ik ben wel benieuwd, was dan de oude, is daar zoveel mee gefeest dat jullie toe waren aan een nieuwe, of hoe zit het?
1: Nou, er komt een hele nieuwe Kate, dus we wouden ook gewoon graag een nieuwe bar.
0: Oh ja, nee, dan moet je het meteen goed aanpakken.
1: Ja.
0: En zitten er nog bijzondere features aan de bar? Of is die, heb je een idee om hem extra mooi te maken? Of,
1: Nee, dat nog niet echt.
0: Nee, maar precies.
1: Ik heb nu eigenlijk een soort tafel en dan ga ik hem dichtmaken.
0: Oh ja. Nou, maar dat is als het belangrijkste is toch dat je de dingen op kan zetten?
1: Ja.
0: Zo is het wel. En dan is het feestvieren in de Kate. Vertel, met wie zit je daar meestal?
1: Een groep vrienden, mijn vriend, een paar vriendinnen. Ja, en nog wat vrienden van mijn vriend.
0: Ja, precies. Dat is op zich genoeg om uit te kiezen, Jasmijn.
1: Ja.
0: Ook om mee te nemen naar Oldebroek.
1: Ja.
0: Want dan zullen jullie toch de Kate even moeten verlaten, ben ik bang.
1: Ja, jammer genoeg wel. Maar
0: ja,
1: maar toch wel een leuke avond dan.
0: Ja, het is wel voor een goed doel, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Hey Jasmijn, ik heb goed nieuws. Je gaat naar het Radio RL Mega Piratenfestijn. Ik begin er zelf een beetje van te stotteren, maar jij gaat er naartoe. Jij gaat er een mooie avond hebben. Wie ga je meenemen? Ik neem aan in ieder geval je vriend, anders wordt dat weer onhandig.
1: Ja, en een vriendin en nog een vriend, denk ik van mijn vriend.
0: Het is al beklonken, begrijp ik.
1: Ja, denk het wel, want we stonden net bij de plus en toen hadden ze geen kaartjes meer. Dus ja, we hadden pech, want ze hadden gisteren bij de plus 70 kaarten of zo neergelegd.
0: Oh jee.
1: Maar die waren allemaal uitverkocht.
0: Ja, dus
1: ja.
0: Mensen gaan rennen naar de supermarkt natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Alleen maar pluspunten daar. Maar Jasmijn, belangrijkste nieuws. Jij bent erbij en je gaat daar een mooie avond beleven.
1: Ja.
0: Hey, fijne middag. Succes met de bar.
1: Ja, super bedankt.

Het is misschien wel het grappigste liedje van dit moment. Het komt uit Den Haag. Dat kon je wel een beetje horen natuurlijk. Het zijn Haagse iconen De Regas en Chico. Die hebben met z'n allen een oud liedje van De Regas in het nieuw jasje gestoken. Jij bent het voor mij, want je danst zo mooi flamingo. En dit blijft de rest van de dag in je hoofd hangen. Dat geloof ik wel. Dat beloof ik je met klem. Oké, zometeen meer op volle kracht hier na 2 uur. En dan hebben wij een speciale gast in de studio. Denise Driana is bij ons zometeen.

0: do.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Simpel.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord waren 7 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag niet het water ingegaan om verder te gaan met zijn zwemtocht. Hij is te misselijk, zegt zijn arts bij Omroep Brabant. Maandag begon Maarten in Vught aan zijn allerlaatste tocht van 270 kilometer, waarmee hij geld wil ophalen voor kankeronderzoek. Het is nogal duidelijk of hij hem afmaakt. En dan het weer van Weer Online. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
13: Hallo, goedemiddag. Je bent bij Radio NL en dit is de verkeersinformatie. 20 files gemeld, gelukkig met niet al te grote vertragingen. Er is er eentje die eruit springt en die staat op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Duitse grens. Daar zijn de controles bezig en daarom heb je daar 11 minuten vertraging, zegt de ANWB. Dan naar Flitsmeister, die heeft controles op de A1 Deventer-Hengelo bij 108.7. De A2 Den Bosch-Eindhoven 124.8. A4 Delft-Schiedam 57.9 en de A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. A2 A12 dan, Gouda-Utrecht 50.8. A13 Rijswijk-Rotterdam 12.7. A15 Deel-Gorkum bij 103.7. A28 Zwolle-Amersfoort 59.4. En ook nog eentje op de A50, dat is Apeldoorn-Zwolle. Daar staan ze bij hectometerpaal 212.9.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Gezellig, we hebben bezoek in de studio. Denise Driana is bij ons vanmiddag. En eerst hoor je Marco de Hollander.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
14: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.

0: voor mij een borrel bij Radio Waddel. Nou ja, woensdagmiddag, 2:12 is misschien wat aan de vroege kant. Maar goed, we gaan het wel gezellig maken, want wij hebben een gast in de studio. Niemand minder dan Denise Driana. Goedemiddag.
1: Jazeker, goedemiddag.
0: Hey, jij bent lekker met nieuwe muziek gekomen, dus daar gaan we straks over praten.
1: Ja, ik heb er super veel zin in.
0: Ah, mooi zo. Hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor, met jou?
0: Ja, uitstekend. Prima, leuk dat je dat vraagt. Heb je een beetje een leuke zomer ook?
1: Ja, zeker. Ik ben op vakantie geweest naar Duitsland met mijn moeder, haar vriendin en mijn vriend. Dus dat was echt super gezellig.
0: Oké.
1: Dus ja, nu neemt het weer een beetje af natuurlijk. Het is niet meer zo lekker weer.
0: Nee, maar dan ben je wel in de goede tijd ben je weg geweest dan. Ja, precies. Heb je nog leuke optredens gehad ook deze zomer? Of is dat dan, ben je druk met, laat ik het zo zeggen, ben je druk met muziek deze zomer of juist dan even niet?
1: Ja, zeker. Dit is eigenlijk de zomer waarin het een beetje weer begonnen is. Ik heb weer op de zomerfeest in Den Bosch mogen staan.
0: Oké.
1: Ja, dat vond ik echt geweldig. Een paar duizend mensen. Dat was wel echt te gek.
0: Groot podium, ga ik dan vanuit.
1: Klopt, zeker. En volgende week vrijdag sta ik op de kermis in Den Bosch.
0: Oh.
1: Dus er zijn wel leuke optredens.
0: Ja. Zeker. Ze moeten jou wel hebben in Den Bosch daar. Dus.
1: Ja, toevallig wel. Ja, altijd in Brabant eigenlijk. Ik treed heel veel op in Brabant.
0: Ja, want je woont zelf in Rotterdam.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En jouw opa is mee. Die zit in, die komt uit Gorinchem.
1: Ja.
0: Dus dat is dan al wel weer een beetje meer in de richting Den Bosch. Maar dat nog niet helemaal. Maar wat grappig dat ze jou in Brabant dan moeten hebben. Elke keer.
1: Zeker. Ja, opa kent het daar. Die heeft vroeger ook op verschillende plekken in Brabant gewoond. Dus die vindt het ook altijd leuk sowieso mee te gaan.
0: Oh, die is maar een beetje terug op zijn, bij zijn, de plek waar hij gewoond heeft.
1: Ja, hij zei ook al in de bos. Oh, dat ken ik. En het plein. Dus dat was wel...
0: En de Bosse Bollen kent opa waarschijnlijk. Ja.
1: Ja, die hebben we op hoor. Die hebben we zeker op.
0: Heel goed. Ja. Goed, we kunnen het eindeloos over Den Bosch hebben. Laten we dat vooral niet doen. Maar hoe heb je dat ervaren dan zo'n... want jij bent natuurlijk al best wel lang bezig met muziek. Maar het was best wel een groot podium ook dan, denk ik.
1: Zeker. Vorig jaar was het mijn eerste keer op dat podium. Dus ik was er al wel een beetje aan gewend.
0: Oh,
1: maar toen had ik natuurlijk nog zenuwen. En ik denk, gezonde zenuwen, die hou je altijd wel. En als je die niet hebt, dan is het eigenlijk ook niet leuk.
0: Nee.
1: Want dat betekent wel dat je er zin in hebt.
0: Ja.
1: Ik heb ook een tijd gehad dat ik echt podiumvrees had. Dat ik er ook echt mee was gestopt. Nu gelukkig niet meer. Ik geniet juist nu van optreden. Ik denk alleen maar hoe meer, hoe beter. Al heb ik er 3 op 1 avond. Ja, ik klaag niet. Ik vind het alleen maar gezellig.
0: Nee. Ja, hoe ben je er vanaf gekomen dan, de podiumvrees?
1: Gewoon doen. En ik had ooit een zangcoach en die zei tegen mij... niet elke voetballer speelt ook elke wedstrijd even goed. Maar toch doet hij het en toch krijgt hij ervoor betaald.
0: Toen dacht
1: ik, weet je, het kan altijd een keer zijn dat ik misschien last heb van mijn keel. Maar ik ben gewoon weer op zangles gegaan. Ik heb het gewoon weer bijgehouden. Ik ben druk bezig gebleven en... Ja, zo is het eigenlijk alleen maar goed gekomen.
0: Ja, en weet je, vanuit daar kun je toch... Stel, het zou een keer misgaan, dan kun je er toch niks aan doen.
1: Nee, klopt. Ja, het is eigenlijk een kwestie van niet opgeven.
0: Nee, precies. Hey, daar hadden we het er net al even een beetje buiten de uitzending over. Maar mensen die veel naar Radio NL luisteren, die zouden jouw stem al kunnen kennen. Want jij bent eigenlijk een beetje kind aan huis hier, zeg maar.
1: Ja, zeker. Nu ik er zo over nadacht, net dacht ik wel van... Ja, ik kom hier eigenlijk al... ik ben hier dan nu voor de eerste keer, maar... Telefonisch ben ik er al best wel vaker op de radio geweest. Natuurlijk ook met mijn liedjes, dus dat is wel heel leuk.
0: Ja. Want vorig jaar heb je ook al een liedje uitgebracht. Een beetje in dezelfde periode. Je hebt meer liedjes uitgebracht, maar dat was ook echt een zomersingle.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daar nu op terug? Wat heeft dat jou gebracht, dat liedje, zeg maar? Leuke reacties, optredens, dat soort dingen.
1: Zeker. Dat was eigenlijk ook het liedje waarmee ik dus op die zomerfeest in Den Bosch stond. Dat was mijn eerste echte grote optreden. En toen dacht ik wel van, dit vind ik wel heel vet. En dat ik dit heb mogen doen. Dat was eigenlijk ook een beetje de periode dat ik weer echt zin kreeg in het zingen. Dat ik dacht, oké, ik wil weer optredens. En dat ik het echt actief ging aanpakken. En dat is nu nog alleen maar meer geworden natuurlijk.
0: Ja, oké. Dus het heeft een vuur in jou aangewakkerd waarvan jij denkt, daar wil ik wel verder mee.
1: Zeker, ja.
0: Ah, leuk. Nou, heb je ook een nieuwe single uit? Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want daar ben je eigenlijk voor hier natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar zullen we dan Gouden Zomer, heet dat liedje van vorig jaar. Zullen we die even draaien?
1: Helemaal goed.

0: en Beter Af Alleen op Radio NL. Bij ons is nog steeds Denise Driana. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wel leuk, want jij bent dus nu Denise Driana. Dat is eigenlijk jouw artiestennaam, als we dat zo mogen zeggen. Maar jij bent echt al heel lang bezig met muziek ook.
1: Ja, klopt. Denise Driana is denk ik pas sinds een jaartje of zo dat ik eigenlijk officieel zo heet.
0: Mm-hmm.
1: Hiervoor was het eigenlijk altijd gewoon mijn eigen naam, Denise van Bokstel. Maar ja, wat daarop stond, dat vond ik een beetje een soortje hoor. Want daar stond echt van alles op. Volks, pop, één uptempo nummer. Ik dacht, ja, dat wil ik niet. Dus toen wilde ik het inderdaad wat professioneler gaan aanpakken. En daarom ook Denise Driana. Maar toen dacht ik van ja, pop, dat is het voor mij. Nou, dat blijkt dus niet helemaal zo te zijn. Want ja, volks, dat is wel echt waar mijn hart ligt. En eigenlijk, ja, maandag moest ik inzingen in de studio waar ik altijd heen ga. De Soundwise Studio in Amsterdam. Daar ben ik trouw aan. En toen hadden we eigenlijk grote plannen. Hun hadden ook grote plannen met mij. Hun zeiden van ja, we zien je al zo lang bezig. En volks past echt bij jou. Dat is echt wie jij bent.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk nog maar heel recent, eigenlijk sinds afgelopen maandag, dat jij nu weet wat je wil.
1: Ja, heel recent. Maar ik wist ook van, ja, Denise Driana, Denise van Bokstel laat ik achter mij.
0: Ja.
1: Ik ga het niet verwijderen van Spotify, niet verwijderen van YouTube. Ik laat het staan, want het is wel wie ik ben geweest. Ik heb daar heel erg mijn best voor gedaan. Maar ja, nu ga ik wel verder met het volks. En ook met een echte Nederlandse, Hollandse naam.
0: Oké, dus we hebben Peters. Denise Peters.
1: Ja.
0: Oké, en dat is ook niet jouw echte naam. Maar dat is dan weer, dat is wel leuk. Dat is, waar komt dat vandaan dan?
1: Ja, mijn opa heet officieel Peter. En mijn broers dacht zeg maar, ja, oké, Peter. Opa gaat altijd mee met de muziek.
0: Ah ja,
1: dus nu heeft
0: want opa is hier ook bij inderdaad.
1: Zeker, die zit trots mee te filmen daar vanuit een hoekie.
0: Hallo opa. Ja, maar dat is wel leuk, want dat hoor ik dan zo'n beetje buiten de uitzending. Jij komt wel echt uit een Nederlandstalig nest. Jouw opa en oma zijn ook allebei fan van Nederlandstalige muziek.
1: Ja, zeker. Dat waren ze al voordat ik überhaupt met Nederlands begon te zingen. Dus ja.
0: Want hoe is dat bij jou begonnen dan? Wat was het moment dat jij dacht, ik wil iets met muziek gaan doen?
1: Nou, heel onverwachts. Ik wilde ooit een bekende rapper ontmoeten. Moola B, die is nog steeds bekend natuurlijk.
0: Ja, en, zeker.
1: Ja, mijn opa die heeft heel veel kennis door zijn autobedrijf. Dus die kent best wel veel mensen. En die zei van, ja, mijn kleindochter vindt dat wel leuk. Dus ik was in de studio. Nou, hij had wegens omstandigheden helaas vertraging. En toen vroeg die man van de studio, nou, Denise, lijkt het jou niet leuk om een liedje te zingen? Maar de enige muziek die ik kende was Justin Bieber. Want echt, als ik Justin Bieber hoorde, ik was zo'n groot fan van hem. En ik was 9 toen.
0: Ja.
1: Dus ik zei, ja, Bebe, die ken ik. Dus ik met mijn jonge meisjesstem van 9 jaar zong Bebe in van Justin Bieber. En ik had nooit verwacht dat het zo zou eindigen. Want toen ben ik meteen op zangles gegaan. En toen is het eigenlijk meteen een stapje hoger gegaan. En ik had dat nooit verwacht.
0: Ja, en toen toch gekozen voor uiteindelijk Nederlandstalig.
1: Ja, want mijn zangcoach destijds, Simone Everstijk, die heeft op dat liedje van Justin Bieber, Baby, heeft zij een Nederlandse versie gemaakt, Liefste Mama. En dat was daardoor ook mijn eerste liedje.
0: Oh, zo. Ja. En toen ben je erin gerold. Ja, want ik heb alvast een klein beetje zitten kijken. Maar je hebt ook onder Denise van Bokstel, dat is jouw echte naam, heb je dus van alles uitgebracht.
1: Ja.
0: En daar zitten ook, covers in van best wel grote Nederlandstalige hits.
1: Zeker.
0: Daar zitten Als je verliefd op een jongen bent zitten in bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Toen was ik ook denk ik een jaartje of 11 of zo.
0: Dus hoe was het om zo'n liedje te doen dan?
1: Ik voelde me daar al meteen heel erg thuis in. Het was natuurlijk toen ook nog niet mijn idee, want ik wist helemaal niet wat ik wilde. Maar het was voor mij bedacht van ja, dat is een leuk liedje om te coveren.
0: Ja.
1: En eigenlijk in zo'n nieuw jasje te steken. Nou, toen dacht ik wel, oké, dit bevalt me wel heel erg goed. Toen ben ik dus eigenlijk ook een tijd doorgegaan met volks. Maar toen, ik weet niet, ik had er niet meer helemaal zin in. Ik had podiumvrees, ik had angst. Ik dacht, ja, maar wat als mensen het nou niet leuk vinden? En toen dacht ik, ja.
0: Verliefd op een jongen bent zitten erin bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Toen was ik ook denk ik een jaartje of 11 of zo.
0: Dus hoe was het om zo'n liedje te doen dan?
1: Ik voelde me daar al meteen heel erg thuis in. Het was natuurlijk toen ook nog niet mijn idee, want ik wist helemaal niet wat ik wilde. Maar het was voor mij bedacht van ja, dat is een leuk liedje om te coveren.
0: Ja.
1: En eigenlijk in zo'n nieuw jasje te steken.

0: daar ben ik echt veel sterker door geworden. Kijk, ik vind het hartstikke lief, al lees ik lieve reacties. En dat is eigenlijk ook waar ik het voor doe. Om mijn familie, mijn vrienden, mijn vriend blij te maken. En dat is ook de reden waarom ik altijd door zou blijven gaan. Ja. En nu met Volks, want Volks is natuurlijk echt feestmuziek. En dat is hartstikke leuk voor feestjes.
1: En dat past goed bij jou.
0: Zeker, heel erg.
1: Ja, leuk. Nou, hadden we het er net al even over. Jij hebt een van de grote Nederlandstalige artiesten. Die heb jij ontmoet ooit. Jij zag een naam staan hier in de computer. Jij dacht, die heb ik ontmoet ooit.
0: Ja, ja, klopt.
1: Dat was bij een Radio Rail-feest ook.
0: Zeker, ja. Ik heb het daar zo naar mijn zin gehad. Toen stond ik daar ook en toen dacht ik, wauw.
1: Wil je dat nog één keer zeggen?
0: Ja, ik was dat ik het naar mijn zin had of niet?
1: Ja,
0: was?
1: Zeker.
0: Ik had het heel erg naar mijn zin. Nee, ik hoop dat ik nog veel Radio Rail-festivalletjes mag meemaken.
1: Nou, je bent van harte welkom. We hebben er op 4 september weer een. Het Radio Rail Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Dus ik weet niet of je plannen hebt.
0: Ik heb geen plannen. Ik vind het super. Okay.
1: Nou, kaartjes zijn te koop en deze week te winnen. Hier. Maar we zaten te denken, Danny Christian, dat is de man die je ontmoet hebt daar.
0: Ja, klopt.
1: En opa en oma zijn daar ook fan van.
0: Ja, natuurlijk. Hij zingt al heel erg lang. En, mijn opa zei, dat is Danny Christian. Toen dacht ik, die ken ik ook wel. Mijn oma is natuurlijk ook fan van hem, dus dat is alleen maar heel erg leuk.
1: Leuk voor alle generaties inderdaad, We hebben nog steeds muziek, maakt hij ook. Zullen we even een liedje van hem doen dan tussendoor?
0: Is goed,
1: komen
0: leuk.
1: We straks weer bij jouw muziek, maar doen we even Rosamunde.

0: maken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Spaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken.

0: Ino Martin. En zij weet het.
1: Zij weet het.
0: Uiteraard bij jou Radio WRL met Denise Driana, de gast van die dag. En ik vind het wel leuk, want buiten de uitzending ontstaat een gesprek over muziek. Onder andere over Tino Martin. Jij zegt, ja, die ken ik wel.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, en we hadden het erover dat dit is dan natuurlijk een liedje uit 2019. Maar dat hij kan dit nog jaren zingen.
2: Zeker,
0: maar ik vind het mooi. Dit gaat jouw kennis. Jij bent nog niet zo heel oud, denk ik.
2: Nee, ik ben 18.
0: Jij bent 18. Ja. En toch gaat jouw kennis van Tino Martin naar Wilma, naar Mieke. Want we hadden het over Engelbewaarder. Toen zei je, oh, Mieke, die was daar nog eerder mee.
2: Ja, zeker. Ja,
0: ja, dan Marco Schuit maken. Want jij zingt dat soort liedjes ook allemaal, hè?
2: Klopt,
0: je hebt niet alleen eigen repertoire.
2: Nee.
0: Maar je hebt ook een hele rits aan andere liedjes die jij kan zingen.
2: Zeker. En natuurlijk, ik ben door die artiesten ook geïnspireerd. Ik dacht, oh, dat is wel leuk. En oh, Engelbewaarder en zo versie is ook heel erg leuk. En toen heb ik ze eigenlijk meteen geoefend. En meteen met optredens gezongen. Dus dat is heel erg leuk. En vooral ook kom je de artiesten tegen die waarvan het liedje zeg maar officieel was. Dat heb ik ook wel vaak gehad.
0: Oh, ja.
2: En dan denk ik, oh ja, hun hebben dat gemaakt. En dan zing ik daarna ook dat lied. En dan denk ik, ja, toevallig.
0: Vind je dat niet gek?
2: Nee. Ik vind het niet gek. Nee, het is een soort van. Maar het is ook alweer dat ik denk van het is wel heel erg leuk om natuurlijk dan te zien bij wie het eigenlijk vandaan komt.
0: Ja, als in, er zijn natuurlijk meer artiesten die het doen. Dus het is eigenlijk helemaal niet gek.
2: Het wordt normaal,
0: Ja, inderdaad. En krijg je daar wel eens reacties van mensen op terug?
2: Dat ik die liedjes nazing? Of?
0: Ja, dat bijvoorbeeld dat een artiest die het oorspronkelijk heeft gezongen, dat hij dat dan hoort van jou?
2: Nou ja, weet je, bijvoorbeeld Rutger, die had ik al voordat hij die hit scoorde op socials. En daar had ik ook wel eens af en toe contact mee. En dan reageerde op mijn liedjes. En ik had laatst ook, toevallig zing dus ook zijn covertjes, Hoele Zomernachten.
0: Ja.
2: Maar die had ik ook op TikTok gezet en naar hem gestuurd. En vond het hartstikke leuk. En ik denk dat dat, ik zou dat ook heel erg leuk vinden. Al zijn er andere artiesten die mijn liedjes zingen.
0: Ja.
2: Toeval bestaat niet. Of Gouden Zomer, denk ik wel. Oh, wat leuk. Wat leuk dat ze dan ook. Het is eigenlijk toch een vorm van. Ja, dat je iemand waardeert, vind ik eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik vind het wel leuk hoe veelzijdig jij bent. Want we hebben net dus Gouden Zomer gehoord. We gaan zo meteen jouw andere liedje nog horen. Jouw nieuwe liedje. En dat zijn dan echt een beetje popliedjes. Maar jij zit dus ook echt. Jij kan ook Leven als een Zigeuner. Kun jij ook?
2: Klopt. Die zing ik toevallig nu ook binnenkort in mijn repertoire met optredens. Dat zijn toch de liedjes waar ik me wel echt heel erg thuis en goed bij voel.
0: Ja. Dan even naar jouw nieuwe liedje toe. Van Denise Driana. Toeval bestaat niet.
2: Ja.
0: Is dit dan ook. Kunnen wij dan zeggen dat jij hier voor het laatst bent als Denise Driana? Of denk je dat kan nog wijzigen allemaal?
2: Nee, ik denk het wel. Ik heb er wel echt een goed gevoel bij. De plannen zijn ook wel echt zeg maar vastgezet. Wat ik ook niet eerder zo heb gedaan. Ja, net wat we ook hebben gezegd. Ik ben natuurlijk ook nog maar jong. Dus het is ook vaak lastig om die dingen in je eentje te doen.
0: Ja.
2: En ik ben nu blij dat ik ook een team achter me heb. Eigenlijk mijn studio die me wil helpen met managen. Die de socials voor mij wil doen. Social media, zodat ik daar zelf ook niet allemaal meer mee zit. Die de dingen voor mij regelen. Want het is best wel lastig om dat alleen te doen.
0: Ja.
2: En ik heb goed aangegeven wat ik wilde en hun waren het ermee eens. Dus daarom denk ik ook wel van nu moet het echt goed komen. Ik zeg maar wat, over 2 maanden een liedje, over 5. We hebben wel echt zeg maar sowieso plannen van 5 liedjes per jaar.
0: Ja.
2: Onder Denise Peters. Dus dit ga ik wel achter mij laten. Ja,
0: ja. Maar toch sta je nog wel, jij staat nog wel achter dit liedje, hoop ik dan toch?
2: Zeker, ik sta juist achter dit liedje. En dan had ik deze naam nog niet gehad, Denise Driana. En ik had al de naam Denise Peters. Dan had ik dit liedje ook op mijn nieuwe account uitgebracht. Want dit is natuurlijk al een beetje volksachtig.
0: Ja. Kun jij vertellen hoe dit liedje tot stand is gekomen?
2: Nou, ik heb deze zelf eigenlijk niet bedacht. Hij is voor mij geschreven door Jelle van Leeuwen, Dominique de Bond. En tegenwoordig iemand nieuws die mij meehielp met schrijven.
0: Oké, maar ik hoor toch ook al niet de minste namen, zeg maar.
2: Nee, zeker. Jochem Fluitsma heeft toevallig ook meegeholpen. Die heeft ook voor Davina geschreven.
0: Ja.
2: 15 miljoen mensen, dat is ook wel een hele.
0: Ja, voor wie niet, ja.
2: Precies, ja, eigenlijk Jelle had even een keertje geen tijd. En hij zei van, ik wil het wel doen, zeg maar. Hij heeft ook mijn volgende liedje meegeschreven, die ook al op de planning ligt.
0: Zo kan het gaan. Dan,
2: dus dat is heel tof. En Dominique, die heb ik ook leren kennen dan in die studio. En zij helpt mij ook met allerlei dingen, met styling. Wilt ze me mee gaan helpen met dit soort kleine dingetjes. Dus dat is wel heel erg tof natuurlijk.
0: Wat leuk, leuk.
2: Ja.
0: Ja, en want ik was even eigenlijk wel benieuwd over voor jou. Want het gaat over een vakantieliefde eigenlijk. Hè? Dat liedje die je dan uit het oog verliest, maar die je ook weer tegenkomt.
2: Ja, nou dat klopt niet.
0: Oh.
2: Nee, ik ben wel dit jaar met mijn vriend op vakantie geweest. Dus misschien is dat dan, dat is dan mijn vakantieliefde.
0: Oh zo,
2: nee, maar de tekst, dat is niet. Dat heb ik ook niet bedacht. Dat heeft Jelle voor mij bedacht. Hij zei, je bent een vrolijke meid. We doen gewoon lekker een vrolijk liedje.
0: Ja.
2: Ja, eigenlijk Jochem dan, hè. Officieel heeft Jochem me bedacht, maar Jelle heeft hem verder gemaakt.
0: Ja.
2: Maar nee, dat liedje... Ja, mijn vriend speelt wel toevallig ook in die clip. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Nou, maar daarom was ik dus inderdaad benieuwd. Van, zit daar dan nog een kern
2: nee,
0: van...
2: Nee, dat snap ik.
0: Maar dat in principe niet dus.
2: Nee, dat niet. Nee.
0: Hoe was het dan om met hem de videoclip op te nemen? Dat is ook wel apart, denk ik, om dat met je eigen vriend te doen.
2: Nou, ik heb het liever met mijn eigen vriend dan met iemand anders. Want dan vind ik het gewoon, dan vind ik het ook heel awkward. Dan denk ik van, ja, liever niet.
0: Nee.
2: Maar ja, daar ben ik gewoon een beetje awkward in. Tenzij bijvoorbeeld, net zoals in mijn vorige clip, spelen ook heel veel meiden. En dan denk ik, ja, daar klikt het dan toch altijd snel mee. Make-upjes doen, haar doen. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk veel gezelliger.
0: Ja.
2: Maar mijn vriend vond het in het begin een beetje spannend. Dus ik zei, komt goed, komt goed. Hij had meer zenuwen dan ik. Ik zei, nee joh, er is niks aan de hand. Ik zei, we gaan er echt wel goed op staan op de clip. Weet je wel, je hoeft je geen zorgen te maken.
0: Oh, jij moet hem er doorheen praten.
2: Ja, hij had er wel heel erg veel zin in. Hij zei ook van, ja, komt wel goed. En het was eigenlijk alleen maar leuk. Wel wat bloopers.
0: Deel die even een keer online. Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja, maar ik ben ook heel lomp, hè. Ik val gewoon echt per dag val ik gewoon 5 keer. Struiken ook gewoon. Dus dat was ook in die videoclip wel aan de orde. Maar ja, weet je.
0: Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.
2: Ja.
0: Jullie liefde is vereeuwigd in een videoclip, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is ook gewoon een heel leuk liedje geworden.
2: Zeker.
0: Toeval bestaat niet van Denise Driana. Zullen wij hem even gaan draaien ook dan?
2: Ja, heel goed idee.

0: Hans en Titanic op Radio Barel. Het is het enige schip dat niet zinkt in dit geval, want het gaat gewoon heel goed met dit liedje en dat is mooi. En waar het ook goed mee gaat, is het liedje van Denise Driana daarvoor.
1: Ja, zeker.
0: Wel leuk om die even op de radio te horen dan.
1: Ik vind het ook heel leuk en het blijft voor mij ook nog steeds even speciaal.
0: Ja. Ik vond het zo grappig. Ik zette hem net aan, ik zette de speakers wat harder hier en ik hoorde op links ook jou daadwerkelijk meezingen.
1: Ja, maar dat doe ik altijd. Zeg maar, ik had dat met mijn vorige liedjes niet, maar deze liedjes, ja, dat vind ik zelf ook gewoon leuk of zo. Dus dan, dat zing ik echt mee.
0: Ja, hoor eens wat je zegt. Ja, deze liedjes vind ik ook leuk. Ja. Over je eigen liedjes.
1: Nee, maar dat is echt zo. Ik heb wel eens natuurlijk ook een tijd er echt geen zin meer in gehad. Dat zeg ik heel eerlijk. Toen ben ik gestopt. Ja. Maar dat was ook, toen was ik veel jonger. En ja, wat eigenlijk dat verhaal wat ik net al zei. Ja. Nou, toen vond ik mijn liedjes gewoon dat ik dacht van ja, nou, die pakken me niet echt. Maar bij deze wel. Bij deze laatste sowieso allemaal. Dus dat vind ik wel erg leuk. Ja.
0: Ja. Ja, en mooie toekomstplannen. Jij doet ook nog een studie daarnaast.
1: Klopt, ja.
0: Wat doe je voor studie?
1: Handhaving.
0: Handhaving?
1: Handhaving.
0: Oh, dat is ook wel een mooi beroep.
1: Ja.
0: Tenminste, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik vind het wel mooi als je dat doet. Ik vind dat wel stoer.
1: Nou, mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Maar inderdaad, de meningen zijn er flink over verdeeld.
0: Ja. Maar is dat dan... heb jij dat je denkt van... Nou, ik wil eigenlijk wel echt met de muziek. En als dat dan niet lukt, ga ik de handhaving in? Of hoe zie je dat?
1: Nee, ik heb altijd wel gedacht van... Mijn droombaan is zo echt bij de politie.
0: Oké.
1: Dan moet ik natuurlijk kijken van... Ja, in hoeverre dat lukt. Maar dat lijkt me nog steeds wel super tof. Maar ja, ik heb altijd maar gezegd... Ja, je hebt ook politievlogger Jan Willem. En die doet eigenlijk ook twee dingen. Die is politieagent, maar die maakt ook de hele dag eigenlijk vlogs. Dus dan denk ik, als hij vlogs kan maken, dan kan ik ook best erbij zingen. En toevallig loop ik na deze vakantie stage bij de HTM. Bij de Haagse Trammaatschappij voor 2 maanden.
0: Oh, leuk.
1: En heel leuk. Maar ik heb ook al meteen aangegeven van, ja, ik ben zangeres. Toen zei ze van, nou, superleuk, weet je. Als je een keer een optreden hebt, moet je het aangeven. Dan kan je altijd een dienst wisselen. Dus ik denk dat ze daar
0: wordt in meegedacht. En als nou op een dag de muziek echt roept. Stel je voor, je gaat Rutger van Barneveld achterna. Je noemde hem net al. En er komt één grote klapper.
1: Nou, lastig. Ik denk wel dat ik nog steeds bij mijn droom zou blijven. Dus nou, misschien dan niet de politie, maar de handhaving.
0: Ja.
1: Zodat ik het wel iets rustiger heb. Maar
0: je gaat niet je muzikale carrière handhaven, zou ik maar zeggen.
1: Nou, ik zou het een beetje combineren. Zeg maar. Ik zou wel heel veel optreden.
0: Ja.
1: Maar in hoeverre dat kan. Ja, die optredens heb ik meestal toch 's avonds. Dus dan zou ik zeggen, oké, dan wil ik het dienstje wisselen. En dan zou ik het eigenlijk wel heel druk hebben. Maar
0: dan heb je wel lange dagen, denk ik. Ja,
1: maar.
0: Maar ik hoor het al, genoeg leuke plannen dus voor de komende tijd. Je gaat verder als Denise Peters dus.
1: Ja, klopt.
0: Dat is wel leuk, want je hebt er best wel veel inspiratie er ook vanuit de andere artiesten, geloof ik, hè?
1: Zeker. Ja, ik luisterde naar Senna met Kleine Vogel. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, ik vind haar zo tof.
0: Ja.
1: Gewoon haar uitstraling, hoe ze optreedt. Ik kan zeg maar echt, ik vind haar heel erg leuk om naar te kijken ook. Dan denk je van, ja, ik vind...
0: Ja, dat ik ook, heel... maar dat, andere redenen. Nee,
1: ik vind dat zij het gewoon heel erg goed doet op het podium. Ze is gezellig, ze maakt er een feestje van. Toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk ook wel.
0: Ja.
1: Dus zij heeft mij ook heel erg geïnspireerd. Ik heb ook wel eens gehoord van, ja, je stem klinkt een beetje als Senna. Je gaat een beetje de richting van Senna op. Het is natuurlijk niet haar richting, maar wel wat zij zingt.
0: Ja, je laat je er wel door inspireren.
1: Zeker, heel erg. En zij heeft me eigenlijk ook weer op dit pad gebracht dat ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk toch weer volks, want waarom niet?
0: Ah, leuk.
1: Ja.
0: Maar het is ook, sowieso hebben jullie de overeenkomst dat jullie zijn allebei jong begonnen.
1: Ja, klopt.
0: Zij stond natuurlijk ook, hoe oud was zij toen zij voor het eerst op het podium stond? Nou ja, toen was ze ook nog een tiener, zeg maar.
1: Ja, zij heeft ook altijd wel een hele volwassene stem gehad. En ik krijg dat ook te horen dat als ik nu zing dat ik ook, ja, dat mijn stem ook wel volwassen is geworden. Dus ik denk dat dat ook wel een vergelijkenis is.
0: Ja, je gaat mooie Senna achterna in dat opzicht.
1: Ja.
0: Nou, zullen wij dan het liedje nog draaien waar het allemaal mee begonnen is? Kleine Vogel van Senna.
1: Ja, superleuk.
0: Dan ga ik die draaien en dan wil ik jou danken dat je hier was. Ik vond het gezellig.
1: Ik ook, heel erg bedankt.
0: Leuk. Denise Driana, houder in de gaten. Ja, hoe kunnen we jou dan volgen?
1: Nou, ik heb mijn socials al veranderd in Denise Peters.
0: Denise Peters.
1: Er komt ook nog een website aan. Dus...
0: Oké, Denise Peters. En er komt een website, dus dat komt allemaal goed.
1: Helemaal
0: Denise,
1: goed.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En Senna gaan we draaien. En zometeen is hier Stefan met de middagshow. Gezeur met Leur, veel plezier. Hier is Senna dus.
2: Het was

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl,
3: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
4: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
7: Aldi. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijf achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. En Spanje gaat 500 meisjes die in de exclave Ceuta zitten met spoed naar het vasteland halen. Het gaat om een groep minderjarige meisjes die 3 weken geleden Ceuta bestormden, samen met tienduizenden anderen. Enkele duizenden zitten er nog steeds en omdat de meisjes kwetsbaar zijn, mogen ze verder reizen. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon. Het is een graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Vietenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vietenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
20: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
21: Ping, ping, ping, ping, ping.
20: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
26: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
27: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
28: 5:03 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2, dat is afrit Geldermalsen richting afrit Kerkdriel. 35 minuten, 11 kilometer ellende door een ongeluk. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. 10 minuten bij Amstelveen, Startshart. En de A59 tussen Vlijmen en Drunenwest. 13 minuten. De onderstelijscontroles, daar komen ze. De A2 Utrecht richting Arnhem, 125,2. De A15, Gorkum richting Rotterdam, 75,0. En de A58, Bergen op Zoom richting Mooiflissingen, 160,7.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Stefan Leer!
28: Ja, goedemiddag. We gaan deze middag eens even beginnen met Robert van Hemert met zijn klapper van een tijd geleden. Zoet, zout, zuur.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
30: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
14: Radio NL.
31: Ja, zeg.

Het liedje van Raymond Hermans dat zo lekker doorkabbelt. Net of je boven op een kameel zit, door de woestijn heen. Nou ja, je hebt het beeld ervoor, denk ik. Je vliegt van links en rechts boven naar beneden, dat hè. We gaan het even anders doen dit uur. Normaal gesproken dan verwacht je, als je echt een hele goede DJ bent, dat ben ik ook. Dan verwacht jij aan het einde van het programma dat wij de kaarten gaan weggeven. Maar we gaan het nu even doen. Je zit toch nog in de flow. Ik ga hier zitten en ik zie allemaal appjes binnenkomen. Oldenbroek, Oldenbroek. Dat heeft te maken met ons eigen feestje. Waar we fucking trots op zijn. Want het Radio NL Mega Piratenfestijn feest in Oldenbroek op 4 september is compleet uitverkocht. En natuurlijk, ja, omdat het ons feestje is, gaan wij nog wat laatste kaarten weggeven om de tent even wat extra te vullen. Hè? Wat willen ze doen dan? Het is ons station. Hè? Zo is het ook. Dus app nu even het woordje Oldenbroek. En voor 4 uur zal het duidelijk worden of jij die 4 kaarten krijgt van ons. Met een bak aan artiesten daar op het podium. Alles wat jij verwacht dat er staat die avond, dat staat er ook gewoon. Denk aan Jan Smit, Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten, Stuk TV? Dat zijn die? Oh nee, die zijn er niet. Veel meer. Meer dan 25 artiesten. Dus appen.

Het is een jaartje of 10 geleden in mijn beleving. Bijna 10 jaar geleden. En het is nog steeds zijn grootste hit. Johnny de Bever. Wij geven je vandaag op Radio NL wat je verwacht. Je zet de radio aan. Ik denk, we gaan eens even lekker Radio NL luisteren vandaag. Ach man, ik hoop dat ze nog even een George Plastic bekertje draaien. Nou, zo het geschieden. En dan niet de groene tas, maar gewoon deze even.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar...
0: Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper...

0: 1918 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert Heijn.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

kaart meer te krijgen. Want wij hebben ze, want het is ons feestje natuurlijk. Deze week gaan we strooien met kaarten. Wil jij graag naar dat mooie feestje van ons? Wil je dat meemaken? Dan kan dat gratis. Tenminste, daar moet je wel even een beetje moeite voor doen. Het is in Oldenbroek. We willen graag dat je dat in onze app gooit. Dus app nu het woordje Oldenbroek in onze app. En ga genieten van meer dan 25 artiesten op één podium. Het Radio NL Mega Piraten zijn. Een Legend Festival in de Netherlands. Dames en heren, app Oldenbroek. En wie weet, over een kleine 10 minuten, dan ga ik je bellen. En dan ga ik schreeuwen, joh. Want ik ben zo blij voor jou als je wint.

Shaquille van Kaliber. Dansen en schudden met de billen vooral. En ook, Ferry de Listel erbij. Hey, dit klinkt een beetje lullig, maar er zijn zoveel appjes binnengekomen. Ik heb even tijd nodig om even een paar nummers te kopiëren en te plakken. Zo gaat het tegenwoordig bij de radio. Ik ga 6 nummers op een blaadje kopiëren. Dus vanaf dit moment kun je niet meer appen. Want na het volgende liedje dan gaan we eens even bellen. Radio NL Mega Piraten voor zijn kaarten voor Onderbroek. Compleet uitverkocht. En binnen 3 kwartier gaan ze eruit. Dus nu appen heeft geen zin meer. Ik zet alles op pauze hier. Ik ga een stuk of wat nummers even kopiëren. Voor het geval dat iemand niet opneemt. Niet opnemen is niet winnen. Ja.

0: Sinneke op Radio NL en ik leef elke dag. Kan me allemaal niet meer schelen. Ik doel. Wat is dit voor muziekje, man? Wacht even, echt. Dit is verschrikkelijk. Ik zal hem even mailen naar Gerard Ekdom. Dat is toch verschrikkelijk. Wacht even. Nou, dat is beter. Kijk, nou. We gaan kaarten weggeven voor het Radio NL Mega Piraten voor zijn. Meer dan 25 artiesten op een podium. Frankie van Etten is erbij. Jannes, The Legend. Gerard Joling is Jeroen van der Boom met zijn pianootje. Met zijn spotlight in de tent. Ja, die breekt alles weer af. Dat is gewoon genieten geblazen. Ook al sta je achter in de tent. Gewoon even wat roepen naar roep maar even naar Jeroen van der Boom. En doe even een voortakje. Hij weet precies wat een voortakje is ook. Jan Smit is er. En er zal nog een verrassing komen ook nog, heb ik begrepen. Nou, meer dan 25 artiesten daar op het podium. En we gaan kaarten uitdelen. En dat doen we best wel vroeg. Vanavond bij Ivo, daar maak je ook weer kans. En ja, nu is het dan voorbij. Het is gebeurd. Je zal nu net inschakelen. Dat is balen. Nou, 9 mensen gekopieerd op een digitaal klapblokje. En dan moet ik even met de muis wat kopiëren. En dan ga ik bellen. Ik weet ook niet wie het is. Ik heb alleen maar nummers gekopieerd. Geen namen, geen rugnummers, geen dorpen erbij. Niks.
1: Erik Schreuders, goedemorgen. Middag.
0: Erik met Stefan van Radio NL.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hallo.
0: Zo, wat pak jij netjes en clean je telefoon op, joh?
1: Ja, altijd.
0: Meestal is het, hey, yo, maar. Hey, Erik, waar kom je vandaan, man? In welk gedeelte van Holland woon jij?
1: Amsterdam.
0: Hè? Amsterdam.
1: Amsterdam.
0: Maar jij weet dat je naar Oldenbroek moet, hè?
1: Ja, dat weet ik. Tenminste, dat neem ik aan.
0: We gaan zo even bellen met Cynthia. Ik bel je gewoon even voor de gein. Maar het is een uurtje rijden, is het? Je moet via Almere,
1: ja,
0: denk ik.
1: Geen probleem.
0: Via Biddinghuizen en dan zie je zo naar Oldenbroek. Hè?
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Nou, je gaat er eenmaal, gefeliciteerd. Ja hoor. Ja.
1: Oké, dankjewel.
0: Dat is geen verrassing natuurlijk. Erik, wij wensen je daar heel veel plezier.
1: Dankjewel.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
2: klus, onze tools. Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar naar gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. En er is nog net zoveel vraag naar fietsen van Batavus of Sparta, ook al is het moederbedrijf failliet. Een grote fietsenwinkelketen krijgt nog elke dag mensen over de vloer die er eentje willen kopen. Moederbedrijf Axel werd vorige week failliet verklaard. De vakbonden hopen op een doorstart. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms het onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. roodhitblauw.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
7: Oei.
8: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
7: Zo hé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamster.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
15: Een paar minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De files A2 Utrecht richting 21 minuten, 15 kilometer. Dat is tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ellende 11 kilometer en 25 minuten langzaam rijden en stilstaan. Dat is voor Rotterdam-Delfshaven. De snelheidscontroles die zijn er ook altijd. En ook vandaag weer natuurlijk. A1 Apeldoorn Amersfoort 55.0. De A7 Heerenveen Groningen 153.8. De A16 Rotterdam dan richting Breda 58.3. En de A28 Zwolle naar Amersfoort 59.7.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Stefan Leer!
15: Ja, goedemiddag. De Hollandse Nieuwe zit eraan te komen. En we gaan even beginnen met daadwerkelijk een classic.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja,

onze nieuwe van deze week is voor Joey Nicolai. Die had ook De Tante uit Texas. Was ik helemaal verliefd op die platen. Deze is ook gewoon goed. Ja, nee, niet te nadelen, maar deze is gewoon goed. Klaar, punt uit. En we draaiden ook de classics en Ashes and Diamonds. Die hebben zoveel liedjes gemaakt. En er liggen zelfs nog wat op de plank, heb ik begrepen, van de zanger een hele tijd geleden. En die liggen nog een keer om uit te komen. Nou, niet officieel dan, maar die gaan ze wel een keer verspreiden of zo. Dus daar moeten ook nog wel juweeltjes tussen zitten. Hey, het IJsselduo wordt aangevraagd. Drommelse jongen, gaan we zo even draaien.

0: Guido de Graaf en ciao. Ciao, doei, adios. Gewoon mooi voor zon. Kun je niks van vinden. En dan nu. Hey, ik weet zeker dat jouw kant ook even de radio harder gaat. Hier ook. Oh, een beetje dat.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Dan ga je op zoek naar pallets?
4: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Bakker Campers, leverancier van vakantieplezier. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Heb je trek? Heb

0: geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner.

0: Ben, hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebben ze. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 1 minuut over 4:30. In de noordelijke helft van vanavond gaat het nog een beetje regenen. De rest zijn opklaringen, maar het kan ook daar gaan regenen. De komende dagen veel bewolking, buien, wisselvallig weer. En morgen, dat is het belangrijkste altijd, wordt het 21 graden. Toch nog. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal gebeurd? We gaan luisteren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden demonstrerende boeren hebben de eindbestemming bereikt van hun protestrit door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis. De boeren zijn boos over de stikstofplannen. Mona Keizer overweegt met een eigen partij te komen. Over 2 weken kan ze er meer over vertellen, zegt ze tegen de Telegraaf. Nu zit ze in haar eentje in de kamer nadat ze uit de BBB was gestapt. En op social media gaat een foto rond van een vermiste Canadees die erg veel lijkt op de onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam in elkaar zakte en daarna niet meer kon praten. De politie onderzoekt of het inderdaad dezelfde man is.
2: Dan even de files. De A1 tussen Amersfoort West en Barneveld. Daar is een rechterrijstrook afgesloten. 19 minuten, 8 kilometer. En de A2 tussen Culemborg en Zaltbommel. 23 minuten en 12 kilometer. En dat is bijna opgelost. Staat hier. De A4. A6 Muiden richting Lelystad. 69,4. De A12 Utrecht richting Arnhem. 83,6. De A28 Assen naar Zwolle toe. 160,7. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. 75,0.

0: Rijswijk is een cafeetje, het Jansje. Daar zijn ze dat schoonmaken en ze willen graag even een vette polka horen.
1: Nou, oké.
0: Is dit echt een polka? Komt wel in de buurt.

Ik word even vakkundig door Eddie. Op mijn vinger is gedikt. Dit is geen polka, hoor. Nee, dat weet ik, dat weet ik. Het is een instrumentaaltje wat op een polka lijkt. Je brein zegt, hé, polka. Maar het is...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt voor een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. En Maarten van der Weijden wil morgen verder gaan met zijn zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum om geld op te halen voor kinderen met kanker. Hij sloeg vandaag zijn derde zwemdag over omdat hij misselijk was en last had van zijn buik. Het gaat nu weer wat beter met Maarten. Die hoopt dat hij morgen fit genoeg is om het water in te gaan. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
8: 4 minuten over 5 geworden, er staan nog 2 files. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 25 minuten en 19 kilometer. Allemachtig. En een ongeluk gebeurt een tijdje geleden op de A15 Nijmegen richting Rotterdam bij afrit Erkel richting Sliedrecht-Oost. En dan de snelheidscontroles. Landelijk gezien staan er 13. Zijn er 13 verklikt. Dat is sowieso mooi. Deze weten we zeker dat ze er nog staan. En vandaar dat we die ook even voorlezen. De A1 Amersfoort richting mooie Amsterdam. 39,8. En de A6 Lelystad richting Muiden, 62,1.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Stefan Leer!
8: Ja, goedemiddag. Het uurtje lekker los. Daar beginnen we over een anderhalf week even weer mee.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
11: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
9: Radio NL.
11: Ja,

Het is Remco uit Mooie Nijverdal. Die komt met een tweetal liedjes aan. En dat kan gruwelijk fout gaan, want die staan ook haaks op elkaar. Henky, de fiets van Piet van Pa of Laura, Jan Smit. En normaal gesproken had dit een uurtje lekker los zijn, want over anderhalf week gewoon weer losgaat in een nieuwe studio, nieuwe vormgeving. Nou ja, moet ik dat uitleggen? Allemaal nieuwe jingeltjes, de pliefjes, de plafjes en de ploefjes. Even onder de loep genomen. Maar ik heb gekozen voor deze, gek genoeg. Kijk.

0: mooi is dat, hè? Het gaat over de Zandloofster. Maar als je even goed kijkt naar de nieuwe liedjes van de afgelopen 2 maanden. Het gaat heel veel over drank. Bier, pina coladas en mooie auto's natuurlijk. Hè?
1: Zo is het ook gedaan.
0: Ja, dit is zo'n dingetje. Dat werd vanmiddag al even gedaan natuurlijk. 10 over 1, dacht ik. Hem te horen op mijn transistorradio op het kantoor. Ik denk, ja, nu kan die wel weer. Bijna 5:30. Zon, zakken, zee.

eigenlijk is het de Bieber van Kroeg, maar daar hebben we het verder niet over. Het is bijna 17:30 geworden, Radio NL de luisteraar. En het uurtje lekker los hebben we er even uitgegooid uiteindelijk. Omdat wij binnenkort ook in een nieuwe studio van start gaan. En dacht ik, mooi momentje om dat uurtje even aan te grijpen. Om het even wat anders in te kleden. En een andere feeling, ander gevoel. En het mag nog wel wat gekker, zei onze muziekredactie ook. Het was de laatste tijd wel braaf. Maar ja, ik zei ook, ik ben afhankelijk van wat er binnenkomt natuurlijk. Hè. Dus als er geen feestmuziek wordt aangevraagd of liedjes met een hoog... gehalte, ja, dat kunnen we ook niet zo heel veel. Dus daar hebben we een beetje op voor gesorteerd. Dus dat uurtje lekker los. Dat wordt wel een interactief, best wel druk uurtje. Nou, nog even anderhalf week rust. En hey, heb je hem al gehoord? Natuurlijk wel, want we draaien hem al een tijdje. Henk Benaar, de allereerste.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Radio NL ken je natuurlijk.

0: altijd aan. Radio NL. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: heerlijk.
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijl.
6: Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.

0: prominent.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 6:01. Vanavond in het westen en het zuiden zijn wat opklaringen. In het noorden kan een bui vallen, maar dat kan eigenlijk overal. Want hier staat ook, het is wisselvallig. De wind die gaat ook waaien vanuit het zuidwesten. En dat is niet zwak en matig, maar die gaat even toch nog even tekeer vanavond. Morgen en de komende dagen veel bewolking, veel buien. En donderdag, dat is morgen al, wordt het... Nou, dat is wel lekker. 21 graden kan het worden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws, binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? Wij spitsen de oren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het provinciehuis in Assen staan honderden boeren om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Het is het slotstuk van een protestmars door Drenthe die langs alle 12 gemeenten ging. De nieuwe regel over tassen in de trein gaat over ruim 2 weken in, op 4 september, zegt NS. Vanaf dan mag je geen tassen meer op de stoel naast je leggen, ook niet als het rustig is in de trein. En bij de politie zijn tot nu toe 500 tips binnengekomen over Lucky, de man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is niet duidelijk wie hij is, al zijn er aanwijzingen dat Lucky een vermiste Canadees is.
2: Dan even de files van dit ogenblik. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten vertraging. De A58 Tilburg-Eindhoven een kwartiertje. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek. Daar staat 22 minuten. En in heel Nederland zijn er 18 snelheidscontroles verklikt. Mooi zo. Blijf klikken op een schermpje als je wat ziet natuurlijk. En wij lezen het wel voor. Niet allemaal. Dat zal heel, dan blijven we 2 minuten aan het lezen met de snelheidscontroles. Nou, deze die zijn er die ertoe doen sowieso, want die staan er nog. De A6 Muiden richting Lelystad. Is dat 51.8, de A7 Heerenveen en Groningen 168.2, de A30 Ede richting Marneveld bij 16.3 en de A50 Os richting Arnhem 157.6.

Jori een plezier. Zijn hart is geen hotel. Zometeen gaan we even Jannes draaien met Ik wil naar Griekenland. We kunnen ook nog Eleonora doen. Als er nog 10 appjes binnenkomen met Eleonora. Nee, deze is aangevraagd. Die gaan we gewoon doen. Eerst even een vrachtwagenliedje. En dit keer niet van Henk Wijngaard, maar van Ronnie. Van de afdeling Ruisdaal.

0: niets.
1: Delano, Delano Dunker en alles of niks. Hey, jeetje man, het is al bijna 6 uur. Allemachtig joh. Ik mis dat uurtje lekker los nu eigenlijk ook wel. Ik heb er wel weer spijt van. Maar moet even, het kon niet anders.

0: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Redombouw. Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie van uw bedrijfspand, winkel of woning. Redombouw. Het fundament onder uw bouwplan. Redombouw.nl.
4: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
5: Ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik daar ja.
6: Radio NL.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Radio NL.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
17: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat morgen verder met zijn marathontocht langs 22 steden. Vanmorgen op de derde dag ging hij niet het water in omdat hij misselijk was. Morgen wil hij dus weer starten, maar de plaatsen van vandaag slaat hij over. Van der Weijden zamelt met de actie geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Een Esso vind je overal.
11: Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Wie was je aan de beurt?
27: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
26: Hit it!

0: 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Sudo, de bouwverslimmers.
3: 6:03 geworden. Goedenavond. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten 11 kilometer. De A27 Utrecht richting Breda. Dat is tussen Noorderloos en Werkendam. Zware vrachtwagens daar. Er staat zware vrachtwagens. Is er een ongeluk gebeurd? Of zijn die daar bezig? Nou, het is dicht in ieder geval. Een kwartiertje vertraging, dat is 7 kilometer. Dat is gek. Zware vrachtwagens. Oké. Ik zit al even te klikken of er nog wel meer informatie bekend is, maar dat is gek. Nee, oké. Okay. De A58 Tilburg richting Eindhoven, 12 minuten. Door een ongeluk hier 11 kilometer en snelheidscontroles. De A12 Utrecht richting Arnhem, 83.0. En de A50 Os richting Arnhem, 157.6.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
5: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
4: Radio NL.
5: Ja,

van stegen en de hartslag van je heupen. Nou, vanavond, het lijkt me logisch, we hebben vandaag in dit programma heel vroeg de kaart weggegeven voor het Radio NL Mega Piratenverzijn. Oldenbroek, compleet uitverkocht. Super trots zijn we erop natuurlijk. In de tijd dat bijvoorbeeld een Zwarte Cross ook niet uitverkocht is en best wel veel festivals hebben last van dat mensen niet komen opdagen op een of andere manier. Maar ons feestje, dat loopt als een tierenlier, omdat wij meer dan 25 artiesten op het podium hebben staan. En je weet gewoon dat het een mooie avond is. Ook al zou je de hele avond met de rug naar het podium staan, dan heb je nog een mooie avond. Zo'n feest hebben wij. Met Radio NL Mega Piratenverzijn, Oldenbroek, compleet uitverkocht daar. Maar we hebben deze hele week gratis kaarten voor je geregeld. Nou ja, hey, het is ons feestje dus. Vanaf 6:00 tot 9:00 vanavond kun je kaarten winnen. 4 per programma. En vanavond bij Ivo kun je ook weer wat winnen. Wimmy Bauma is erbij. Jan Smit, Jeroen van den Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten. Die gasten van Mooi Wark, die zijn er. De Dutch Boys, die zijn er. Boer Benny is er. Rutger van Barneveld, Danny Christian. Henk Wijngaard staat ook op de poster. Maar we gaan ervan uit dat hij dan niet kan optreden of gaat optreden. Dat lijkt me ook niet heel verstandig natuurlijk, gezien wat hij allemaal beleefd heeft. Dus daar zullen ze een vervanger voor hebben geregeld. Heb ik nog niet gehoord? Ja, eigenlijk wel, maar ik kan het niet vertellen op de radio. Dus komt nog wel wat. Nou, vanavond bij Ivo maak je daar kans op. Dus hij zal rond een uurtje of 7 denken wel een startschot geven van hey, je kan nu gaan appen. En dan moet je maar even dat gaan doen. Want misschien heb je kans. Misschien heb je geluk. Ja, kans heb je sowieso. Maar je hebt geluk vanavond. Jij hebt gewoon geluk, weet ik. Zometeen nog even. Hè? De wipe-out.

Ongelooflijk. Wat een kwaliteit nog. 46 jaar later. 1980 was dit. Jeetje. En dat is steeds relevant. Gewoon een goed liedje. Goed geproduceerd. Kan nog steeds mee. Oi, oi, oi, oi. Het is 6 minuten voor 6:30 geworden. Ik maak plaats voor Ivo. Wij spreken elkaar morgen weer.

0: Daan, het is warm, hè?
1: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
0: Oh ja?
1: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
0: Goeie, Daan.
1: Doe mij maar een raket.
2: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Heb je trek? Hè?

0: als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Zespri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond wisselvallig weer. Het koelt wel lekker af. De komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld felle onweersbuien. Verder is de komende tijd frisser dan gebruikelijk, met middagtemperaturen tussen de 17 en de 21 graden. Pas aan het einde van de week is het weer vaker droog en zonnig. Exact 6:30 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel een kwartier. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en
1: Zaltbommel. Altijd aan.
0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond wisselvallig weer. Het koelt wel lekker af. De komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld felle onweersbuien. Verder is de komende tijd frisser dan gebruikelijk, met middagtemperaturen tussen de 17 en de 21 graden. Pas aan het

32,8. De A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 213,4. Laatste op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen 160,7. Goeie reis.

Uit het land van de croissants en de baguettes. De Franse chansonnier Robert Pater. En blijf toch bij mij, bij Radio NL. Het is woensdagavond, de avondshow staat aan. Met Nick en Simon zometeen. Gispy komt eraan met de wereld aan. En eerst naar de hoogtijdagen van de Nederpop, de jaren 80. Je had Doe Maar, Toontje Lager. En natuurlijk Henk en Henk van het Goede Doel. Dit is Gijzelaar. Ik

Weet je, er zijn een paar van die liedjes die je echt in het diepst van je hart raken. Dat kan bijvoorbeeld Trots op jou van Wesley Bronkhorst zijn bij Speciale Gelegenheden. Zo'n mooi liedje. Ja, en deze, dat is er ook eentje in wording. Bij Speciale Gelegenheden zing je deze uit volle borst mee. Gisby en De Wereld Aan, zojuist bij Radio NL. En ik wil je graag voorstellen aan nieuwe muziek, Wesley Bronkhorst. Dit is Tutti Colori.

van Radio NL met Frans Duits en 5 in de klok. Oké, ik zit met een dilemma. En dat dilemma dat wil ik zo direct eventjes met je gaan delen in het Radio NL onderzoek. Het is echt iets wat me al dagen bezighoudt. En ik heb de knoop nog steeds niet doorgehakt. Dat zul je misschien herkennen bij bepaalde vraagstukken. Maar dit is echt iets wat, waar ik zelfs wakker van lig. Terwijl het eigenlijk is dit echt een first world problem. Oftewel, het is helemaal niet belangrijk. En toch houdt het me 's nachts wakker. Nou, hopelijk kan ik samen met jou zo meteen de knoop gaan doorhakken, want ik ben heel benieuwd hoe jij hierin staat. Zometeen doen we even een klein Radio NL onderzoekje daaromheen. Eerst nieuwe muziek bij Radio NL. Dit zijn de mannen van Flair en Door het Oog.

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.

0: tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: kpn.com/business.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
2: Zo hé.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes. Hamster.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp en de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. En Oranje International Tijani Reinders heeft afscheid genomen van Manchester City. Hij voetbalt de komende seizoenen in Saoedi-Arabië bij de club Al-Qadsiyah. Die heeft hem voor €60 miljoen overgenomen. Reinders begon zijn profcarrière bij PEC Zwolle. Via AZ en AC Milan kwam hij bij City terecht. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms uit onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
7: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: De verkeersinformatie wordt je aangeboden door Soudal, de bouwverslimmers.
0: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files meer, wel controles op je snelheid langs de A1 Amsterdam Amersfoort bij 38.9. A6 Muiden Lelystad 69.4. De A12 Utrecht Arnhem bij 83.1. A15 Nijmegen Gorkum 103.5. En de A32 Meppel Heerenveen bij 34.8. Goeie reis.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Oké, en zo meteen even een persoonlijk dilemmaatje met je bespreken. Eerst Martin Moreno en Damien van Os.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
17: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.

spijt als een koe. Spijt is voor later. Martin Moriro in de avondshow van Radio NL. Goedenavond, het is 7 uur geweest op de woensdag. Hey, ik zit met een dilemmaatje. Zo'n dilemma dat ik er echt slapeloze nachten van heb inmiddels. En dat heeft te maken met het volgende. Ik moet je even vertellen, ik ben een enorme tech-geek. Ik wil altijd de allernieuwste snufjes hebben. De allernieuwste technische snufjes. En als er iets wordt uitgebracht, dan ben ik vaak een van de eerste die het heeft. Daarmee drijf ik mijn huishouden regelmatig tot waanzin. Echt waar, af en toe krijg ik wel eens de opmerking van: moet je dit nu alweer hebben? Ja, dit moet ik alweer hebben. En zo zit ik dus nu met het volgende dilemma. Ik heb inmiddels een telefoon, die heb ik al 2 jaar. Ik ben hartstikke tevreden mee, hartstikke mooie telefoon en zou in principe nog wel tijden mee kunnen. Maar nou is er een nieuwe telefoon op de markt gekomen. En ik zit er dus echt al een week over te twijfelen of het waard is om mijn telefoon weer te gaan upgraden. Normaal gesproken deed ik dat ieder jaar. Ik heb het inmiddels al opgerekt naar 2 jaar. Ja, en als ik een beetje rationeel denk, is het zonde om het nu te gaan upgraden. Want ja, mijn telefoon werkt in principe nog prima. Dus ja, dat is zonde om dat te doen. Aan de andere kant heeft die nieuwe telefoon wel weer nieuwe technische snufjes die ik dan lekker waarmee ik lekker kan gaan hobbyen. Nu denk je van ja, echt, dit is een first world problem, Ivo. Waar vermoei je me mee? Maar dit is echt iets waar ik van wakker heb gelegen. Ik weet dus niet wat de rationele keuze is om te maken in dit geval. Nou heb ik het ook eventjes zitten googlen. En wat blijkt uit onderzoek van het Consumentenbond: we doen steeds langer met onze telefoon. De meeste telefoons die gaan in de praktijk 2,5 tot 4 jaar mee. Nou goed, daarom ook even de vraag vanavond in het Radio NL onderzoek. Daar kan ik dan ook mijn keuze uiteindelijk een beetje op baseren. Ben ik een lunatic geworden? Ben ik gek geworden? Of is het heel normaal dat ik na 2 jaar weer een keer van telefoon wissel? Vraag van vanavond in het Radio NL onderzoek: hoe lang gebruik jij je huidige telefoon al? Ben jij iemand die net als ik het liefst ieder jaar van telefoon wisselt? Doe je er misschien 2 jaar over, hè? Want dan is je abonnement vaak afgelopen. Kun je weer een nieuwe kiezen? Of gebruik je hem zo lang mogelijk en heb je je telefoon misschien al wel 4, 5, 6, 7, 8 jaar? Nou, kom maar even door in de Radio NL app. Ik ben echt ontzettend benieuwd hoe lang jij je telefoon momenteel al hebt. En ja, kan ik misschien mijn keuze toch ook wel een beetje op baseren. Stuur maar door. Hoe lang gebruik jij je huidige telefoon al? Reageren in de Radio NL app.

0: avondshow Radio NL. En Roxanne Hazes. Vannacht. Het is woensdagavond en ik heb een beetje wallen onder mijn ogen gekregen van de slapeloze nachten. Ik zit al een week lang te dubben of ik mijn nieuwe telefoon moet aanschaffen. Of dat ik super stom ben en het absoluut niet moet doen. Dus ja, ik reken een klein beetje op jouw hulp. Hè. Jij als lieve Radio NL-luisteraar weet me vast wel het juiste pad op te sturen. Hoe lang gebruik jij je huidige telefoon al? Ben jij iemand die net als ik het liefst ieder jaar van telefoon wisselt? Ja, of gebruik je je telefoon gewoon echt tot die helemaal tot de draad versleten is? Stuur het even in via de Radio NL-app. Ik ben ontzettend benieuwd en help me alsjeblieft een beetje met mijn keuze. Kylie, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Ivo. Ja, deze vraag van vandaag komt eigenlijk net een paar maanden te laat. Want ja, dat is de tijd dat ik deze telefoon in gebruik heb. Mm-hmm. Een enkele maand, 1-2 maanden. Maar de telefoon die ik daarvoor had, ja, die heb ik gewoon 4-5 jaar gebruikt. Zo. En zonder al te veel problemen, dus
0: okay.
1: Weinig mis mee eigenlijk. Hey, fijne avond. Houdoe.
0: Fijne avond. Ik zie Eddie uit Lichtenvoorde. Nou, totdat hij het niet meer doet en dan pas een nieuwe. Manon uit Bergijk, goedenavond Ivo. Ik heb mijn telefoon inmiddels 5,5 jaar, maar eerlijk gezegd is die stilletjes ook wel aan vervanging toe. Wilco uit Den Ham, nou normaal om de 2 jaar vanwege het abonnement. Maar ik had een iPhone, ongeveer 4 jaar, die kreeg wat kuren. Dus nu wel een nieuwe gekocht en zonder abonnement. Manfried Bosch uit Keulen in Duitsland. Nou, 4 tot 5 jaar doe ik er vaak mee. En dan gaan we nog even naar de telefoon. Wie weet dat ik daar nog van nuttig advies voorzien kan worden. Hans uit Heemskerk, goedenavond.
2: Nee, goedenavond.
0: Nou, hoe lang doe jij al met je telefoon?
2: Ik doe 4 jaar met mijn telefoon. En ik ga erover denken, over 2 jaar, om eens te kijken of ik hem ga vervangen.
0: Houd toch op. Jij wil 6 jaar met je telefoon doen.
2: Ja, 6-7 jaar.
0: Och, man.
2: Dat die eigenlijk op is.
0: Ja, ik moet er niet aan denken als tech-geek. Dat zul je begrijpen. Maar dit, ja, aan de andere kant, het is een hele verantwoorde keuze eigenlijk die je hebt gemaakt, Hans.
2: Ja.
0: Ja, je moet uiteindelijk je apparaten gewoon gebruiken tot ze op zijn. En dan een keer wat nieuwe kopen. Dit is wel weer iets voor mijn overweging. Dank voor de hulp.
2: Voor het milieu is het een stukje beter.
0: Fijne avond, Hans. Doei, doei.
2: Fijne avond.
0: Dan gaan we nog even naar Helene uit Kaatsheuvel. Helene, hoe lang doe jij al met je telefoon?
3: Ik heb hem nu 1 jaar. Volgend jaar mag ik weer wisselen. Dus ja, en ik wil gewoon doen, Ivo. Dus pas heb je spijt, hè?
0: Spijt is voor later, wil je zeggen.
3: Ja, dat dus.
0: Ja, maar hier heb ik dus helemaal niks aan. Hè? Hans die zegt tegen mij, niet doen. Doe er gewoon lekker 6-7 jaar mee. Jij zegt, ieder jaar wisselen. Gewoon doen.
3: Ja, gewoon doen. Zoals heb je spijt. En iedere keer worden de telefoons alleen maar beter en beter.
0: Ja, maar waar krijg ik spijt van? Dat is een beetje wat ik me afvraag. Ik bedoel, misschien dat ik er ook wel spijt van krijg dat ik hem wissel. Hè? En dan denk ik van, ik heb gewoon een goede telefoon weggegooid.
3: Ja, dat is ook wel weer zo. Nee, ja, ik zou hem gewoon weer omwisselen, joh.
0: Ja, gewoon doen.
3: Ja, gewoon doen.
0: Oh, je brengt me wel weer in de verleiding, Helene. Dankjewel.
3: Ja, je kan hem altijd bellen.
0: Nou ja, als ik slapeloze nachten heb, dan weet ik je morgen weer te vinden, hoor.
3: Is goed, je bent welkom.
0: Fijne avond, doei.
3: Hey,
0: doei. Nou, nu ben ik dus nog geen stap verder. Wat moet ik doen? Kom maar door in de Radio NL. Hoe lang heb jij je huidige telefoon al?

0: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
1: Daan, het is warm, hè?
2: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
1: Oh ja?
2: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
1: Goeie, Daan.
2: Doe mij maar een raket.
3: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: tot €588 inruilvoordeel.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,99.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.

Ik snap het. Dit liedje had ik misschien niet moeten draaien. Ik snap het. Het is pijnlijk als de vakantie net voorbij is en je dan dit liedje op Radio NL hoort. Viva Holiday. Je hoorde Frans Bauer in de avondshow van Radio NL. Ik heb het vanavond met je in het Radio NL onderzoek over het dilemma wat mij al nachtenlang wakker houdt. Moet ik mijn telefoon vervangen of niet? Ik gebruik hem inmiddels al 2 jaar. Het is een trouwe metgezel geworden die altijd met mij on the road is. Ik praat er heel liefkozend over, hoor. Ik noem het ook wel eens mijn dropje. Nee, dat is gekkigheid. Dat is absoluut niet waar. Nee, maar ik ben wel iemand die echt altijd de allernieuwste technische snufjes wilt. Het liefst ieder jaar zijn telefoon vervangt. Ik doe inmiddels al 2 jaar met mijn telefoon. Ja, ik wil hem eigenlijk nu wel vervangen, maar ik vind het tegelijkertijd ook zonde, want hij doet het nog hartstikke goed. Daarom aan jou de vraag van, ja, want hoe lang doe jij al met je telefoon? Is het redelijk om hem nu al te vervangen? Help me met dit dilemma. Peter uit Amsterdam, die belde naar de Radio NL studio, die zegt gewoon vervangen. Want ja, anders dan krijg je er spijt van. En je huidige telefoon verkopen, zei hij erbij. Ja, dat is misschien nog wel een tip, hè. Dan beperkt het de kosten ook weer een beetje. Wieger uit Winterswijk, ik doe 2 à 3 jaar. Je moet wel regelmatig een nieuwe telefoon met apps. Alles doe je met je telefoon. Bellen, tv kijken. En als de batterij slecht wordt, dan eerder een nieuwe telefoon. Karin uit Borger. Mobiel blijft op de laatste updates. En dan ga ik rondkijken welke ik dan wil. Nu inmiddels 6 jaar oude mobiel. En Wilco uit Exlo. Welke argumenten heb je om hem wel te vervangen? Niet is goedkoper. Beter voor het milieu. Minder voorzichtig mee te zijn omdat hij niet meer nieuw is. Etcetera, etcetera. Daar zit ook wel wat in. Maar goed, hè, de argumenten voor een nieuwe telefoon zijn natuurlijk dat je alle nieuwe technische snufjes hebt. Dat de batterij weer langer meegaat. Etcetera, etcetera. Er zijn ook wel dingen voor te zeggen. Weet je wat? Ik ga er nog even over nadenken. Kom er later in de week wel even bij je op terug. De ontknoping nadert, maar ik heb de knoop nog niet doorgehakt. Toch bedankt voor al je hulp vanavond in de Radio NL. Dat wordt gewaardeerd. Dit is Hart en Team. Ja, ik...

Vrijdag was ze te gast bij Rory in Op Volle Kracht. Denise Driana. En toeval dat bestaat niet. En ze heeft nieuws meegebracht. Want de naam Denise Driana, die kun je binnenkort gaan vergeten. Ja, dat klinkt misschien heel hard, maar dat heeft ze zelf bepaald. Binnenkort gaat ze namelijk verder onder een andere artiestennaam. En dat wordt Denise Peters. Met andere woorden, ben je fan? Blijf haar volgen op Denise Peters. Haar nieuwe single heeft ze nog wel uitgebracht onder haar oude naam. Denise Driana. En toeval bestaat niet. Hoor je zojuist op Radio NL.

Deze titel kun je op twee manieren uitleggen. Kijk me na, als in zie me als ik wegga. Kijk me na, zorg ervoor dat je me niet uit het oog verliest. Ja, of kijk me na, ik heb hulp nodig. Want ja, dan moet je ook nagekeken worden natuurlijk. Keizer en de Munnik, kijk me na. Toen ze deze combinatie samenstelden van Acta en de Munnik en Nick en Simon, zou het best wel eens dat tweede kunnen zijn, toch? Kijk me na. Waarom hebben ze die keuze gemaakt? Maar goed. Het is woensdagavond, Radio NL staat aan. Wat doe jij op dit moment? Ben je lekker aan het klussen, aan het werk? Ben je van je vakantie aan het genieten? Heb je misschien net een nieuwe auto opgehaald? Heb je boodschappen gedaan? Zit je misschien te gamen op deze woensdagavond? Of ben je druk bezig met het eerste huiswerk van 2026? Wat doe jij op dit moment? Daar ben ik benieuwd naar. Stuur het even in via de Radio NL app. Zo direct hij namelijk het rondje Nederland. En daarvoor ben ik op zoek naar zoveel mogelijk Radio NL luisteraars die even delen wat ze op deze woensdagavond aan het uitspoken zijn. Dus ik zou het leuk vinden als je aansluit via de Radio NL app. Stuur een berichtje of spreek eventjes wat in via de app. En hoor jezelf zometeen terug in het rondje Nederland.

0: mee bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Radio NL.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Drie Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. Vier andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. En op het WK hockey hadden de Nederlandse vrouwen een makkie tegen Japan. Het werd in de laatste groepswedstrijd maar liefst 9-0. Oranje is door naar de volgende fase. Eerder werd al van Chili en Australië gewonnen. Morgen spelen de hockeymannen tegen Japan. Het weer van Weer Online. Op steeds plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
9: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
23: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel een hele hoop controles langs de Nederlandse wegen. Voor een volledig overzicht verwijs ik je naar de app van Flitsmeister. Ik pak er een paar voor je uit. Je vindt ze langs de A6 Muiden-Lelystad bij 51.9. A15 Europoort Rotterdam bij 53.2. A28 Zwolle-Assen 153.5. En de A58 Bergen op Zoom-Vlissingen bij 160.7. Goeie reis.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Eva Pasveer!
23: En wat doe jij op dit moment? Deel het in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
25: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
14: Radio NL.
26: Ja,

0: was Justin de Wild in de avondshow van Radio NL voor de woensdag 19 augustus. 8 uur geweest, tijd voor ons dagelijkse rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes in de Radio NL app met de rest van Nederland. Ik hoor graag van je wat jouw bezigheden zijn op deze woensdagavond. Zo stuurt Sharif uit Den Hoorn voor rondje Nederland. Ik ben heerlijk naar jullie aan het luisteren. Radio NL en hopelijk winnen. Waar heb je het over? Geen idee, Sharif. Misschien die Radio NL Mega Piratenfestijnkaarten. Maar er is toch geen oproep geweest, hè? Nee. Annemiek uit Veenendaal. Hi Ivo, Lena en ik zijn nog aan het werk bij de parketshop. En wil je Lena feliciteren? Want zij is jarig vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd, Lena. Ik hoop dat je er nog een mooie avond van maakt. Ook al is het aan het werk bij de parketshop. Richard uit Beuningen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, die verwarmingsmotor uit Beuningen. Ja, wat is deze aan het doen? Die zit gewoon lekker op de bank, een beetje muziek te luisteren en een beetje naar buiten kijken naar de regen, want het is helemaal niks zo. Maar ja, wel goed voor de natuur. Maar goed, dus we zijn niks aan het doen, dat is het. Mensen, groetjes, ciao.
0: Ja, maar niks doen is ook iets doen, toch, Richard? Vind ik wel, althans. Lucas van Eck uit Kokkingen. Ik ben lekker aan het mestrijden vanavond. Succes, Lucas. Bram Koop uit het Emmen. Momenteel mijn koffer aan het inpakken. En dan vannacht op naar Schiphol met een warme week Egypte in het vooruitzicht, toch? Wat jaloersmakend. Geniet ervan, Bram. Henriette uit Slagharen. Ik ben ook weer onderweg. Johan uit Alblasserdam. Nog aan het varen in Duitsland. We gaan rond middernacht weer naar huis. Ik zie een appie binnenkomen van Lucas. Uit de Blessen. Wij zijn bezig met zijn derde auto aan het schuren en spuiten. Nico uit Sassenheim, biertje doen met een maat van me. En Ricardo Molema uit Hardenberg, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat zijn de bezigheden vanavond, Ricardo?
2: Een stukje lopen, alleen geen idee waar.
0: Jij gaat een stukje lopen of rijden met de auto, wat was het?
2: Ja, allebei.
0: Allebei. Eigenlijk wil jij advies, Ricardo?
2: Ja, klopt.
0: Nou, ik zou zeggen, je bent momenteel op alle frequenties van Radio NL in heel Nederland te horen. Wat wil je weten?
2: Waar in de omgeving is het leuk lopen of rijden? In de buurt van Zwolle of Hardenberg of Slagharen?
0: Oké, dus in de buurt van Hardenberg, Slagharen, Zwolle. Wat is leuk om op een woensdagavond eventjes naartoe te wandelen of te lopen of te rijden?
2: Ja, klopt.
0: Oké. Nou, weet je wat? Ik gooi het hier eventjes in de groep. Ik denk dat er ongetwijfeld luisteraars zijn die de omgeving Hardenberg, Slagharen, Zwolle goed kennen. Wat is nou een leuke plek om vanavond even een stukje te wandelen voor Ricardo? Als je het weet, stuur het dan even door in de Radio NL. Dan ga ik je zo meteen even helpen, Ricardo. Goed?
2: Ja, is helemaal goed.
0: Alvast een hele fijne wandeling toegewenst, hè?
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Nou, kom maar door in de Radio NL. Wat is een mooie omgeving rondom Hardenberg, Slagharen, Zwolle?

Sting en Meteor niet nodig in de avondshow van Radio NL. Net eventjes een klein oproepje gedaan voor Ricardo. Die wil momenteel eventjes een lekker stukje gaan wandelen in de buurt van Hardenberg, Zwolle. Appjes die binnenkomen, Ricardo, let even goed op. Henriette uit Slagharen die zegt, nou, ligt eraan waar hij van houdt. Om te wandelen kun je bijvoorbeeld naar de Vecht. En Luca uit, of nee, Swiebertje uit Deventer. Even een stukje verder lopen, Ricardo, naar de mooiste stad van Nederland toe. Namelijk Deventer. Ja, dan moet je nog even een stukje verder lopen. Hè? Goed. Wie weet heb je vanavond het helemaal in de wandelschoenen. Dan heb je er zin in, Ricardo. You never know. Hey, zo direct maak je kans op kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Vraag je af, wat moet ik daarvoor doen? Nou, eigenlijk niet zoveel. Open de app, stuur het woord Oldenbroek. En wie weet word je zo meteen teruggebeld. Krijg jij echt de allerlaatste kaarten. 4 stuks voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Oldenbroek appen in de Radio NL app. Succes! Ja.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.

0: eurojackpot.nl/business.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan.
4: Aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan.

0: Hollands Nieuwe van deze week. En ik hoop jij ook, Joey Nicolai en Tinto de Ferrano. Het is de avondshow van Radio NL met jouw kans op kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Wil je erbij zijn? App het woordje Oldebroek in de Radio NL app om kans te maken. Dat is ook echt je enige kans, hè? Uitverkocht.
1: Met Rudy Groen.
0: Hallo Rudy, met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Hey, hallo, goedenavond.
0: Hallo, hallo. Ik
1: ga de radio wat zachter zetten.
0: Dat lijkt me wel verstandig. Ik ga even een heel flauw grapje maken, Rudy. Als dat mag voor jou. Ja, geef je de toestemming voor? Oké. Jij komt uit Hattem, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, Rudy, naar Hattem. Oké, deze is
1: mislukt. Ja, dat klopt. Dat zeggen ze hier ook.
0: Oké, ik ben niet zo van de flauwe grapjes. Ik merk het nu alweer. Weet je wat? Ik hou het gewoon kort. Rudy, van harte gefeliciteerd. Jij gaat naar het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Is kort bij hier, hè, Oldebroek.
0: Och ja, dan kun je op de fiets weer naar huis.
1: Op de fiets. Misschien wel lopen als je wat op hebt.
0: Nou ja, maar goed, dat moet je zelf weten natuurlijk.
1: Veel
0: plezier in ieder geval, Rudy.
1: Dankjewel, hè.
0: En ook deze man is erbij op het Radio NL Mega Piratenfestijn. Jeroen van de Boom. Dit is Los van de Grond. Radio NL.

0: Zeelando.
1: Het laatste rondje.
2: Oké, okay, bijna 9 uur op woensdag. En je weet wat dat betekent. Het is Waanzin Woensdag. En we zijn dus op zoek naar liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Vergeten liedjes die hoognodig weer eens een keertje gedraaid moeten worden op Radio NL. We zijn dus wel op zoek naar bekende liedjes. Hè? Liedjes waarbij er echt weer eventjes een lampje gaat branden zodra je ze hoort. Heb je zo'n suggestie? Een liedje dat echt weer een keer op Radio NL gedraaid moet worden, maar dat lange tijd niet is geweest. Kom maar door in de gratis Radio NL app. We zijn op zoek naar vergeten liedjes vanavond in het laatste rondje. Suggesties, stuur ze nu door en wie weet bepaal jij zometeen het laatste rondje.

0: Radio NL met Wesley Klein en Niet Zo Bij Mij.
1: Het laatste rondje.
0: Het is woensdagavond, waanzin woensdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Ja, behalve op de woensdagavond van Radio NL. En leuke suggesties zijn er binnengekomen. Saskia uit Sint-Nicolaas gaat bijvoorbeeld. Ria Valk met De Liefde van de Man gaat door de maag. Dat is dat liedje van worstjes op mijn borstjes en knietjes of bitjes op mijn knietjes, toch? Fantastisch. Leuk om dat weer een keer te horen. Wilma uit Wenen-Wiesel. Willem Duin met Bluffers en Suffers. Ik zie Sharif uit Der Hoor binnenkomen. Ia de Haas, Ons Lieve Vrouwke. Ruben uit Aalten, Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer. Ik zie Tom Kamp uit Aalten. Waanzin woensdag. Graag twee motten van Doris. Gerard de Leeuw uit Sint-Antonis, die heeft er ook zin in. Jordi van Loon met Mijn Liefde is een toverbal. Maar vanavond de meest opvallende suggestie, die kwam binnen van Mirte uit Capelle. Goedenavond, Mirte.
2: Hoi, Ivo.
0: Ik ben toch benieuwd hoe je bij dit liedje kwam.
2: Ja, ik weet niet. Dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam toen ik aan Waanzin Woensdag dacht.
0: Weet je wat ik grappig vind aan dit liedje? Heel lang dachten mensen dat Maxima in dit liedje verwerkt zat.
2: Oké.
0: Ja, dat is dat stukje. Op deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen.
2: Ja, precies.
0: Velen dachten dat dat prinses Maxima, of tegenwoordig koningin Maxima was. Maar niets is minder waar. Het was gewoon een vriendin van de rapper. Maar goed, ontzettend bedankt voor het aanvragen, Meert. Wat wil je horen?
2: Graag gedaan. Ik wil graag Dansplaat van Brainpower horen.

0: op deze kwartje kan ik de hele nacht weer dansen.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Dit is Radio NL.
7: Radio NL.
6: Je kent ons natuurlijk van...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In een Rotterdamse flat is een dode man gevonden en de politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van de man seinde de politie in omdat hij niet te pakken kreeg. Toen agenten langs gingen, vonden ze de dode man. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia zijn verongelukt in een helikopter. 4 van hen zijn Amerikanen, 2 andere toeristen kwamen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij de berg Ololokwe toen het toestel neerstortte. Naast de 6 passagiers kwam ook de piloot om het leven. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK bijna de dubbele cijfers gehaald. Hun tegenstander Japan ging eraan met 9-0. Jibbe Jansen scoorde 4 keer. Eerder won Oranje al de groepswedstrijden tegen Chili en Australië. Daarmee zijn ze op het WK door naar de zogeheten winnaarspool. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
20: Ja,

0: Oh, nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, proef jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
6: Met Huut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
7: Okay.
6: Want voor elke andere ouder die via jou een Huut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Huut.com. Huut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
11: Oei!
12: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: En alle Ariel, ook tweede gratis.
11: Zoei!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes! Hamster!
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. En de zomer lijkt nu echt voorbij. Er is volgens Weer Online een einde gekomen aan een lange recordreeks van warme dagen. In de Bild, waar het landelijke weerstation zit, bleef het vandaag onder de 20 graden. Dat was voor het eerst in 64 dagen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms uit onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je.
1: Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
17: Dit is de muziek van Radio NL.
22: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
17: Radio NL.
23: Ja, zeg.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! AMB en gaan.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: beste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Je luistert naar
6: Radio NL. En bij ons hoor je...
7: Het zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
9: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In de Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffers sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is de muziek van Radio NL.
15: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
8: Radio NL.
16: Ja,

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Ben je ook nieuwsgierig?

0: podcast Radio NL.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert Heijn.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social deal. Deals die je niet mag missen.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur, bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst in de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
4: Radio NL. Ja.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
0: Radio NL.
7: Ja,

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd.